NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Deze week choreograaf Ted Brandsen over zijn afscheid als artistiek directeur van het Nationale Ballet.
2: Wat moet ik zonder hen? Als ik dat niet doe, wat doe ik dan?
1: Over de late ontdekking van ballet.
2: Ik heb me te pletter gewerkt die eerste paar jaar.
1: Over het moeten missen van Hans van Manen.
2: Ik zei, nou, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Zei die, oh, dat heb ik ook.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed, actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland, ondersteund door de Vriendenloterij.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
11: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
0: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
11: Contrabassist James Wessie die maakte een paar jaar geleden een cd-opname van de cello-suites van Bach. Maar een enkel deel van zijn opname kan wel uit 37 takes bestaan en uren editwerk. En hij daagt zichzelf nu uit om bij het volgende concert net zo goed te klinken als zichzelf. De cd-versie. De voortgang kun je online volgen. Ik vind het dapper. En ben benieuwd naar het resultaat.

0: Contrabassist James Wessie met de opening van de eerste cellosuite van Johann Sebastian Bach. Even kijken. Oh, dan moet ik natuurlijk altijd eventjes die geluiden uitzetten van de computers. Ach, Jacobus, we zijn er weer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, vind, leuk project hè, van James.
1: Ik vind het prachtig, ja.
0: Het laat ook wel zien dat eigenlijk alles wat we hier luisteren, dat toch wel... Ja, barcode is, hè?
1: Zoals ja, het is wel eerlijk ook, hè? Om dat gewoon te laten zien, inderdaad. Dat het...
0: Ja, en dat de standaarden die we onszelf stellen, of die muzici zichzelf stellen, of wij als publiek aan muzici stellen, door de cd-opnames die we kennen, ja, dat die toch wel moeilijk te halen zijn. Ik vind het een mooi project. Prins Rachtconcert nog gezien?
1: Ik heb het helemaal bekeken, ja, en geluisterd.

0: En ik Live vond het eigenlijk best wel heel prachtig.
1: Jawel, hè?
0: Ja, wel een geweldige pianist. En best wat meer, iets meer ingetogen programma dan andere jaren. Maar ik vond het heel mooi, zeker.
1: Ja, ik heb het zelf. Ik zat tot 7 uur hier in de uitzending. Is een beetje verzadigd daarna. Ja. Dat bestaat, hè? Dat mag gewoon natuurlijk. Maar ik zag vanochtend wel allerlei prachtige filmpjes voorbij komen met Sol Gabetta.
0: Sol Gabetta, Maria Warenberg was ook geweldig.
1: Ook mooi, ja. Nou, dus weer een feest op de grachten.
0: Ja, zeker. Ja. En het was droog. Dat is ook altijd sfeervol.
1: Ik vind al die parapluutjes altijd wel leuk om te zien op de televisie.
0: Ja, totdat je er zit, Pieter. Ja,
1: precies, zo is dat. Wat gaan we vandaag doen, meneer Robes?
0: Het is de verjaardag van Brad Mehldau, Amerikaanse jazzpianist, jazzgrootheid, die inmiddels al heel wat jaartjes ook in Amsterdam woont. Is met een Nederlandse getrouwd, geloof ik. Dus ik duik eens even in zijn muziek, zijn eigen composities.
1: Ja, en dat doe je natuurlijk ook omdat hij niet alleen jazzpianist is, maar ook echt in de, kruisbestuiving tussen jazz en klassiek opereert. Leuk. Ja. Gaan we straks allemaal horen in Onder de Vleugels van den Herder nog heel veel meer. Maar laten we gewoon beginnen met Vivaldi door Martin Frust. En daarmee zeg ik goedemorgen en welkom bij de ochtend.

Een aria uit Il Giustino van Antonio Vivaldi, door Andreas Tarkman bewerkt tot een klarinetconcert. Voor Martin Frust, Zweedse klarinetist, samen met Concerto Köln, onder leiding van Alexander Schaff. Over een week, als ik het goed heb, gekomen, volgens mij de 28e.

0: Dan begint Festival Oude Muziek weer. Dat is natuurlijk allemaal te volgen ook op deze zender.
1: Ja, zeker. Er is altijd veel aandacht voor.
0: Jij hebt er iets uitgepikt wat daar de Marian Consort.
1: Ja, dat is één. Er komen echt heel veel toonaangevende gezelschappen uit de oude muziek scene, zoals dat dan heet.
0: Ja.
1: En deze sprong er voor mij uit, de Marian Consort. Dat is nog een wat relatief wat nieuwer gezelschap. Maar die doen
0: nieuwe oude muziek.
1: Nieuwe oude muziek, precies. En die hebben een programma, onder andere, die zingen meerdere keren, maar ook met muziek van Vicente Lusitano. Een Portugese late renaissance componist.
0: En nou, van die gaan we nu een motet horen. Preter Rerum Serium. De Marian Consort onder leiding van Rory McCleary.

Het motet Praeter Rerum Serium van de Portugese Vicente Lusitano door de Marion Concert onder leiding van Rory McCleary. Het is een van de ensembles die tijdens het komende festival Oude Muziek in Utrecht te horen zijn. En zij zingen op zondag 30 augustus om 3 uur in de Domkerk. Onder andere muziek dus van deze Vicente Lusitano.

0: Ja, Mozart is toch meer dan alleen zijn requiem. Deze prachtige grote messen bijvoorbeeld. Het Kyrie hoorde je daaruit. Met het Chamber Orchestra of Europe en het Rias Kammerkoor. Ying Fang was de sopraan. Alles onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Ja, prachtige muziek is dit.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Mozart in mineur, dat het doet meteen
1: iets. Gaat altijd goed.
0: Gaat altijd goed. Ja, zo is dat. Wij maken ons op voor Onder de Vleugels van den Herder met Brad Mehldau, de jarige jazzpianist. Maar iemand die dus op meerdere fronten opereert. Net zoals deze Wolf Kerschek.
1: Ja, Duitse componist en inderdaad ook op het snijvlak van alles. En ik vond deze wel aardig. Een nieuwe plaat, net verschenen.
0: Met mondharmonica, piano en kamerorkest. Een amusing allemande.

0: de Amusing Allemande uit de suite voor mondharmonica, piano en kamerorkest van Wolf Kerschek, Benjamin Noes piano, Constantin Reinfeld mondharmonica en het Detmold Chamber Orchestra. Ja, het is toch leuk, zo'n mondharmonica. Ik heb wel eens het mondharmonica concert van Villa Lobos gedraaid. Verder hoor je Toets Tielemans nog wel eens voorbij komen, maar dat instrument komt eigenlijk zelden voor op deze zender. Leuk, muziek van Wolf Kerschek dus. Iemand op het snijvlak van jazz en klassiek.
1: Onder de vleugels van Ben Herder.
0: Ja, Jacobus, als we het hebben over Brad Mehldau, primair jazzpianist, ja, zou ik eigenlijk zeggen. Ja, maar zeker. Ook wel echt iemand die zich op dat snijvlak beweegt.
2: Nou, inderdaad, want nog niet zo lang geleden het album After Bach. De naam zegt het al, dat is natuurlijk helemaal voortgekomen uit muziek van Bach, waar hij gek op is. En dat hoor je eigenlijk sowieso in zijn muziek wel terug. Dat die klassieke invloeden, die zijn heel, heel duidelijk hoorbaar. Contrapunt en stemvoering, dat soort dingen, daar hoor je het aan terug. Brad Mehldau wordt vandaag 56 jaar. Hij zit in Amerika volgens mij voor concerten, dus hij is nog niet wakker, denk ik. Maar
0: toch gefeliciteerd.
2: Toch gefeliciteerd bij deze.
0: Is hij dan al wel jarig? Nee, laat maar.
2: Ja, precies. Net wel. Hij woont al een tijdje in Amsterdam, is met een Nederlandse getrouwd. En heeft in april 2020 een suite geschreven voor piano solo met de COVID-pandemie als uitgangspunt. Iedereen was natuurlijk aan huis gebonden. Dus dan zit je opeens in je appartement in Amsterdam. Ik weet niet hoe groot hij woonde, maar hij was niet alleen. En
0: het heeft een enorme discografie opgeleverd, hè, pandemie.
2: Ja, die kan je een hele kan je albums mee vullen, ja, inderdaad. Maar het is wel leuk. Het is denk ik een beetje een soort weergave van de dag. Want het begint met nummer 1, Waking Up.

0: En je hoort wel meteen, het is toch niet helemaal klassiek, hè? Dat zit hem in een soort overgang in harmonische zin. Dat is eigenlijk nog vrij klassiek. En dan, maar dan... ga je opeens in één maat, spring je door drie toonsoorten heen. En dat vind ik leuk. Dat is dan precies de spice, zou ik maar zeggen, die erbij komt.
1: Het is volgens mij is dat ook de fantasie van een jazzpianist die dat kan bereiken of zo. Ja. Ja.
0: Je zou bijna afvragen ook of je het in noten zou moeten willen opschrijven. Of
1: wat, maar dat heeft hij dus wel gedaan.
0: Ik heb ze in ieder geval voor me staan, anders kon ik ze niet naspelen. Het tweede deeltje is Stepping Outside. Dat was natuurlijk ook eventjes, kon je niet zomaar naar buiten. Moest je een goede reden voor hebben, zeker in de avond.

0: Ja, ook hier eigenlijk, het is beetje verraderlijk kinderlijke muziek.
1: Het zijn een soort toonschilderingen.
0: Ja, eigenlijk wel. En het is harmonisch eigenlijk vrij, houdt hij het heel simpel. En dat past ook wel een beetje bij die stijl van hem. Maar het zit toch wel verraderlijk in elkaar. Want als je dan ietsje verderop, dit is dan nog keurig in drietjes. Maar op een gegeven moment komt er opeens allerlei andere maatsoortwisselingen. En dan wordt het toch al lastig. Dan wordt het opeens toch complexer.
1: Er zit wat spanning in die wandeling buiten.
0: Zeker, ja. Dat loopt niet alleen maar goed af. Het tiende deel vond ik ook leuk. In the kitchen. Dus toch was dat in de tijd denk ik al vaak een brandpunt van het huishouden.
1: Daar gebeurde het, dag. Ja.
0: En dat begint met een vrij lange solo alleen maar voor de linkerhand. Een soort ostinate bas.

0: hè, dus, ja, duidelijk waar dat van een beetje uit de blues,
1: precies, ja,
0: uit de blues overgenomen. En als je dat dan verderop, kom je in een tweestemmigheid. Ah, als je luistert, sorry Brad.
1: Ja, maar het is lastig dit.
0: Het is heel lastig, ja.
1: Het is, ik bedoel, die inventies van Bach zijn al gemeen soms. Maar, ja, dit is dan nog, omdat het ritmisch en harmonisch net even anders is.
0: En je hoort dus na het echt dus dat wat je ook bij Bach hebt, dus die volledige gelijkwaardigheid van twee handen, van twee stemmen en links en rechts en contrapunt. Alles zit er eigenlijk in. En dan in een klein jazz jasje. Dus het is, als je de muziek zo voor je ziet, denk je, nou, dat is goed te doen. En dan ga je het spelen en dan is dat toch echt best wel lastig. En ik vond het leuk. Dus ik dacht, gefeliciteerd Brad Mehldau. En het leuke is, je kan hem gewoon zelf horen spelen.

0: Ja, en dan toch zo'n Blue Note daar aan het einde. Het is, zo moest het dus, Jacobus.
1: Ja, ja, precies. Het is, geweldig.
0: Ja, goed hoor. Ja, het is leuke muziek, deze suite april 2020 van Brad Mehldau. De pianist die we vandaag eventjes in de schijnwerper zetten. Cunera vindt het mooi. Ze schrijft, het doet me ook denken aan Hope van Louis van Dijk.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ik ken dat van ook wel. Ja.
1: Chick Corea hoorde ik er nog in. Wat Children's Songs.
0: Ja. Nou, zoveel in deze muziek te horen. Dat is leuk. Het is, hij heeft een tijdje geleden ook nog een mooi album opgenomen met Ian Bostridge. Dat is een veelzijdige pianist die absoluut zou moeten volgen. Ook juist als klassiek liefhebber, volgens mij. Dus leuk. Brad Mehldau. Dank je, Jacobus, voor deze toelichting. Wij gaan op naar het volgende uur. Heel vol uur met een museumtip, met het weer, met wat dies meer zij. Maar eerst het nieuws nog. Daar gaan we naartoe met een van de souvenirs de voyage van Bernard Herrmann. De filmcomponist die ook prachtige kamermuziek kon schrijven. U hoort Marieke Vos, kleinettiste, samen met het Ruisnau-kwartet. Tot zo.

0: NPO Klassiek.
1: Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met Quirine Vierse en Wart Koopmans luistert Cecile Huyne naar het ontroerende strijkquintet van Schubert, geschreven in de nazomer van zijn leven. Het strijkquintet van Schubert. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus is een aantal mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de 2e aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed te voelen. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. En toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het 47 graden daar. Het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Ja, stop. Dit stuk.
5: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
4: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
12: Ja, mocht je in het Mauritshuis komen en denken, ja, waar is toch dat meisje met de parel? Nou, dat hangt tijdelijk in Osaka, Japan, op een tentoonstelling. Leuk dat er dan ook een paar Japanners kennis mee kunnen maken, denk je dan. Nou, het loopt storm. Het verkoopsysteem ligt plat, tickets worden zelfs verloot. De belangstelling is, om het maar passend te zeggen, vermeer dan groot.
13: Dat is een pareltje, Pieter, deze woordspeling.

0: muziek van Alexandre Desplat uit de film Girl with a Pearl Earring. Ja, natuurlijk naar aanleiding van die tentoonstelling die in Osaka te zien is. We zaten nog even te kijken, Jacobus. Osaka ligt volgens mij niet in dat aardbevingsgebied waar we net over hoorden. In het
1: nee, het ligt wat meer, wat is het? Zuidwestwaarts. Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: Maar dus gelukkig is ons meisje met een paar
1: honden. Ja, die ligt vast goed beschermd.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Dat kunnen ze daar ook wel in Japan trouwens.
1: Ja, die weten hoe ze moeten bouwen.
0: Precies. Goedemorgen, welkom of welkom terug hier bij dit tweede uur van de ochtend. We hebben weer een uur vol prachtigs voor je klaarstaan. We hebben een mooie tijdmachine. We hebben het weerbericht met Jan Visser. En we hebben straks weer ook een museumtip. En die museumtip, dat is ook al bijzonder. Die gaat over een tentoonstelling die je geluiden laat zien. En de samensteller van die tentoonstelling, die vertelt straks hoe ze dat doen. Goedemorgen, welkom bij de ochtend.

pianist Arkady Volodos. Live-opname op cd uitgebracht van de Kinderszenen van Robert Schumann. Der Dichter spricht, zo heet dit deel. En ik denk dat Volodos die woorden meer dan waar maakt. Zo dadelijk gaan we het hebben over een bijzondere museumtip, een bijzondere tentoonstelling. En deze muziek van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Nathan Milstein, heeft daar alles mee te maken.

0: De prelude van de derde vioolpartita van Johann Sebastian Bach door violist Nathan Milstein. Het is 7:15, tijd voor onze museumtip. En in Museum van Bommel van Dam is de tentoonstelling Seeing Sounds te zien. Oftewel, geluiden zien. En James Hannon is daarvan de curator. James, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Geluiden zien. Er is dus ook een connectie met die opname van zojuist. Maar hoe laten jullie dat zien in de tentoonstelling?
1: Nou, in de tentoonstelling laten we het werk van vier beeldende kunstenaars zien. Wiens werk inhoudelijk, maar ook biografische banden heeft met muziek. Uh-huh. En aan de hand daarvan hebben we dan voor elke kunstenaar we noemen ze luisterstations ingericht. Dat zijn plekken waar je op zaal kan zitten en vinyl uit een vinylbak kan pakken en dat op kan zetten en beluisteren. En de vinyl, de muziek dat je dan luistert, dat heeft dan ook per kunstenaar dus verband met diens praktijk of met diens netwerk. Uh-huh. Dus zo kan je bijvoorbeeld een schilderij van Sam Middleton bekijken. Dat gaat over een bepaalde jazzstandaard. En dan kan je dus ook die specifieke jazzstandaard waar het aan verbonden is opzetten en beluisteren. En zo krijg je kunst dus ja, toch die muzikale laag die erin geschilderd is eigenlijk.
0: De geschilderd is en die kunstenaar ook heeft meegenomen in zijn of haar werk. Ja. Welke kunstenaars zijn het verder naast Sam Middleton?
1: Ja, het zijn dus Sam Middleton inderdaad. Dion Rossina. En Ravat Balan, dat zijn twee hele gave hedendaagse kunstenaars. Uh-huh. En we hebben ook werk van Setje Hemon. Zij is ook een generatiegenoot van Sam Middleton.
0: Kijk, en zij is ook degene aan wie die opname van Nathan Milstein dan verbonden is, toch? Klopt dat?
1: Ja, ja. Setje Hemon was, voordat ze kunstenaar was, was ze eigenlijk een klassiek getrainde violist. Uh-huh. En Nathan Milstein was dan, ik denk dat het voor velen het geval zou zijn, door haar geïnspireerd was om de viool op te pakken. Maar helaas breekt de Tweede Wereldoorlog uit. En Setje Hemon gaat bij het verzet. Ze is ook Joods, dus uh-huh. Ze wordt op een gegeven moment opgepakt en afgevoerd naar Auschwitz. En dat weet ze te overleven. Maar wanneer zij terugkomt naar de oorlog van dat kamp, is zij zo verzwakt dat zij geen viool meer kan spelen. Dat is veel te intensief. Dus dan begint ze met abstract schilderen. Maar zij probeert te schilderen wat zij had willen spelen of componeren.
0: Wat schrijnend en ontroerend ook eigenlijk.
1: Ja.
0: En hoe zie je dat dan in haar kunst? Wat zie je daarvan terug?
1: Oh, sorry, zei de vraag nog één keer.
0: Nee, ik zei, hoe zie je die muziek in haar kunstwerken, in haar schilderijen terug?
1: Nou ja, het is volledig abstract, want het moest volledig uit zichzelf komen. Van, je kan niet, je kan bijvoorbeeld niet een stil leven naspelen in muziek. Uh-huh. Muziek is niet, ja, dat is te letterlijk. Dus ze maakt volledig abstracte werken. Maar heel veel van haar vrienden die muzikant zijn, die zeggen altijd tegen haar dat ze het gevoel hebben dat ze haar werk haast zouden kunnen spelen. Dus ze ontwikkelt dan ook een soort, de integratiemethode heet dat. Een soort rasterpatroon die ze op haar abstracte doeken kan leggen. En als je dan net als haar zo'n klassiek geschoolde muzikant bent, dan kan je dat vertalen naar een soort een notensysteem. En dan is het dus mogelijk om letterlijk.
0: Ach, en toen viel de verbinding weg.
1: Haar schilderijen te spelen.
0: Ja, je verbinding viel eventjes weg. Maar met dat rasterpatroon kun je dus, als je inderdaad in staat bent om muziek te spelen, kun je daar zelf dat schilderij tot klinken laten brengen, als het ware. Nog één laatste vraag, in de hoop dat die verbinding dat volhoudt. Wat willen jullie met de bezoeker, wat willen jullie de bezoeker meegeven met deze tentoonstelling?
1: Nou ja, de vier kunstenaars die hebben geselecteerd. Hun werk gaat. Het neemt een soort van praktische aspecten van het muziek maken over. Maar het heeft ook bepaalde pijnlijke dingen in hun biografieën. En toch hebben ze een bepaalde schoonheid er iets moois van weten neer te maken. Mm-hmm. En dus dat zou ik willen meegeven. Maar wat ook heel gaaf is aan de tentoonstelling, is omdat je dus kan zitten en muziek op kan zetten. En dus minuten kan zitten luisteren. Willen we ook een soort van gevoel van onthaasten meegeven tijdens het museumbezoek. Mensen blijven ook soms bijzonder lang hangen in de tentoonstelling.
0: Dat is mooi, dat je door die muziek eigenlijk gewoon veel langer ook naar dat kunstwerk blijft kijken.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: Leuk. We gaan het allemaal bekijken in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Curator James Hennen, hartelijk dank voor deze toelichting.
1: En, bedankt.
0: Ja, die tentoonstelling Seeing Sounds, die is nog tot eind november te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo.

0: beschrijven met deze tentoonstelling?
1: Nou ja, de vier kunstenaars die hebben geselecteerd. Hun werk gaat... dus het neemt een soort van praktische aspecten van het muziek maken over. Maar het heeft ook bepaalde pijnlijke dingen in hun biografieën. En toch hebben ze een bepaalde schoonheid er iets moois van weten neer te zetten te maken. Mm-hmm. En dus dat zou ik willen meegeven. Maar wat ook heel gaaf is aan de tentoonstelling is omdat je dus kan zitten en muziek op kan zetten en dus minuten kan zitten luisteren, willen we ook een soort van gevoel van onthaasten meegeven tijdens het museumbezoek. Mensen blijven ook soms bijzonder lang hangen in de tentoonstelling.
0: Dat is mooi, dat je door die muziek eigenlijk gewoon veel langer ook naar dat kunstwerk blijft kijken.
1: Ja,
0: ja, ja, precies. Ja. Leuk. We gaan het allemaal bekijken in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Curator James Hennen, hartelijk dank voor deze toelichting.
1: En, heerlijk, bedankt.
0: Ja, die tentoonstelling Seeing Sounds die is nog tot eind november te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo.

0: Panfluitist Nicu Parvu, Roemeense panfluitist. Kuara Neka Kalare. Muziek die ook Setje Hemon inspireerde eigenlijk om de panfluit als een educatief instrument te zien. Ze is ook met hem gaan samenspelen.
1: Zo moet je dat zien. En ze heeft ook albums gemaakt samen met deze Parvu. Dus ja.
0: Mooi. En het is allemaal dus te zien en ook te beluisteren op die tentoonstelling. Ja. Je kan ook zo'n plaat uit de bak pakken. Ik vind het leuk. Een leuk idee in het museum van Bommel van Dam in Venlo. Zo dadelijk weer het weer met Jan Visser. Na dit heerlijke langzame deel uit het pianoconcert voor twee handen van Ravel.

0: pure verwennerij op de zondagmorgen. Deze muziek van Ravel door deze pianiste Anna Fedorova samen met Orquesta Sinfonica de Castilla y León onder leiding van Pablo González maakt het al 8:58. Is het weer de hoogste tijd om eens aan Jan Visser te vragen hoe het er met het weer voor staat. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Ik merk zelf dat ik nog een beetje moet wennen aan deze nieuwe werkelijkheid. Dat ik dan af en toe met t-shirt alleen van huis vertrek en dan 's avonds terugkom en denk, dat was niet zo slim.
1: Nee, dat klopt inderdaad. De temperaturen zijn duidelijk naar beneden gegaan. Het wordt nog wel steeds iedere dag op veel plaatsen meer dan 20 graden. Net aan soms, maar goed, het lukt nog wel. Maar ja, als je dan een aantal wolkenvelden overtrekken, zoals gisteren met die noordwestenwind die dan in de middag ook nog even aantrok. Ja, en dan merk je dan later in de middag, wanneer er een paar buitjes komen en de temperatuur toch echt behoorlijk naar beneden gaat, dat het toch eventjes een ander verhaal is.
0: Ja, je had vorige week onbestendig weer beloofd, dat hebben we geweten. Ja.
1: Ja, het is nog niet zo dat we nou kunnen met zeer verheugd kunnen zijn dat overal in Nederland grote hoeveelheden neerslag zijn gevallen. En sowieso los je de droogte ook niet op natuurlijk met een paar dagen, dat mag duidelijk zijn. Die indruk werd wel hier en daar gewekt, maar er is gewoon veel meer voor nodig. Zeker in het zuiden en zuidwesten van het land, waar het ook in 2025 bijzonder droog is geweest. Dus die grondwaterstand die stond daar al bijzonder laag. Dus er is heel wat voor nodig, maar er is toch wel wat verbetering opgetreden hier en daar. Je ziet ook weilanden en akkers langzamerhand weer wat vergroenen. Omdat er toch plaatsen zijn waar behoorlijk wat neerslag is gevallen. Ik denk afgelopen woensdag dat er toch meer dan 40 millimeter viel in het noorden van het land. Kijk, dat zet natuurlijk best wel wat soda aan de dijk natuurlijk.
0: Ja, vrij letterlijk dan in dit geval. Ja, dat gras. Dat doet het daar goed op. Het is toch sterk dan opeens, hè? Dat is mooi om te zien.
1: Ja, dat is zo. Ja. Dus, maar goed, elders in Europa zien we wel dat er behoorlijk veel neerslag is gevallen. Dat is voor een deel is dat ook best wel verheugend voor onze grote rivieren.
0: Met de Alpen en zo, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Daar zijn echt, donderdag en vrijdag is daar echt plaatselijk meer dan 100 millimeter gevallen. Soms wel meer. In Toscane bijvoorbeeld. Dat ligt dan niet, zeg maar, niet direct van belang voor onze Rijn. Maar in de provincie Massa Carrara, het plaatsje Bagnone, daar viel in 36 uur tijd maar liefst 393 millimeter. Waarvan 128 in een uur tijd. En die enorme regenval leidde daar tot overstromingen, aardverschuivingen, et cetera. Nou, dat soort hoeveelheden, die zijn dus al gevallen. We zagen het gisternacht in het zuiden van Catalonië, onder Barcelona, plaatselijk meer dan 140 millimeter. En gisteren, en deels ook nog vandaag in de Baltische Staten, ook meer dan 100 millimeter onder invloed van een toch behoorlijk actieve depressie. Die is eigenlijk het resultaat van het slechte weer in de Alpen. En die is ontstaan en die ligt nu boven Estland en dumpte daar ook plaatselijk, en Letland trouwens, meer dan 100 millimeter. En dan hebben we het eigenlijk nog wel, bij ons is het een paar dagen nu even wat droger. Er kunnen vandaag wel een paar buitjes vallen, vooral in het noordelijk deel van het land. Maar ja, het woord buitjes zegt al genoeg, komt weinig uit. En in het zuiden van het land vanochtend geregeld zon, elders bewolking en dan vanmiddag nog steeds hier en daar een buitje in het noorden. Maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Verder af en toe zon vandaag en temperaturen die uiteenlopen van een graad of 19 op de Wadden, Pieter, tot zo rond de 22 graden in het zuidoosten. Matige wind uit het westen tot noordwesten, vanavond noord. En ondertussen zien we over de Britse eilanden een hoge drukgebied naderen. Dat trekt morgen over de Noordzee langzaam richting Scandinavië. En dat betekent voor morgen droog weer in het zuiden zon. Elders eerst nog wel wat bewolking. Het wordt 21 tot 22 graden. Na een koude nacht trouwens. In het oosten lokaal 4 graden. En dan dinsdag, dan hebben we een periode met zon. Zien we de temperatuur wat verder oplopen. Richting 23 tot 25 graden. Er zijn ook al wat wolkenvelden naast die periode met zon. Maar dan vanaf woensdag, dan wordt het wel tijdelijk warmer. Krijgen in het delen van het land op woensdag en vooral donderdag temperaturen rond en boven 25 graden. Geen terugkeer van de hitte, dat zeg ik er met nadruk bij. Maar de lucht wordt ook onstabieler, want er komen meer depressies van de oceaan die richting de Golf van Biscay en de Britse eilanden trekken. En woensdag zijn er al enkele regen- en onweersbuien mogelijk. En donderdag mogelijk flinke regen- en onweersbuien. En op wat grotere schaal en ook de dagen daarna, ze vallen er geregeld buien. Dus dan komen die neerslaghoeveelheden gaan toch wel wat oplopen.
0: Ja, en dan dat warme zeewater speelt er natuurlijk ook een rol in. Net als met die windhozen laatst.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was de afgelopen week inderdaad. Met die zware buien in het noorden en langs de kust en zo zijn er inderdaad een aantal hozen opgetreden. En nu speelt het zeewater misschien wat minder, want het is meer vochtige subtropische lucht die wordt aangevoerd. Maar goed, het zeewater, ja, de Golf van Biscay is natuurlijk warm, het kanaal is warm. Er wordt natuurlijk overal energie opgepikt. Hè?
0: Zo is dat. Tussenjas mee, zeg ik.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Jan, dankjewel. Fijne zondag.
1: Hetzelfde.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

Het heerlijke slot, het rondo uit het kleine concert van Wolfgang Amadeus Mozart. Jörg Wiedmann hoorde je hier, klarinetist samen met Deutsche Sinfonieorchester Berlin, onder leiding van Peter Ruzicka. Kwart voor negen geweest, hoogste tijd om weer eens een stap terug te zetten in de tijd. Daarvoor hebben wij onze tijdmachine in het leven geroepen. En we reizen vandaag naar een bijzonder moment uit de muziekgeschiedenis, naar... Londen, 23 augustus 1906. Aan Langham Place loopt het publiek Queen's Hall binnen. Een grote concertzaal met plaats voor zo'n 2500 mensen. Het is een warme zomeravond. En Queen's Hall vult zich met een levendig geroezemoes en tabaksrook. Tussen de promenades gaan drankjes en sigaren rond. Vanavond is hier het vijfde promenadeconcert van het seizoen. Om 8 uur begint Henry Wood met Beethovens Egmont-overturen. Daarna twee Hongaarse dansen van Brahms. En dan staat er ineens een naam op het programma die de meeste bezoekers waarschijnlijk nauwelijks kennen. Ralph Vaughan Williams, 33 jaar oud. Wood heft zijn dirigeerstok voor de wereldpremière van de eerste Norfolk Rhapsody. Maar die muziek die komt ergens vandaan. Anderhalf jaar eerder, King's Lynn in Norfolk, aan de oostkust van Engeland. Vaughan Williams loopt daar door North End, de oude visserswijk bij de haven. Muziekpapier op zak. Hij componeert al jaren muziek, maar is nog op zoek naar een eigen taal. En eigenlijk ook naar iets groters. Hoe zou Engelse muziek kunnen klinken? Niet als een kopie van de Duitse romantiek, maar gevoed door muziek die hier al generaties lang gezongen wordt. En daarom trekt hij het land door om volksliederen op te schrijven. In huizen rond de haven laat hij vissers oude liederen voor hem zingen. Hij zit daar tegenover visser James Dougie Carter. En die zingt die ochtend verschillende liederen. Eén daarvan is The Captain's Apprentice, een donkere ballade over een jonge scheepsleerling die door zijn kapitein wordt mishandeld en sterft. En die melodie belandt uiteindelijk samen met andere volksmelodieën in zijn Norfolk Rhapsody. Anderhalf jaar later klinken ze dus in Queen's Hall in Londen tijdens een lange zomerse promavond. Voordat het programma weer verder gaat met muziek van grote namen zoals Wagner, Liszt en Smetana, staat daar nu deze onbekende muziek van een onbekende componist. De proms zijn dan pas 11 jaar oud. De BBC bestaat nog niet. Impresario Robert Newman en Henry Wood willen met deze betaalbare concerten een breed publiek trekken. Bekende muziek, populaire nummers, virtuoze spektakelstukken en daartussendoor ook juist nieuwe muziek. Dat was al sinds het begin een belangrijk idee achter deze concerten. En precies daar krijgt Vaughan Williams vanavond zijn plek. Het is nog niet zijn grote doorbraak. De Tellus Fantasia, A Sea Symphony en The Lark Ascending moeten allemaal nog geschreven worden. Maar de grote Henry Wood neemt hem serieus. En op deze avond klinkt bij de proms voor het eerst een orkeststuk van Vaughan Williams, waarin ook die volksliederen uit Norfolk dus hun weg hebben gevonden. Een melodie uit een huis bij de haven, opgeschreven in een notitieboek. Als voedingsbodem voor het nieuwe Engelse geluid waar Ralph Vaughan Williams naar zocht.

0: De eerste Norfolk Rhapsody van Ray Vaughan Williams. Gespeeld door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink. Is toch mooie muziek, hè, van deze jonge
1: componist. Ja,
0: het
1: is heel sfeervol.
0: Ja, ja. Ja, er zitten nog allerlei andere... Het is een rhapsody, dus het gaat ook wel allerlei andere kanten op in het wat langer durende stuk. Luister, het is heerlijke muziek. En als je denkt dat dat verhaal uit die volksballade waar het op is gebaseerd, dat ken ik toch ergens van? Nou, dat kan kloppen, want via de omweg van dichter George Crabbe is dat uiteindelijk het verhaal waar de opera Peter Grimes van Benjamin Britten op is gebaseerd. Ja, de
1: cirkeltje weer rond.
0: Precies. De scheepsjongen die mishandeld wordt door zijn kapitein. Ja.
1: Fraai verhaal is dat.
0: Ja, precies. zeker een fraai verhaal. Maar natuurlijk wel ook waar al die volksverhalen en die Engelse vissersliederen op gebaseerd zijn. Mooi. Ray Vaughan Williams dus. Waar we volgende week naartoe gaan, dat zien we dan weer, denk ik. Maar voor deze ochtend zit onze tijd erop. Ik heb nog een paar minuutjes Manuel Blasco de Nebra. En dan is het tijd voor Wilfred Kemp met Tussen Hemel en Aarde.
1: Die zit ook veel in Engelse sferen vandaag.
0: Dus veel in Engelse sferen? William Byrd zie ik een paar keer. Ik zie John Jenkins. Nou zeg, dat wordt genieten volgens mij met
1: dat
0: Tussen Hemel en Aarde. Jacobus, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Graag tot een volgende keer weer. Jij bent er morgen weer.
1: Ik ben er morgenochtend weer. Ja, met Andrea.
0: Luisteren we dan weer. Maak er een hele mooie zondag van. En tot de volgende. Dag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Deze week choreograaf Ted Brandsen over zijn afscheid als artistiek directeur van het Nationale Ballet.
2: Wat moet ik zonder hen? Als ik dat niet doe, wat doe ik dan?
1: Over de late ontdekking van ballet.
2: Ik heb me te pletter gewerkt de eerste paar jaar.
1: Over het moeten missen van Hans van Manen.
2: Ik zei, nou, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Zei die, oh, dat heb ik ook.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
3: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Mijn vijfde zomergast is topdiplomaat en oud-politicus Sigrid Kaag. Wat is eigenlijk een lastigere arena om in te opereren? De wereldpolitiek of het Binnenhof? En welke films en televisieseries ontroeren haar?
6: VPRO Zomergasten. Vanavond 7:15 op NPO 2.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog, van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het daar 47 graden. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons geloof is liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
5: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
7: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Tussen hemel en aarde.
8: Met Wilfred Kempf.

William Byrd kende natuurlijk geen piano, maar Kit Armstrong zal hem toch aangenaam hebben verrast met deze versie van Pavane uit The Earl of Salisbury. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde met vanmorgen extra aandacht voor het festival Oude Muziek dat komende vrijdag in Utrecht begint. Bekende ensembles als Stile Antico, het Huelgas Ensemble, Ensemble Correspondance en L'Arpeggiata, onder leiding van Christina Plouhaar. Allemaal treden ze op tijdens het festival en allemaal zijn ze de komende 2 uur hier te horen. Met onder andere muziek van Bach, een deel uit zijn ontroerende kantaten Ich habe genug en het Requiem van Campra. De grootste Engelse renaissance componist William Byrd, we hoorden hem net, staat extra in de schijnwerpers tijdens het festival. Daarom straks het Gloria uit zijn 5-stemmige mis, voorafgegaan door het Gregoriaanse introitus van vandaag. Luister naar mij, Heer, en verhoor mijn gebed. Inclina Domine.

Apollo 5 met het Gloria uit de vijfstemmige mis van William Byrd. En daarvoor Consortium Vocale Oslo met het Gregoriaans introitus van deze zondag, Inclina Domine. Claude Debussy die noemde zijn vriend Erik Satie een middeleeuws muzikus, verdwaald in onze tijd. En daarom nu Satie op oude instrumenten, direct gevolgd door Cum Apertam Sepulturam, zo moet ik zeggen. Een paasmotet uit de 13e eeuw, componist onbekend.

Leiding van Paul van Nevel. Komende vrijdagmiddag te horen in de Domkerk in Utrecht. In het kader van het Festival Oude Muziek. Onder andere met dit 13e eeuws motet Cum Apertam Sepulturam. Over het geopende graf op paasmorgen. En daarvoor een wel heel bijzonder arrangement van Satie's Zesde Gnossienne. Klonk ineens heel mysterieus oosters. Wonderlijk. Je hoorde Lautencompagnie onder leiding van Wolfgang Katschner.

Muziek van de 17e-eeuwse Engelse componist John Jenkins. Fretwork speelde het openingsdeel uit zijn Fantasia-suite voor altgamba en twee basgamba's in G klein. William Byrd was Anglicaan van huis uit, maar bekeerde zich later tot het Rooms-Katholicisme. En dat heeft zijn leven er zeker niet makkelijker op gemaakt. Meerdere keren moest hij boetes betalen, omdat hij de mis weer eens niet had bezocht in zijn eigen Anglicaanse parochie. Maar hij bleef muziek schrijven, zowel voor de Rooms-Katholieke als voor de Anglicaanse eredienst. Zoals dit Ne Irascaris Domine, een smeekbede om Gods barmhartigheid.

Wees niet boos, God, om de zonde die ik heb begaan. Ne irascaris domine. Nou, je kan je toch niet voorstellen dat God boos is nog na het horen van zoveel schoonheid. 16e eeuws motet was dit van William Byrd. Een van zijn meesterwerken. Hier gezongen door Stile Antico. Te horen tijdens het aanstaande festival Oude Muziek. Ook met werken van deze William Byrd. Muziek nu van Byrds land- en tijdgenoot Michael East. Desperavi, Fantasia voor 5 gambas.

Cellus Concerto Viols met Desperavi, Fantasia voor vijf gambas van Michael East. We blijven in Engeland met muziek van de hedendaagse componist Howard Skempton. Zijn werk is bijna altijd klein, ingetogen. Nergens een groot gebaar, maar juist concentratie op eenvoud. Zoals in dit Ave Virgo Sanctissima.

0: Een ode in alle eenvoud aan Maria van Howard Skempton, Ave Virgo Sanctissima, door de Marian Concert onder leiding van Rory McCleary.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Muziek zowel geschikt voor in de kerk als aan het keizerlijke hof. Deze sonate uit Sacro Profanus Concentus Musicus van de 17e eeuwse Oostenrijkse componist Johann Heinrich Schmelzer. Je hoorde Ensemble Masque onder leiding van Olivier Fortin. Zowel sopraan Hanna Blazikova als Ensemble L'Arpeggiata zijn te horen op het festival Oude Muziek. Komende vrijdag begint dat in Utrecht. Alleen zijn ze op dat festival niet samen te horen. Hier wel, in de proloog van de opera L'Ormindo van Francesco Cavalli.

Hanna Blazikova als L'Armonia, de harmonie, allegorische figuur die het publiek in de proloog voorbereidt op de opera L'Ormindo van Francesco Cavalli. Blazikova werd muzikaal bijgestaan door L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploegaar.

Muziek van Johann Georg Pisendel, een van de grootste violisten uit de barok en dus ook componist. Rachel Potter speelde samen met Bracken Baroque het derde deel uit Pisendels sonate voor viool en basso continuo in C klein. En deze Pisendel kende Johann Sebastian Bach persoonlijk, bewonderde hem en die bewondering was ook wederzijds. Daarom is het een klein bruggetje naar de grote Bach zelf. Bas Stephen McLeod met die ontroerende aria Schlummert ein, ihr matten Augen uit Bachs kantate Ich habe genug.

0: Bas Stephen McLeod samen met Liangeli Geneve. Volgende week zondag zijn ze te horen in het Festival Oude Muziek. Onder andere ook met deze prachtige aria Schlummert ein ihr matten Augen uit Bachs kantate Ich habe genug.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Net als Debussy heeft Ravel maar één strijkkwartet op zijn naam staan. Maar die heeft dan ook alles in zich. Quatuor Eben speelt het derde deel daaruit. Tijdens het komende festival Oude Muziek, een bijzonder concert van het gerenommeerde ensemble Correspondance, onder leiding van Sébastien Dossier. Op het programma het Requiem van André Campra. Hier alvast een voorproefje.

Heer, geef hen de eeuwige rust. Requiem aeternam, dona eis domine. Openingsdeel uit de katholieke dodenmis, het Requiem. Hier in de toonzetting van André Campra. Zaterdag 29 augustus live te horen in Tivoli Vredenburg. Ook net als hier met ensemble correspondance onder leiding van Sébastien Dossé.

Arte de Soanatori, onder leiding van Alexis Kosenko, met muziek bij gelegenheid van een bisschopswijding eind 17e eeuw. Ouverture pour le sacre d'un évêque. Wie de bisschop was, dat weten we niet meer. Wel, wie de muziek schreef, Marc-Antoine Charpentier. En de muziek van Charpentier brengt ons bij de heilige van vandaag, de 13e eeuwse koning van Frankrijk, de heilige Lodewijk de IX. Hij bouwde onder andere de Sainte-Chapelle in Parijs als koninklijke kapel om kostbare relieken van Christus te bewaren, onder andere zijn doornenkroon. En Charpentier was 4 eeuwen later kapelmeester in diezelfde Sainte-Chapelle. Ja, het gebeurt niet veel dat een wereldse koning heilig wordt verklaard. Te vaak kleeft er bloed aan zijn handen. En zelden voldoet hij aan de Bijbelse voorwaarden voor wat in de ogen van God een goede koning is. Dat is namelijk een koning die ten eerste erkent dat niet hij zelf het hoogste gezag is, maar God. Een koning die rechtvaardig is en niet handelt uit eigen belang. En een koning die, zoals Psalm 72 zegt, opkomt voor armen en verdrukten. Van Lodewijk de IX wordt gezegd dat hij, ondanks zijn rijkdom, heel bescheiden leefde. Dat hij eerlijk probeerde recht te spreken en daarbij soms luisteren naar klachten van gewone mensen. En dat hij ziekenhuizen stichtte voor de armen. Het verhaal gaat zelfs dat hij persoonlijk hielp bij de verzorging van de zieken. Al met al reden genoeg om hem niet lang na zijn dood heilig te verklaren. Overigens is het nog maar de vraag of Lodewijk tegenwoordig nog heilig verklaard zou worden. Hij leidde namelijk ook 2 kruistochten om desnoods met geweld Jeruzalem te bevrijden van islamitische overheersing. Maar goed, alles in zijn tijd, zullen we maar zeggen. Ter ere nu van die heilige Lodewijk, opnieuw muziek van Charpentier, die dus via die Sainte-Chapelle in Parijs om met hem verbonden is. O Preciosum, een motet, bedoeld voor tijdens het moment dat de priester na de consecratie de kelk omhoog heft.

O pretiosum et admirabile convivium, o kostbare en wonderbare maaltijd. Motet van Marc-Antoine Charpentier voor tijdens het allerheiligste moment van de mis, de consecratie. U hoorde Le Concert Spirituel onder leiding van Hervé Niquet.

Shane van Neerden met Pour les Agréments, tweede van 6 etudes voor piano van Claude Debussy. Het brengt ons bij de Mariakapel. En wie wil, die mag een kaartje opsteken. En het vlammetje zal, ook als u straks de kapel verlaat, uw gebed bij Maria in herinnering blijven brengen. Ondertussen klinkt muziek van Rebecca Dale. Haar ode aan Maria als hemelse koningin. Salve Regina.

sopraan Rosanna Wicks, samen met Tanner Bray, onder leiding van Nigel Short, met het Salve Regina van Rebecca Dale. En zij besluiten het dus helemaal aan aarde voor vandaag. Straks, na het nieuws van 11 uur, muziek uit het archief van het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach. Onder andere gespeeld door pianist Thomas Beyer. En dit is hem ook, tot de klok van 11, met een deel uit het 14e pianoconcert van Mozart. Fijne zondag nog!

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met Kerine Viersen en Wart Koopmans luistert Cecile Huyne naar het ontroerende strijkquintet van Schubert, geschreven in de nazomer van zijn leven. Het strijkquintet van Schubert. Vanmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Ja, stop. Dit stuk.
3: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen de woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde er iets ten westen van Reno, bij San Francisco, ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie in de hoofdstad verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20%, bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor, maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. Het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert live vanuit de studio in Hilversum. Alleen vandaag nog, dit is de laatste studio-uitzending, want volgende week dan zijn we er weer live vanuit het concertgebouw. Dan begint het allemaal weer en we trappen dan af met het residentieorkest. Maar ook vandaag heb ik weer prachtige muziek uit het archief voor u in de aanbieding. We eindigen met de zonnige Serenade voor strijkers in E van Antonin Dvořák. Daaraan voorafgaand horen we pianist Thomas Beyer. Hij speelt pianosonate nummer 3 van Alexander Scriabin. De zoektocht van de menselijke ziel gaan we daarin horen. Daarvoor het zwaarmoedige D'un soir triste van de jong gestorven Lili Boulanger. Maar we beginnen de ochtend met een klein stukje prachtige koormuziek. Anton Bruckner, zijn motet Ave Maria. En dit motet was een muzikale bevrijding voor Bruckner. Hij schreef het in het jaar 1861, nadat hij 5 jaar lang in zeer strenge leer had gezeten bij Simon Zechter, een van de belangrijkste muziektheoretici van die tijd. En Bruckner moest zich eindeloos onderdompelen in technische contrapuntoefeningen en kreeg nauwelijks de ruimte om zijn eigen artistieke stem te ontwikkelen. Maar in 1861 studeerde hij dus na 5 jaar af van deze opleiding en barstte toen uit in dit schitterende Ave Maria. Een 7-stemmig meesterwerk voor gemengd koor dat tot op de dag van vandaag geldt als een van zijn mooiste en meest sfeervolle religieuze composities. Het is een ongelooflijk beroemd stuk. Veel van u thuis zal het ook kennen. En dan hou je altijd even je hart vast. Van, oh god, is dit dat wel een mooie uitvoering? Zingen ze wel zuiver en niet met een vibratie van een kwint? En is het tempo wel zoals ik vind dat het hoort? Nou, en ik verzeker u, het Groot Omroepkoor zong het in het zondagochtendconcert van 10 oktober 2021. Naar mijn mening prachtig, helemaal zoals Bruckner het bedoeld moet hebben. Onder leiding van Peter Dijkstra.

Dit was het motet Ave Maria van Anton Bruckner, gezongen door het Groot Omroepkoor onder leiding van Peter Dijkstra. Door naar het jaar 1918, waarin Lili Boulanger het werk D'un soir triste, oftewel Van een droevige avond, schreef. Een van de laatste symfonische werken van de Franse componiste. Ze schreef het vlak voor haar vroege overlijden op 24-jarige leeftijd. Het is geen eenvoudig stuk. Het zijn donkere en broeierige klanken, soms bijna dreigend, afgewisseld met momenten van melancholie en verstilling. En dit werk, D'un soir triste, is een verwant werk aan De matin de printemps, van een lenteochtend, dat ze vlak erna schreef. En D'un soir triste is dus donker en bijna luguber van aard. Het weerspiegelt mogelijk Boulanger's besef dat de dood nabij was. En het veel kortere De matin de printemps, dat dezelfde openingsmaten heeft, is juist licht en speels, als een soort laatste liefdesverklaring aan het leven. Lili Boulanger won in 1913 als eerste vrouw ooit de prestigieuze Prix de Rome. Ze was toen pas 19 jaar oud. En ze leed haar hele leven aan de ziekte van Crohn, wat leidde tot vele andere aandoeningen die alle aspecten van haar carrière en privéleven beïnvloeden. En tijdens het schrijven van dit werk was ze al zo ernstig ziek dat haar zus Nadia Boulanger de expressiemarkeringen van het stuk voltooide. Dus wanneer het hard en zacht moest. De wereld verloor eigenlijk twee briljante componisten toen Lili Boulanger op slechts 24-jarige leeftijd overleed. Want ook haar zus Nadia stopte toen volledig met componeren en wijdde haar leven aan het lesgeven en vooral ook aan het in ere houden van het werk van haar zus. Zet u schrap voor hevige emoties, D'un soir triste van een droevige avond uit het zondagochtendconcert van 20 februari 2022, gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Carina Canelakis.

Dit was D'un soir triste van de Franse Lili Boulanger, toen al ernstig ziek op 24-jarige leeftijd. En je hoort haar besef van het naderende einde. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Karina Kanellakis. We gaan verder met pianomuziek van de Russische Alexander Scriabin. Pianosonate nummer 3 in Vies Klein componeerde hij tussen 1897 en 1898. Hij woonde toen met zijn vrouw, pianiste Vera Isakovic, in Parijs. En dit romantische werk bestaat uit 4 contrasterende delen en wordt door de componist zelf omschreven als een zoektocht van de menselijke ziel door pijn en strijd naar een goddelijke kern in de kosmos. En hij noemde het kort gezegd ook wel gemoedstoestanden van de ziel. Nou, tamelijk ingewikkeld deze zoektocht en waar naartoe dan precies, maar ik beschrijf eventjes waar de mens in elk deel doorheen gaat. Het eerste deel, genaamd Dramatico, daar is de ziel vrij en wild en stort zich vol passie in het lijden en in de strijd. En de muziek is hier ook heftig en stormachtig. Dan deel 2, Allegretto, vermoeid van het lijden wil de ziel vergeten. De ziel wil zingen en bloeien, ondanks alles. Maar het lichte ritme en de zorgeloze harmonieën zijn slechts een dun laagje vernis, want hierdoorheen hoor je al onherroepelijk de rusteloze en kwijnende ziel die weer opdoemt. Dan deel 3, Andante, een serene overgave aan tederheid, liefde, verdriet en verlangens. Tot slot deel 4,

van de Franse Lili Boulanger, toen al ernstig ziek op 24-jarige leeftijd. En je hoort haar besef van het naderende einde. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Karina Kanellakis. We gaan verder met pianomuziek van de Russische Alexander Scriabin. Pianosonate nummer 3 in Vies Klein componeerde hij tussen 1897 en 1898. Hij woonde toen met zijn vrouw, pianiste Vera Isakovic, in Parijs. En dit romantische werk bestaat uit 4 contrasterende delen en wordt door de componist zelf omschreven als een zoektocht van de menselijke ziel door pijn en strijd naar een goddelijke kern in de kosmos. En hij noemde het kort gezegd ook wel gemoedstoestanden van de ziel. Nou, tamelijk ingewikkeld deze zoektocht en waar naartoe dan precies, maar ik beschrijf eventjes waar de mens in elk deel doorheen gaat. Het eerste deel, genaamd Dramatico, daar is de ziel vrij en wild en stort zich vol passie in het lijden en in de strijd. En de muziek is hier ook heftig en stormachtig. Dan deel 2, Allegretto, vermoeid van het lijden wil de ziel vergeten. De ziel wil zingen en bloeien, ondanks alles. Maar het lichte ritme en de zorgeloze harmonieën zijn slechts een dun laagje vernis, want hierdoorheen hoor je al onherroepelijk de rusteloze en kwijnende ziel die weer opdoemt. Dan deel 3, Andante, een serene overgave aan tederheid, liefde, verdriet en verlangens. Tot slot deel 4, Presto con fuoco, met vuur. De ziel vecht zich in een vurige extase omhoog, naar het hoogst haalbare, valt echter keer op keer, maar klimt dan weer op. En we horen vurige, triomfantelijke muziek met grootse climaxen. En Scriabin stapte met deze compositie in de wereld van de theosofie. En dat is een filosofische stroming die zoekt naar de goddelijke kern in de mens en de kosmos. Scriabin geloofde dat muziek geen entertainment was, maar een religieus instrument om de luisteraar naar een hogere staat van zijn te tillen. Hier gespeeld op het zondagochtendconcert van 12 september 2021 door pianist Thomas Beyer.

Dit was pianist Thomas Beyer. Hij speelde pianosonate nummer 3 in Vies Klein van Alexander Scriabin. Tot slot eindigen we vandaag zonnig en zorgeloos, maar toch o zo ontroerend. Antonin Dvorak, serenade voor strijkers in E groot, opus 22, geschreven in 1875, het jaar waarin het Dvorak voor de wind ging. Hij had een beurs gekregen, brak internationaal door en trouwde met de liefde van zijn leven. Het leven lacht ons liefdevol toe in Serenade voor strijkers uit het zondagochtendconcert van 21 september 2008. We horen Amsterdam Sinfonietta, aangevoerd door Candida Thompson.

En dit was de heerlijke zonnige serenade voor strijkers in E groot van Antonin Dvorak, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. De techniek vandaag was in handen van Willem-Jan ten Klooster. En volgende week, dames en heren, dan zijn we weer live met het zondagochtendconcert vanuit het Concertgebouw. Ik kan niet wachten. Het residentieorkest is er dan en Noah Wildschut. Zij speelt van Saint-Saëns vioolconcert nummer 3. En ook horen we suite 1 en 2 uit Carmen van Bizet. Luistert u zo meteen nog even naar Café Foyer met Jan van Poppel. En ik hoop dat u er volgende week bij bent. Heel graag, tot dan.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Een hele goede middag. Welkom bij deze derde zomerspecial alweer van Café Fourier. De afgelopen zondagen gingen we samen op een muzikale reis en dat doen we vandaag ook. En vandaag gaan we naar het bos.
0: Café Fourier met Jan van Poppel.

0: De Baumgarten Allee Polka van Benjamin Bielsen. Hier gespeeld door het WDR Funkhaus Orkest onder leiding van Christian Simonis. Goedemiddag, welkom bij Café Foyer. Ja, de derde zomerspecial van deze zomer. Een muzikale reis maken we met jou daar thuis. We zijn al in de stad geweest. We zijn aan het strand geweest. En vandaag zijn we in het bos. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Mij lijkt het dat het thema het bos...
1: Ja.
0: Een relatief makkelijk thema is voor de klassieke muziek. Als in, ja. Toch, er komt heel veel klassieke muziek uit het bos.
1: Klopt, klopt. Ja, en dan heb je ook nog de variatie tussen vogels en bomen en verschillende soorten bomen en bossen. Dan heb je dan weer iets anders dan bomen. Dus ja, je kunt er een heel eind mee, heel eind komen.
0: Ja, we kunnen een heel eind komen. Net zoals in een bos, soms, als je de weg weet. Maar goed, we gaan in ieder geval naar heel veel bosmuziek luisteren. We hebben heel veel op de planning staan, dus we gaan snel door. We spelen natuurlijk ook het klassieke top 400 dilemma. We gaan op pad met een componist die diep verscholen in het bos woonde.
1: Nou, en Jan, jij was vorige week was je kritisch op mijn keuze van Amy Beach bij het strand.
0: Ja.
1: Ik heb deze week expres geen Harriet Bosmans.
0: Oké. Vind ik wel, had ik wel leuk gevonden eigenlijk.
1: Ja, ja niet gedaan, sorry.
0: Oké, nou, ben benieuwd wat we wel hebben. Nee, dat weet ik stiekem al, maar jij daar thuis bent natuurlijk hartstikke benieuwd. We gaan beginnen. Muziek van Henry Purcell, The Fairy Queen. Gebaseerd, een opera gebaseerd op een Midsummer Night's Dream. En dat speelt zich dan grotendeels in het bos af. Goedemiddag.

deel 1, deel 2, deel 3 en dan ook nog deel 5. Uit The Fairy's Queen, The Fairy Queen moet ik zeggen, van Henry Purcell. Allemaal gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Neville Marriner. Ja, net als afgelopen weken draaien we natuurlijk ook veel muziek die te maken heeft met dat thema. In dit geval het bos. Ja, veel muziek uit het bos. Dan moet ik toch meteen denken aan deze. Dit is een soort bewerking van het thema uit Lord of the Rings. Dit komt uit The Hobbit. Maar ja, ook die Hobbit. Die loopt de helft van de tijd door het bos. Maar ja, weet je, het is wel zo'n ongelooflijk bekend hitje. Dus ik ben eens even verder gaan graven in die filmmuziek van Howard Shore. Die schreef voor The Hobbit. En toen kwam ik toch een banger tegen. Echt ongelooflijk. Het brengt je diep, diep, diep het bos in. Filmisch sausje eroverheen. En nou ja. Het is echt geweldige muziek. Het heet Beyond the Forest. Bossiger dan dit, dat kan haast niet. Je hoort Howard Shore.

wat doe je nog meer in het bos? Wandelen. En dat kan bijvoorbeeld over de Colorado Trail. Een pad van 782 kilometer in de Verenigde Staten door bergen en bossen. Marcel Grangiani schreef er een stuk over. Dit stuk. Gespeeld op de harp door Joost Willemsen.

stil woud uit het boheemse woud van Antonin Dvorak. Yo-Yo Ma op de cello. Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa speelde de rest.

0: Yeah, man!
1: Dit heb ik toch vroeger vaak meegezongen. Nou ja, meegezongen, ik kende de tekst niet. Maar ik vond wel heerlijke muziek uit de Jungle Book. Muziek van Terry Gilkison. De King's Singers zongen het The Bare Necessities. Ja, elke week gaan wij op pad met een componist. Ja, en als we dan toch op zo'n muzikale reis zijn met elkaar, door de bossen reizen, ja, dan kunnen we natuurlijk niet anders dan uitkomen in het meest beboste land van Europa, namelijk Finland.

regen tikt op de bomen. En in Finland woonde natuurlijk Jean Sibelius. En in het bos bij Ainola, in een wit houten huis, woonde hij echt met sauna in de tuin. Het ziet er zo ongelooflijk idyllisch uit. En daar componeerde hij ook nog eens hele mooie muziek.

Dat witte huis met sauna stond aan het meer Tussulanjärvi, een heel uitgestrekt meer, waar hij deze muziek aan wijdde. The Forest Lake heet het. Gewoon even luisteren nog. Sowieso speelde het bos een hele grote rol in de muziek van Sibelius. Zo wordt gezegd dat hij zijn hit Finlandia bedacht tijdens wandelingen door het bos. En hij heeft zelfs een heel stuk gecomponeerd dat heet De Bomen. Ja, we kunnen er niet omheen. Je hoort het vijfde deel uit De Bomen. En welke boom is het dan? De Spar.

0: uit de suite voor orkest nummer 3. Het tweede deel is dat dus van Johann Sebastian Bach. Jonas Nordberg op de luid, Sebastian Dubé op de contrabas en Martin Frust op de klarinet. Draaien we dit omdat de bomen zuurstof produceren?
1: Ja Jan, dit is een stukje vrije associatie.
0: Ja, nee, dit is creatieve vrijheid.
1: Precies.
0: Hè? En daarvoor hoorden we de spar van Jean Sibelius op de piano gespeeld door Daan Boutin.
2: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

Ja, nog zo'n componist die wel hield van een boswandeling. Een enorme natuurliefhebber. Ludwig van Beethoven. Dit was de Pastorale, oftewel zijn zesde symfonie. Het tweede deel daaruit, gespeeld door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Herbert Blomstedt.

0: hoorde het net al regenen in dat Finse bos bij Sibelius. En Ivo Antonini, die kan er ook wat van. There Will Come Soft Rains was dit. Ja, zo klinkt het ook wel een beetje. Het Atlanta Master Chorale voerde het uit online van Eric Nelson. En daarvoor hoorde je E Lucellino Nini Nina Nana. Wat betekent dat eigenlijk? Je hebt het de Italiaanse...
1: Ja, zeker. Ik ben enorm. Ik heb een Italiaanse knobbel. Dat is niet normaal, ja. Het betekent...
0: Ik kwam ook niet meer uit mijn woorden.
1: Nee, klopt. En ik heb het toevallig al opgezocht. Want ik dacht, jij gaat mij hier ongetwijfeld vragen over stellen. Ja. En het slaapliedje van het kleine vogeltje.
0: Zo heet het. Van Puccini dus. Wel mooie muziek. Catherine Stott speelde het op de piano. En Tine Ting Halseth op de trompet. Nou, we zitten heerlijk in de bossferen. Zitten we ook een beetje in een dilemma-sfeer, professor Maarten?
1: Tuurlijk.
0: Ja?
1: Altijd.
0: Zin in?
1: Zeker.
0: Oké. Okay. Ja, als je verbinding hebt in het bos, ik hoop het, dan moet je de NPO-luisterapp er even bij pakken. Want dan kun je stemmen zometeen op de hit... of op de vergeten parel. En nou ja, beide, of in ieder geval de hit, heeft alles te maken met het bos. Professor Maarten, vertel.
1: Ja, klopt. Ik vond het deze week toch ook wel weer lastig. Net zoals vorige week.
0: Ja.
1: Maar na toch wel even nagedacht te hebben, kwam ik uiteindelijk op een stuk uit de Winterreizen van Schubert.
0: Okay.
1: Namelijk de Lindenbaum.

0: Oh, mooi.
1: Ja, sowieso ook een prachtige stem dit. Maar dat terzijde.
0: Ja, de lindeboom. Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk alles met het bos te maken. Betekent Zeker. Ook dat we een vergeten parel hebben van Schubert. Heeft die met het bos te maken?
1: Nee, totaal niet.
0: Totaal niet. Wel een vergeten parel en een mooie ook. Nou, we weten in ieder geval hoe het heet.
1: Ja, klopt. Maar dit wordt dus zelden gedraaid op NPO Klassiek.
0: Dat is wel heel mooi. Heilig, heilig, heilig. Van Schubert dus. Nou, kun je ook op stemmen als vergeten parel. Laat me weten in de NPO Luisterapp. Wil je de hit horen of de vergeten parel? Komen we daar zo op terug na Tchaikovsky.

0: Dat was het tweede deel uit het Zwanenmeer. Ja, in het bos ligt dan natuurlijk ook een meer. Moeten we blijven associëren op deze muzikale reis, toch Maarten?
1: Ja, zeker.
0: Piotr Iljitsch Tchaikovsky die componeerde dat natuurlijk. En het werd hier gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Jean Dutoit. Er komen volop appjes binnen in de NPO Luisterapp voor dat klassieke top 400 dilemma. John die stuurt de lindeboom. Die hebben wij toevallig in de tuin staan. Dus doe maar de hit.

Ja, een lindeboom dus. Ja, het is wel hele mooie muziek, John. En ook een mooie boom om in je tuin te hebben staan. Nou, daar heeft John op gestemd en nog wel wat meer mensen. Maar Arnette die zegt, oh, die vergeten paal, die is zo onwijs mooi. Dat stuk heb ik een aantal jaren geleden met mijn koor gezongen. En sindsdien is dit koorstuk één van mijn favorieten.

0: Het blijft een dilemma. Het is heel lastig dit keer. Het ligt ook heel dicht bij elkaar dit keer, toch Maarten?
1: Ja, dat klopt. Ja, het is echt. Het kan allebei de kanten op. Dus ja. Je moet echt even laten weten wat je favoriet is. Heb jij een voorkeur?
0: Nee, niet per se eigenlijk. Ik vind allebei wel mooi.
1: Okay.
0: Nou, het is aan jou daar thuis. Laat maar weten in de NPO Luisterapp. Hit of Vergeten Parel. Gaan wij verder met een lekker bossig stukje. Forrest Gump.

0: Muziek van Horacio Salinas, Int Illimani. Het tweede deel daaruit, Tarantella. En die Illimani, dat is een moeilijk woord, dat is een berg vol bossen in de Boliviaanse Andes. En daar is de groep Int Illimani naar vernoemd, van wie dit nummer dan weer origineel is. Nou jongen, we zijn toch creatief, hè Maarten?
1: Ja, het is via wat omwegen.
0: Ja, maar we komen er wel.
1: Precies, en nou ja... Ook hele mooie muziek.
0: Vind ik ook.
1: Los daarvan, hè?
0: Ja, los daar. Ik dacht dat jij nu af... Want jij zei los. Dan moest ik meteen aan het Los Angeles Guitar Quartet denken. Want dat speelde dit natuurlijk. Maar toen zei je nog iets heel anders.
1: Ja.
0: Ik zeg nu wat ik denk. Dat moet ik niet te vaak doen. Muziek van Horacio Salinas. Dat had ik al gezegd. En Ara Tocatlian speelde de Zampoña. Dan gaan we naar de uitslag van het klassieke Top 400 Dilemma. Ben je er klaar voor?
1: Even kijken. Ja, de uitslag is binnen.
0: Je kon stemmen op het klassieke Top 400 Dilemma via de NPO Luister-app. Brenda, Guus, Chantal, Suus, Mohammed, Karin, Luc, zij deden dat allemaal en zij stemden voor de hit. Nou, oké, best wel wat mensen voor die hit dus. Albert, Marianne, Ruud, Lydia, Manouk, Loes, Herman en zo kan ik nog wel even doorgaan. Zij stemden dan weer voor de vergeten parel. Professor Maarten, je hebt geteld.
1: Ja, het is bijna vervelend.
0: Wat vind je vervelend?
1: Nou, het is iedere keer hetzelfde.
0: Dat het, oh, het is weer de vergeten parel.
1: Het is weer de vergeten parel
0: nipt?
1: Geworden. Ja, dat wel.
0: Okay.
1: Het is wel echt heel nipt.
0: Ja. Oké, okay. Maar ja, wel weer de vergeten parel. Zo zie je maar, we moeten meer muziek draaien die mensen niet kennen. Dat is leuk. We gaan dan luisteren naar die vergeten parel. Heilig, heilig, heilig van Franz Schubert.

Heilig, heilig, heilig van Franz Schubert, gezongen door het Südfunkkoor Stuttgart onder leiding van Rupert Huber. En dat was natuurlijk de vergeten parel van deze week.

0: Als er één lekker seizoen is om door het bos te wandelen, vind ik althans, is dat de herfst. Dus we hoorden de herfst uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Het Combattimento Consort Amsterdam speelde het samen met Quirine van Hoek op de viool. Loop jij liever in de herfst in het bos, Maarten? Of juist nu, bijvoorbeeld in de zomer of de lente? Is natuurlijk ook een mooi bosseizoen.
1: Nee, zeker de herfst.
0: Ja?
1: Nou ja, tuurlijk. Natuurlijk een cliché is dat. Maar als je dan gewoon lekker die bladeren ruikt en dan de kleuren ziet.
0: Ja, de kleuren ziet en de bel hoort.
1: Ja, meer dan dat heb je ook eigenlijk niet nodig.
0: Nee, ja, ik snap je hele verhaal. Maar wij moeten naar het rondo van de zaak. Dat gaan we dan maar doen.

0: Dat was de Ronde Champêtre van Emmanuel Chabrier. Angela Hewitt speelde het op de piano. En het Ronde Champêtre betekent dan plattelandsrondje. Ja, en moet jij eens raden wat er op dat platteland staat, Maarten? Bos. Alleen maar bomen.
1: Oh, oké.
0: Toch? Ja,
1: ja zeker.
0: Was hem weer. En ja, dat was ook het einde van de zomerspecials, hè?
1: Ja,
0: we hebben drie muzikale reizen gemaakt.
1: Ja.
0: Volgende week zijn we er gewoon weer met een normale café foyer. Ook wel eens lekker natuurlijk.
1: Ja.
0: En zo meteen op deze zender het zondagmiddagconcert. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Gewoon in het café. Niks geks. Misschien gaan we dan ook nog wel even ergens naar buiten. Maar dat zien we dan wel weer. Tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Deze week choreograaf Ted Brandsen over zijn afscheid als artistiek directeur van het Nationale Ballet.
2: Wat moet ik zonder hen? Als ik dat niet doe, wat doe ik dan?
1: Over de late ontdekking van ballet.
2: Ik heb me te pletter gewerkt de eerste paar jaar.
1: Over het moeten missen van Hans van Manen.
2: Ik zei, nou, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Zei die, oh, dat heb ik ook.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
5: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Het politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven, na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op de politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of dat ze een andere oorzaak hebben, dat wordt nog onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: Ja, stop. Dit stuk.
4: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
15: Van harte welkom bij het zondagmiddagconcert. Met ook deze keer weer een terugblik op het afgelopen seizoen. Want we gaan luisteren naar het concert dat op 12 april werd gegeven in het Concertgebouw in Amsterdam. Het Concertgebouworkest werd toen gedirigeerd door Aurel Davidiouk. Dit jonge talent, hij is nog maar 25 jaar, draaide sinds september 2024 mee met het orkest als de eerste associate conductor in de geschiedenis van het orkest. Hij assisteerde topdirigenten in Amsterdam en ook op tournees. En dit concert was de afsluiting van zijn 2 jaar als associate conductor. Op het programma Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune. Muziek om zo meteen heerlijk bij weg te dromen. En een prachtig voorbeeld van die bijzondere klankkleuren die Debussy uit een orkest wist te halen. Vervolgens nog meer Franse muziek, namelijk het concert voor orgel, strijkers en pauken van Francis Poulenc. En de organist die dat speelde was Leo van Doeselaar, titulair organist van het Concertgebouw. En dan tot slot horen we vanmiddag de 4e symfonie van Tchaikovsky. Waar hij vaak verborgen mededelingen in zijn symfonieën stopte, was dat bij deze niet het geval. Het draait in dit werk overduidelijk om het noodlot. Het is bekend dat Tchaikovsky zich had laten inspireren door de noodlotsymfonie, de 5e van Beethoven. Ja, dat alles dat wordt dus gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Aurel Davidiouk. Hij is niet alleen een zeer getalenteerd dirigent, maar ook organist en pianist. En je hoort hem nu op piano met muziek van Johann Sebastian Bach.

Aurel Davidiouk speelde op piano de eerste drie delen van het Capriccio voor klavercimbel in Besgroot van Johann Sebastian Bach. En je hoorde dit jonge talent nu in de rol van pianist. En bij het concert waar we vandaag op terugblikken, gegeven op 12 april van dit jaar, was hij de dirigent. Als eerste werk stond toen Debussy's Prélude à l'après-midi d'un faune op het programma. Een kort symfonisch gedicht voor orkest, duurt zo'n 10 minuten. Dat ondanks die korte duur geldt als een hoogtepunt van het muzikaal impressionisme. En Debussy baseerde het op een gedicht van Stéphane Mallarmé. Eerder was dat gedicht ook al een bron van inspiratie voor de kunstschilder Édouard Manet, die er een schilderij van maakte. Ja, Debussy begint zijn compositie met een solo van de fluit als symbool voor de mythische faun die op een warme namiddag twee lieflijke nimfen tegenkomt en die hij achtervolgt in de hoop op wellicht een kleine romance. Maar de twee vluchten steeds voor hem weg en uiteindelijk valt hij vermoeid door de hitte en het achtervolgen

in slaap. En in zijn droom wordt zijn wens alsnog bewaarheid. Debussy wist dit verhaal tot zijn recht te laten komen door de betoverende fluitmelodie aan het begin en door de warme, dromerige klanken die erop volgen. Ja, pianist, organist en dirigent Aurel Davidiouk die draaide sinds september 2024 mee met het orkest, dankzij het Bernard Haitink Associate Conductorship, dat mogelijk is gemaakt dankzij een genereuze donatie van de familie Haitink. En inmiddels is bekend wie zijn opvolger wordt. Dat is de eveneens 25-jarige Moldavische Stepan Armazar. Hij is winnaar van de Arturo Toscanini International Conducting Competition van 2025. Maar goed, bij dit concert was Aurel Davidiouk dus zelf nog de dirigent. En als eerste werk stond Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy op de lessenaars.

Aurel Davidiouk dirigeerde het Concertgebouworkest. En als eerste werk werd bij dit concert Prelude à la Première. Dat gaat niet helemaal goed. Ik probeer het nog een keer. Prelude à l'après-midi, d'Infone van Claude Debussy werd hier gespeeld. En vervolgens klonk het orgelconcert van Francis Poulenc. Ja, of eigenlijk moet ik zeggen het concert voor orgel, pauken en strijkorkest in G klein. Een relatief kleine bezetting en de reden daarvoor is dat het stuk in kleine ruimtes met een orgel kon worden opgevoerd. En dat soort salons waren begin 20e eeuw erg populair in Frankrijk. Een voorbeeld van zo'n salon was die van Winarretta Singer, een mecenas van Poulenc. En daar werd dit orgelconcert van Poulenc voor het eerst ook uitgevoerd tijdens een besloten première. Dat was op 16 december 1938. Maurice Duruflé was de organist die het speelde en Nadia Boulanger dirigeerde. En de eerste openbare uitvoering, dat was in juni 1939 in de Salle Gaveau in Parijs. Maurice Duruflé was ook toen de organist die het speelde. Ja, Winarretta Singer was een van de erfgenamen van de oprichter van het Singerbedrijf. We weten wel van die naaimachines. En deze rijke Amerikaanse was dus de patroon, de beschermvrouwe van Francis Poulenc. Ze had hem ook die opdracht gegeven om een stuk te schrijven voor orgel en kamerorkest. Met een eenvoudige orgelpartij, zodat zij deze misschien zelf zou kunnen spelen. Het werk dat Poulenc vervolgens in gedachten had, het was alles behalve simpel. Want hij wilde iets groots en ambitieus componeren en liet de oorspronkelijke opdracht al snel los. Het werd een compositie bestaande uit één deel, waarin 7 verschillende tempowisselingen zijn aangegeven. Elk tempo ademt een andere sfeer. De eerste delen bijvoorbeeld zijn groots en dramatisch en de middelste delen zijn aanzienlijk rustiger. Het wordt beschouwd als een meesterwerk en als een van de belangrijkste orgelconcerten. Je hoort het nu gespeeld door de strijkers van het Concertgebouworkest, door paukenist Tomohiro Ando en door organist Leo van Doeselaar.

En dat was het concert voor orgel, pauken en strijkorkest in G-klein van Francis Poulenc. Gespeeld door organist Leo van Doeselaar. Op pauken door Tomohiro Ando. En verder hoorde je de strijkers van het Concertgebouworkest onder leiding van Aurel Davidiouk. Ja, na de pauze ging het concert verder met de vierde symfonie van Tchaikovsky. En de Russische componist droeg dat werk op aan zijn weldoenster Nadezhda von Meck. Dankzij de enorme financiële middelen die haar man haar had nagelaten, had ze een grote invloed op de muzikale wereld van Moskou. Ze was zeer actief met het ondersteunen van jonge muzici. Op een gegeven moment nam ze Claude Debussy aan als muziekleraar voor haar dochters. Hij wilde zelfs eventjes met een van hen trouwen. Nou, van Debussy hoor je nu zijn Petite Suite voor vierhandig piano, gespeeld door Paul Lewis en Stephen Osborne.

0: Paul Lewis en Stephen Osborne speelden de Petite Suite van Claude Debussy.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: En zometeen de vierde symfonie van Tchaikovsky, geschreven in 1877. En dat was een bijzonder productief jaar voor de Russische componist. Want hij schreef toen ook onder andere zijn vioolconcert, zijn beroemde balletmuziek voor het Zwanenmeer en de opera Yevgeny Onegin. Dit is een bewerking voor strijkkwartet van de aria Waar, o waar ben je gebleven uit die opera.

Het Dudok Quartet Amsterdam speelde een bewerking van de aria Waar, o waar ben je gebleven? Uit die opera Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Ja, en in dezelfde tijd dat hij aan deze opera werkte, schreef hij ook zijn vierde symfonie. Tchaikovsky was net gescheiden van zijn vrouw, zijn voormalige leerlinge Antonina Miljukova, na een kort maar rampzalig verlopen huwelijk. De componist was nu weer een vrij man en kon zijn kluizenaarsbestaan weer oppakken. Begon aan zijn vierde symfonie en het gaat om een autobiografisch muziekwerk. Elk deel van deze symfonie sluit aan bij een periode of een thema uit zijn leven. In het eerste deel is dat het lot, het tweede deel staat voor zijn kindertijd, het derde deel voor onbezorgdheid en daarin laat hij zijn verbeelding de vrije loop en het vierde deel dat staat voor zijn vaderland, voor Rusland. Laten we gaan luisteren naar Tchaikovsky's autobiografische noodlotsymfonie, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Aurel Davidiouk.

Aurel Davidiouk dirigeerde de vierde symfonie van Tchaikovsky. En het werd gespeeld door het Concertgebouworkest. En daarmee sloot hij zijn tijd als associate conductor af. In 2024 was hij de eerste die deze bijzondere functie kreeg. En in het nieuwe seizoen zal Stepan Armasar hem opvolgen. Een geweldige kans voor jonge dirigenten om ervaring op te doen. En samen te werken met de beste orkesten en het Concertgebouworkest. En de beste dirigenten. Ja, en daarmee zit het concert van vandaag erop. Maar onze uitzending nog niet. En dus kan ik maar nog iets van Rachmaninov laten horen. Hij keek enorm op tegen Tchaikovsky. Zag hem als een soort muzikale vaderfiguur. En Tchaikovsky voorspelde al vroeg een grote toekomst voor de jeugdige Rachmaninov. En beval hem aan bij conservatoriumdocenten. Na de dood van zijn mentor dirigeerde en speelde Rachmaninov regelmatig muziek van Tchaikovsky om zijn grote idool te blijven eren. Uit de Vespers van Rachmaninov hoor je nu het eerste en het derde deel.

En dat waren het eerste en het derde deel uit de Vespers van Rachmaninov, uitgevoerd door La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. Volgende week in het zondagmiddagconcert herhalen we het concert van 30 november vorig jaar. Het Concertgebouworkest werd toen gedirigeerd door Semyon Bychkov. En als eerste werd de 8e symfonie van Schubert gespeeld. Daarna klonk het eerste pianoconcert van Prokofjev. En daarbij was Yevgeny Kissen de solist. En dat concert eindigde met de 2e symfonie van Beethoven. Dat dus allemaal volgende week in het zondagmiddagconcert. En nu gaan we ook alvast luisteren naar meesterpianist Yevgeny Kissen. Samen met het Emerson String Quartet speelt hij 2 delen uit het pianoquintet nummer 2 van Antonin Dvorak.

Deel 3 was dat en daarvoor deel 1 van het tweede pianoquintet van Dvorak. En dat werd gespeeld door het Emerson String Quartet samen met Yevgeny Kissin op piano. Volgende week dan hoor je deze pianist opnieuw in het zondagmiddagconcert. En dan met het eerste pianoconcert van Prokofjev. En tijdens dat concert werd ook de tweede symfonie van Beethoven gespeeld. En de componist droeg dat werk op aan Karel Alois Prins Lichnowsky. Ja, en deze Karel Alois die had ook weer banden met Mozart. En dat was via de vrijmetselarij. Mozart werd op 14 december 1784 lid van de Weense vrijmetselaarsloge Zur Wohltätigkeit. 2 jaar na zijn toetreding schreef hij zijn Kegelstadt-trio voor zijn vriend, klarinetist Anton Stadler, die eveneens vrijmetselaar was. Daaruit hoor je nu het eerste deel.

En dat was het eerste deel van Mozarts Kegelstadt-trio, gespeeld door klarinetist Martin Frust. Op altviool hoorde je Antoine Tamesti en op piano de hoofdgast van het Prinsengrachtconcert gisteravond, live Ove Ansnes. Ja, en daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van dit zondagmiddagconcert. Ik bedank Kim van der Meulen voor productie en samenstelling en Willem Jan ten Klooster voor de techniek. En we sluiten nu af met de dirigent van het concert van volgende week, Semyon Bychkov. Hij dirigeert het Tsjechisch

En dat was het eerste deel van Mozarts Kegelstadt-trio, gespeeld door klarinetist Martin Frust. Op altviool hoorde je Antoine Tamesti en op piano de hoofdgast van het Prinsengrachtconcert gisteravond, live Ove Ansnes. Ja, en daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van dit zondagmiddagconcert. Ik bedank Kim van der Meulen voor productie en samenstelling en Willem-Jan ten Klooster voor de techniek. En we sluiten nu af met de dirigent van het concert van volgende week, Semyon Bychkov. Hij dirigeert het Tsjechisch Filharmonisch Orkest. En dit is het tweede deel van Gustav Mahler's eerste symfonie. Daarna discotabel met Cécile Huyne. Nog een mooie zondag verder. Dag!

0: Welkom allemaal. Vandaag herhalen we de special van zondag 22 februari.
1: NPO Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
0: Ja, goedemiddag allemaal. Fijn dat je weer luistert naar Discotabel. Tijd voor een speciale uitzending uit de serie In Stukken, waarbij we een stuk dus helemaal uitpluizen. Vandaag nemen we een absoluut meesterwerk onder de loep, namelijk het strijkquintet van Franz Schubert. Franz Schubert schreef het quintet in 1828, 2 maanden voor zijn dood. Hij was pas 31 en het was zijn laatste instrumentale werk. Het ging pas 22 jaar later in première in 1850 in de Muziekverein in Wenen door het in die tijd beroemde Helmesberger kwartet. Het is een intens persoonlijke compositie en het creatieve en spirituele hoogtepunt uit zijn oeuvre. Alles wat hij in zijn korte bestaan had meegemaakt, vreugde, pijn, angst en weemoed, dat hoor je terug in dit quintet. De meeste strijkquintetten zijn geschreven voor 2 violen. 2 altviolen en 1 cello. Een strijkquartet plus een extra altviool, zeg maar. Maar voor dit quintet koos Schubert niet voor een extra altviool, maar voor een extra cello. De deskundigen die de fragmenten hebben uitgekozen zijn cellist Quirine Viers en altviolist Ward Koopmans. Welkom.
2: Dank je.
3: Dankjewel.
0: Een quintet met 2 celli. Het is dus geen verrassing dat het voorstel voor deze special van een cellist kwam. Quirine, waarom is dit stukje zo dierbaar?
2: Schubert is mij sowieso heel dierbaar. Dus dat ligt dan in het verlengde. En als je dan zo'n ongelooflijk, nou ja, wat je net zei, waar alles bijna samenkomt van iemands leven, en dat dan in dit geval van Frans Schubert's leven, en dat met 2 celli. Ja, dat staat natuurlijk bovenaan ieders kamermuzieklijstje als cellist zijnde.
0: Dat was je droom, hè?
2: Ja.
0: Ward, jij hebt wel eens gezegd dat de altviolist altijd de mooiste harmonie mag spelen. En je zei daarbij, denk aan het strijkquintet van Schubert.
3: Ja.
0: Zonder altviool is het niks. Vertel eens.
3: Oh, kijk, het wordt nu al. Nou ja, bij Schubert is dat bijna in de kamermuziek altijd waar. Dat is natuurlijk de meester van de harmonieën en de prachtige melodieën. En in dit geval zijn er natuurlijk de cello's en violen die daar veel aan werk te doen hebben. Maar om dat bij elkaar te hebben, de specie, zal ik maar zeggen, het geheel, is hartstikke leuk dat daar dan 1 altviool zit. Je zei zelf al net in de introductie, op een gegeven moment werd het populair om ook quintetten te gaan schrijven. Daar zaten dan vaak 2 alten in. De quintetten van Mozart zijn natuurlijk een fantastisch voorbeeld en beroemd daarin. En daar zie je toch dat met name ook die 2e alt echt heel duidelijk gewoon een begeleidende rol heeft.
0: Mm-hmm.
3: En dat is in het quintet van Schubert echt anders. Alle stemmen hebben daar gewoon een belangrijke rol. En in die zin zijn ze in importantie gelijkwaardig. En het is zo leuk om als altviolist in zo'n quintet, dat er aan de ene kant 2 celli zitten en aan de andere kant 2 violen, om daar de enige altviool te zijn.
0: Heerlijk.
3: Fantastisch, echt waar.
0: Heb je het gespeeld?
3: Ja, meerdere keren, ja.
0: Quirine?
2: Ja, vaak.
0: Goede herinneringen aan?
2: Het is altijd echt een ongelooflijke belevenis om dit stuk te spelen. Het is natuurlijk echt heel lang.
3: Ja.
0: 50 minuten of zo,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, precies. Nou, hangt dus heel erg van tempi af. Maar het kan dat het wel tot 1 uur kan gerekt worden af en toe. Maar het is zo'n reis die je met z'n 5 maakt. En dat begint vanaf de eerste noot tot de laatste noot, is het gewoon 1 grote spanningsboog eigenlijk. En als je daarin komt met z'n 5, dan heb je ook geen idee meer van tijd. Zegt een soort tijdloosheid treedt dan op. Waar je echt. Het is altijd jammer als je aan het eind bent van dit stuk. En het is echt oprecht. Dat is niet voor een leuk praatje voor de radio. Maar het is echt zo'n stuk waar je denkt, wat?
0: Is het nu al voorbij?
2: Bijna. Ja. Ja. En er zijn meerdere. Ik bedoel, Mozart Divertimento is ook zo'n stuk.
0: Ja.
2: Maar dit
0: en is het altijd heel anders als je het speelt?
2: Het is altijd anders. Ja.
0: Heb jij die ervaring ook, Ward?
3: Ja, het is met Schubert spelen sowieso trouwens, maar met dit stuk ook. Hè. Ik doe dat dan gezellig tussen de schuifdeuren met een aantal goede vrienden natuurlijk. Maar dat is eigenlijk ook wat in de tijd van Schubert, met
0: gebeurde.
3: De Schubertiades,
0: ja.
3: Hè, gebeurde.
0: Ja, precies.
3: En dus als je dat stuk op de lessenaar zet en je gaat inderdaad tussen de schuifdeuren dat spelen, die avond is voorbij voor je het weet.
0: Ja.
3: En dat is gewoon jammer.
0: Staat er dan nog een flesje bij? Dat snap ik. Laten we beginnen met het eerste deel waarvoor jullie allebei behoorlijk oude opnames van de plank hebben gehaald. Wart, jij kwam met het Hollywood String Quartet met cellist Kurt Ria in 1951. Vertel eens.
3: Allereerst is het gewoon fantastisch gespeeld. Maar waarom ik het ook heb gekozen is omdat we natuurlijk nu in een tijd leven waarin de afgelopen 20, laten we zeggen 30 jaar, enorm nagedacht is over authentieke manieren van uitvoeren, instrumenten daarbij halen, hele historisch geïnformeerd, dat soort mooie termen. En daarbij ontstond vaak het idee dat we halverwege de 20e eeuw alles veel te romantisch en veel te vet en veel te dik en niet zoals Schubert het heeft bedoeld gespeeld hebben. En ik vind dit een voorbeeld van een opname uit de jaren 50, waar dat niet waar is.
0: Laten we meteen gaan luisteren. Hier is de opening van het kwartet Allegro ma non troppo.

0: De Hollywood String Quintet en cellist Kurt Rear in 1951. Quirin, jij hebt ook een oude opname gekozen, maar ik ben eerst benieuwd wat je van het Hollywood Quartet vond.
1: Ik vond jij een heel mooi begin. Ik was meteen aanwezig. Maar dan begint bij mij meteen wel te woelen dat ik denk, oké, tempo. Je speelt zo mee. Ik heb echt heel veel gespeeld met heel verschillende kwartetten. En tempo is met Schubert altijd een ding.
0: Hoe komt dat?
1: Omdat het zo, je kan zoveel kanten op.
0: Keuzestress.
1: Het is zo'n rijk stuk dat je zoveel mogelijkheden hebt. En daaruit moet je inderdaad gaan kiezen. En het grappige is dat ze nu ook in een veel sneller tempo terecht zijn gekomen aan het begin.
2: Ja.
1: En dat soort dingen zo herkenbaar. En tegelijkertijd denk ik, het is heel mooi samen. Maar ja, weet je, die glibbertjes hier en daar. Dus het is ontzettend charmant eigenlijk. En ik denk ook
0: dat zijn dus glibbertjes waarvan we nu zouden zeggen, eigenlijk kan dat niet.
1: Officieel, inderdaad. Als je het heel verantwoord speelt en oertekstgetrouw en uit de tijd weet welke regels en dergelijke, is dat waarschijnlijk not done. Tegelijkertijd geloof ik intussen steeds meer dat alles mogelijk is, mits het echt uit het hart komt.
0: Ja,
1: en ik geloof wel dat dit echt uit het hart komt. Ja. Zo voelt het wel.
0: Ja. Het dogma mag er vanaf, hè? Zo langzamerhand.
1: Ja.
0: Ja, jij zet, Quirin, jij zet bij dit deel hoog in met een van de meest legendarische cellisten ooit, Pablo Casals. Neem ons eens mee in wat we gaan horen.
1: Casals is voor mij echt een ambivalente verhouding altijd mee gehad. Omdat je inderdaad opgegroeid bent met perfectionisme. En dan kom je ineens opnames van Casals tegen. En je van, maar dit kan toch niet? Hij zit er zingen tussendoor en het is een beetje vals. En het kraakt aan alle kanten. Dus ik zei, dat kan niet. Ik wees het echt af als kind, tiener. Dat je erachter komt wat een leven erin zit. En hoe belangrijk dat is, dat die directheid ook van zijn opnames. Want vaak live. En zoals deze opname is inderdaad live. Natuurlijk niet alles is live, maar niet helemaal compleet plat geperfectioneerd.
0: Want is het grappig dat je ouder moet worden om dat op prijs te gaan stellen? Dat je die perfectie dus op een gegeven moment kan relativeren?
1: Nee, bij mezelf niet, maar bij anderen wel.
0: Oh, ja. Dat is dan wel
1: en dat
0: apart.
1: Is, het is dus ook tweedelig. Maar ik kan het, ik bewonder en ik neem het echt, ik kan het echt in mijn hart sluiten dat er iets ongelooflijks kan ontstaan zonder perfectie.
0: We gaan luisteren naar het Budapest Quartet met Pablo Casals in 1959 en we komen erin na een minuut of vijf.

0: Het Budapest Kwartet met Pablo Casals live in 1959. En je hoorde hoe de bladzijden werden omgeslagen, omgesmeten. Bart, kon het je bekoren?
1: Ja, wat ik zo fijn vind is die enorme aandacht voor articulatie. In wat er nu gedaan wordt. Het is echt de spits. Er wordt naar elkaar geluisterd. En wanneer, dat is gewoon waarom het echt goed is. Het is een quintet. En je bent aan het luisteren en we weten het. Maar hoor ik er nou 5, hoor ik er nou 4? Het is zo'n geheel. Dus dat betekent ook dat in die articulatie ongelooflijk op elkaar gelet wordt en gelijk gespeeld wordt.
0: Ja.
1: En dat je dat dan vast kan leggen. Mind you, hè, 1959 zei je.
0: Ja.
1: Dat gewoon vast ligt en dat je dat hoort. En ik kan ook alle tussenstemmen goed horen. Ja, ik vind het ook technisch geweldig om dat nog bestaat.
0: Je kan ook wel horen dat het soms best wel vals
1: ja,
0: is.
1: Maar,
0: stoort je dat niet?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Jij zei daar van tevoren al over, Quirine, van ja. Maar het gaat ook om hoe eerlijk en hoe puur de muziek gemaakt moet worden. En we konden er hier toen de microfoon even uit. Het was even om lachen toen er een duidelijke uitglijder was. Maar hebben we nou met gekromde tenen zitten luisteren? Nee, ik vond het wel fijn.
2: Ik vind het zo ontzettend mooi dat het echt. Wat zo gaaf is, dat het echt een moment is. Het is niet bij elkaar geraapt. Het is op dat moment. Je bent op dat moment in die zaal. Je bent er.
0: Ja.
2: Maar wat ik dus eigenlijk zo leuk vond, wel grappig dat jij zegt: het is zo gelijk. Het is helemaal niet gelijk.
1: Articulaties wel.
2: Ja, maar nee, maar het loopt compleet uit de hand. Ja. Qua tempo. En dat vind ik. Nee, maar dat vind ik dus daarom zo ontzettend leuk. Want je hoort Casals gewoon, die heeft duidelijk zijn eigen mening erover. Het kwartet heeft zijn eigen mening.
0: En ik niet helemaal eens.
2: Ik heb zoveel die tweede cello gespeeld. En je past je in principe pas je compleet aan het kwartet. En hier gebeuren gewoon, hier zijn ja gewoon zo'n krachten in het spel.
0: Twee kapiteins opeens.
2: Twee kapiteins, ik denk het wel. Ja.
0: In de meeste strijkquintetten heb je twee altviolen en maar één cello. Mm-hmm. En bij het Schubert-quintet is dat dus andersom. Maar Schubert was daar niet de eerste in, toch, Bart?
1: Nee, dat klopt. Kijk, quintet schrijven. Dat was voor de tijd van Schubert, hè, toen we nog midden in de klassieke periode waren. Dat is ook gewoon business geweest van een aantal componisten. Laat ik leuke muziek, fijne muziek schrijven, die inderdaad tussen de schuifdeuren gespeeld kan worden. En die kan ik verkopen.
0: Dat leverde geld op.
1: Dat is wat het is.
0: Ja.
1: Ook
0: toen dachten ze al commercieel. Hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, ik denk dat Schubert daar zelfs ook van geleerd heeft. Want die is natuurlijk vooral hartstikke beroemd geworden als liedcomponist.
0: Ja.
1: En al die liederen werden één voor één uitgegeven. Uiteindelijk gebundeld. En op latere leeftijd kwamen er natuurlijk hele sets bij. Maar die kon je verkopen. Want ja, heel veel mensen maakten thuis natuurlijk gezellig muziek. En zo is ook een quintet ontstaan. Vaak dan met twee altviolen. Want iedereen die een viooltje had, kon ook wel een beetje altviool spelen. Want cello spelen is toch wat anders. En daar zijn voldoende voorbeelden van. En daar wil je denk ik nu wat van laten horen.
0: Ja, alsjeblieft, ja. Vertel maar wat we gaan horen.
1: Alsjeblieft, ja. Nou ja, dat is eigenlijk onze grote Italiaanse componist die naar Spanje is gegaan. Boccherini namelijk.
0: Luigi
1: Boccherini. Die eigenlijk groot geworden is toen hij eenmaal in Spanje zat. En daar ongelooflijk veel kamermuziek gemaakt heeft en geschreven heeft. Ook met het doel om dat allemaal te kunnen verkopen. En daar zitten heel veel tophits tussen. Als je, misschien kunnen we een stukje laten horen nu. Dan,
0: ja, we gaan een stukje laten horen. Boccherini heeft dus Schubert ook geïnspireerd met deze bezetting. Ja. En je hoort nu uit het strijkquintet opus 11 nummer 5 een stukje minuet.

0: Het menuet uit het strijkquintet van Luigi Boccherini. De inspirator van Schubert dus voor wat betreft de bezetting. Met twee celli in plaats van twee alt-violen. Uitgevoerd door een ensemble onder leiding van cellist Stephen Isserles. We hadden hem toevallig vorige week in Discotable met zijn nieuwe album. Maar we gaan snel terug naar Schubert en wel naar het hemelse Adagio. Het werd regelmatig gebruikt als achtergrondmuziek voor bijvoorbeeld nachtelijke scènes in films en series, zoals Inspector Morse, wisten jullie dat?
1: Ja.
0: En de BBC-documentaire serie van Desmond Morris. Het spreekt dus tot de verbeelding, dit deel. Wart, hoe komt dat, denk je?
2: Nou ja, dit is het voorbeeld waar je kan zien dat Schubert enorm op de scheidslijn zit van de klassieke muziek naar de romantiek. Schubert is voor mij dé kunstenaar als het gaat over en donker en licht, en dat bij elkaar brengen. Een grote vernieuwer. En de melancholie die in dit deel zit, dat is echt.
0: Ja.
2: Echt, je hart gaat er sneller van kloppen en je wordt er stil van. En bijna iedere uitvoering waar ik ben bij geweest, is bijna tot aan tranen toe in deze muziek luisteren. En dat kan hij zo geweldig in dit deel.
0: Ja. Karine, voor jou zit hier ook iets persoonlijks in. Jij wilde ook graag een langer fragment laten horen. En de opname die je koos is heel persoonlijk voor jou.
3: Sowieso alles van Heinrich Schief is zeer persoonlijk.
2: Ja.
3: Hij heeft natuurlijk twee opnames gemaakt. Dit is dan de latere. Ik denk dat je het Hagenkwartet nu bedoelt. Want daar had ik het tweede deel. Omdat ik het zo ongelooflijk mooi vond. Dat ik daar adembenemend naar aan het luisteren was. En ook dacht van ja, maar dit kan ik gewoon continu blijven horen. En dat heeft zo ontzettend met de continuïteit, de beweging, enorme grote lijnen. En natuurlijk weet je dat Heinrich de pizza doet. De pizzicati wordt door de tweede cello gedaan. Het is ook het meest geweldige deel.
0: Met je vingers tokkelen in plaats van strijken.
3: In plaats van de strijkstok. En dat is gewoon beroemd. En die eerste pizzicato, die is heel spannend. Want het gaat ook om de timing. Het is heel timinggevoelig hoe je überhaupt pizzicato is heel timinggevoelig. Want het is veel directere klank dan een strijkstok. Maar het is gewoon, het draagt het hele stuk. En heel vaak heb je het is eigenlijk niet een discussie, maar eigenlijk zeggen heel vaak de liggende lijnen van eigenlijk is de melodie zit veel meer in de baslijn, dus in die tweede cello. Die draagt het hele deel eigenlijk. Daarboven zit die ongelooflijke tapijt van harmonieën die steeds wisselen. En dan heb je natuurlijk een waanzinnig, nou ja, als je het over donker en licht hebt, dan komt een tussendeel.
2: Ja, ja, ja.
3: Waar je echt gewoon, van je apropos raakt gewoon van heftigheid ineens wat er daar gebeurt. Maar het is echt met het hele quintet is dit deel is voor de tweede cello echt gewoon een parel om te spelen.
0: Je draagt het dus, je hebt een hele belangrijke rol.
3: Ja, extreem belangrijk. Door het hele deel heen. En het is goed, met het Hagenkwartet, daar zit een mooie combinatie, want Clemens Hagen was de assistent van Heinrich Schief.
0: Clemens Hagen is de cellist
3: van het Hagenkwartet. En hij was de assistent van Heinrich in Salzburg, waar ik ook heb les gekregen van Schief. Alleen ik heb nooit les gehad van Clemens en ik heb dat altijd heel jammer gevonden, maar ik durfde er niet tegen in te gaan. Dus ja, ik heb hem nooit als leraar mogen meemaken, maar natuurlijk wel heel vaak meegemaakt. En daarna ook zijn zus Veronica heb ik vaak meegespeeld. Ze zijn zulke sympathieke mensen, zulke mensen allemaal. En dat hoor je volgens mij ook in het spel.
0: We gaan luisteren vooral naar die pizza dus aan het begin, zeg jij. En we gaan dan draaien tot aan de reprise als het begin terugkomt. Adagio.

0: Adagio door het Hagenkwartet met Heinrich Schief, een opname uit 1991. En misschien leuk om te vertellen, het Hagenkwartet speelt komende week in het Concertgebouw voor het allerlaatst, want ze stoppen daarmee. Wart, jij gaat daarheen.
1: Zeker, ja. Fantastisch kwartet. Ja. Het is ook bijna misdadig om nu te stoppen. Zo mooi dit.
0: Ja, het is jammer, want we hebben nog zoveel moois.
1: Ja, dat is natuurlijk zeker waar.
0: Onder andere de opname die jij koos met violist Christian Tetzlaff. Ja, en die is bijna 30 jaar later gemaakt. Is die heel anders dan wat we net hoorden?
1: Vind ik wel. Hoe zal ik dat zeggen? Ik ken deze opname ook goed die we net hoorden met Hagen en Schief. Ik heb daar een klein beetje een probleem met de balans in de opname. Het is fantastisch gespeeld, daar gaat het niet om. Maar de cello, de tweede cello, heeft wel heel erg een prominente rol in de kwaliteit van de opname. De smaak, dat geef ik toe. Dat vind ik bij de Tetzlaff kwartet vind ik dat ontzettend mooi gelukt. En wat ik bij Tetzlaff ook vind, is dat hij ook weer probeert die stap te maken om nog meer terug te gaan naar van hoe zou het ooit geweest kunnen zijn. Nog minder vibrato. Heel erg klein en dicht bij jezelf houden. Ik vind dat ongelooflijk mooi gelukt is.
0: Hij is een bijzondere violist. Hè?
1: Ja, het is een van mijn favoriete violisten. Ik vind hem fantastisch.
0: Ik ben een grote fan, want hij speelt iedere noot alsof hij hem voor het eerst speelt.
1: Ah, mooi gezegd. Ja, dat klopt.
0: Nooit op routine.
1: Ja, hangt aan zijn lippen, als je dat zou kunnen bij een violist. Maar fantastisch.
0: Laten we luisteren. En we gaan nu verder waar we net gestopt zijn.

0: Ja, nu moet ik gaan praten, maar dat wil ik eigenlijk niet. Hè? Adagio, aangevoerd door violist Christian Tetzlaff, zoals altijd samen met zijn zus, cellist Tanja Tetzlaff. Opname uit 2020. Echt natte ogen hier, althans bij mij. Quirin, alweer beroemde Duitse muzici.
1: Maar wie is de tweede cellist? Van
0: de
1: dit?
0: Tweede cellist.
2: Maria Elisabeth Hecker.
0: Maria Elisabeth Hecker.
1: Ze is zo mooi, ze is zo gaaf.
2: Ja.
0: Wat vind je van deze opname,
1: Quirin? Ja, prachtig. Ja, heel mooi, heel breekbaar.
0: Ja, dat
1: heel,
0: is het, hè?
1: Ja, het is heel breekbaar. Ja. Het is heel,
0: zo kwetsbaar.
1: Heel knap. Heel kwetsbaar, ja.
2: Zo helder ook, al die harmonie. Ja. En het is wel mooi, hè? Dit programma gaan we dan meestal in de vergelijking heel erg kritisch zijn. Wat vinden we wel of niet mooi? Dit is ook Schubert, hè? We hebben nu zoveel verschillende gehoord. En het blijft zulke prachtige muziek.
1: Absoluut. Maar het is echt, dat is ook we hadden het dan over Lars Vogt. En dat het inderdaad in dezelfde tijd ongeveer is opgenomen met zijn samenhang met zijn dood.
0: Lars Vogt, moet ik even vertellen, was vaste pianist van Christian Tetzlaff. Ja. Zij speelde heel veel samen. Geweldig pianist die op zijn 50ste, dacht ik, aan kanker overleed een paar jaar geleden. Een enorme shock voor iedereen. En dit is dus uit die tijd hebben ze dit gespeeld. Mm. Misschien heeft dat dus ook wel invloed gehad. Op de manier.
1: Dat is natuurlijk. Dat kan niet anders. We wisten al heel lang dat Lars de kanker had. En dat hij. Iedereen hoopte. We hadden een hele grote appgroep. Waar hij ook vaak zelf nog dingen inschreef. En zijn vrouw ook foto's stuurde. En tot dat was het meest aangrijpende moment dat ze de foto stuurde van zijn hand. En toen wisten we dat hij was overleden.
2: Ik ben
1: er relatief dichtbij geweest. Ik ben ook vaak in spanningen geweest aan het Heimbach Festival. Ik ga er nu weer heen voor het eerst. En ik ga Schubert spelen. Waarschijnlijk met Christian ook, denk ik.
0: Oeh.
1: Ik weet de precieze bezetting niet. Maar dat is dus het voor mij ook dat ik denk, ik ga daar weer terug. Voor het eerst zonder Lars.
0: Daar zit lading op, hè?
1: Ja, maar dit stuk is inderdaad het laatste deel, of dat tweede deel, dat is zo het einde der tijden.
0: Ja, dat is het.
1: Maar ook een berusting, die vind ik zo ontzettend mooi.
0: Dat is het ook, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. We moeten door naar het volgende deel. Het scherzo, en dat is een hele andere koek, want het quintet stuift er vandoor. Tempo-keuze is heel belangrijk. En Quirin, je hebt twee opnames gekozen. We gaan daar een kleine vergelijking van maken.
1: Leuk. Ja.
0: Om te beginnen het Duitse Aurin-kwartet, Aurin-kwartet met de Zwitserse cellist Christian Polterra. Wat vind je zo goed aan hun tempokeuze?
1: Nee, dat is, wat is er goed aan? Dat is gewoon dat je je meteen voelt, dit is het tempo. Dat je niet, dat je voelt van, zo zou ik het ook willen spelen. Dat is zeg maar waarom het voor mij een goed tempo is. Maar dat is dus bij heel veel kwartetten een heel ander tempo ook. Maar dit is gewoon, en de combinatie is gewoon heel leuk. Want Christian Polterra is een studiegenoot van mij bij Heinrich Schiff. Ken hem goed. Geweldige jongen, geweldige cellist. En het Aurin kwartet, met hen heb ik het veel gespeeld ook.
0: Oh,
1: dus dat is ook nog eens een keer heel erg leuk. Matthias Lingenfelder, echt met het kwartet. Maar dit is het langst bestaande in dezelfde bezetting. Ze zijn er natuurlijk nu gestopt.
0: Ze
1: zijn gestopt, maar het kwartet wat met die vier leden, ik geloof over de 40 jaar, hebben ze samen gespeeld.
0: Ongelooflijk.
1: Zonder een verandering in bezetting. Nou, dat is uniek. En ik ken ze alle vier. En het zijn echt alle vier zulke leuke mannen. En ze hebben heel lang de muziektakenmond. Ze hebben ze heel lang geprogrammeerd. En nu zijn er drie anderen ermee opgehaald. Maar Matthias, de primarius, is doorgegaan. Ik ga ook daar nog een keer, want het is zijn laatste keer.
0: Ja.
1: Zulke sympathieke mensen.
0: Ja. Dan heb ik misschien nog een leuk nieuwtje voor jou. Want op deze opname speelt Christian Polterra op een cello van Schiff.
1: De Marastrat.
0: De Sleeping Beauty, Montagnana.
1: Oh, wat gaaf.
0: Uit 1739.
1: Leuk.
0: Ja, nou, maar daar gaan we dadelijk naar luisteren. Eerst nog even over het tweede fragment van het scherzo dat jij koos. En dan gaan we weer naar het Budapest kwartet met Pablo Casals.
1: Ja.
0: Waar moeten de luisteraars op letten? Welke
1: nou, dat is evident, want het is gewoon een compleet ander tempo. En ik vind het zo grappig dat het zo verschillend is. Dat het lijkt me heel leuk als luisteraar die niet dit normaal is om dit veel te hebben gespeeld. Hoeveel mogelijkheden er zijn. Waar hebben we het er net over gehad? Schubert kan op zoveel manieren. En het is allebei heel gaaf en overtuigend. En toch heb je van met sommige tempi heb je zoiets van ja, dit is mijn tempo. En het is voor mij dus het Aurin kwartet met Polterra. En minder het Budapest. Maar ik vind het zo gaaf hoe zij het spelen. Maar het kan ook. Maar het is compleet anders.
0: Laten we gaan luisteren. We beginnen met het Aurin kwartet en Christian Polterra. Een opname uit 2001.

0: En dat was een kleine vergelijking van het derde deel, het scherzo uit het strijkquintet van Franz Schubert. Voor de luisteraars die wat later zijn aangehaakt, je luistert naar een special van Discotabel in stukken met paneleden Quirine Vierse en Wart Koopmans. Nou Wart, wat vond je van deze vergelijking? Zijn we nog in shock?
1: Een beetje wel, ja. En ja, wat er opvalt is natuurlijk dat die opname met het Arrangementkwartet zo'n fijn tempo heeft. Daar had je helemaal gelijk in. Er zit helemaal in, wordt meegenomen. En dan merk ik wat ik zei daarnet bij het vorige deel, iets over een vergelijking. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wie het speelt, want het blijft mooie muziek. Maar nu heb je natuurlijk toch wel een hele duidelijke voorkeur zoals het nu is. Wat je wel hoort, vind ik, in de tweede opname, is dat er met heel veel plezier muziek gemaakt gaat worden. En er gaat ongelooflijk veel fout. En dan lachen we hier ook hard om als de microfoon uit is. Maar je gaat toch mee. We riepen iets van, het is toch een beetje meer boerse muziek maken. Maar eigenlijk op een gegeven moment als je daaraan went.
0: En dat kan dus ook.
1: Precies. Ja. Dus ik vond het fijn.
0: We moeten natuurlijk ook even bedenken dat de opnametechniek natuurlijk
2: niet te vergelijken was. Dus ik denk inderdaad dat de intonatie die gaat af en toe behoorlijk alle kanten op. Maar ik denk echt dat een deel ook het opnametechniek is die kan inderdaad vervormen.
1: Nou, vergis je niet hoor. Want in het begin met het Hollywood String Quartet. Je had die high fidelity opnames had je toen. Ja, maar dus dat kon echt wel goed
2: maar
1: op mij.
2: Maar vergis je niet, misschien was dat wel echt in Amerika ook al verder gevorderd. En
1: dat
2: nog niet
1: kunnen.
2: In Europa.
1: Maar dat weet ik niet.
2: Er zijn natuurlijk, en je weet ook niet, één is live. Dat is compleet anders dan in een studio.
0: Ook waar.
2: Dus ik denk dat daar ook wel heel veel. En ook het omzetten waarschijnlijk van plaat naar cd. Het is natuurlijk best.
1: Het is
2: van alles gebeurd met zo'n opname. Ja. Maar natuurlijk echt de opnametechniek van live concerten was absoluut niet heel erg vergevorderd nog in 1950, denk ik.
0: Dat is waar. Wart, jij koos voor dit deel voor een opname met een Nederlands tintje.
1: Ah, ga je
0: heel
1: laten horen, wat leuk.
0: Met onder andere violist Vera Betts.
2: Oh, leuk.
0: En haar man Annabel Sma, cellist Annabel Sma. Wat is hier bijzonder?

0: maar aan?
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk dat gezelschap Archibudelli opgericht.
0: Archibudelli, ja.
1: Waarmee ze met een aantal vrienden proberen in verschillende bezettingen die muziek te spelen, wat meer in de historie gezet. Hè. En dus instrumenten uit die tijd, snaren uit die tijd enzovoort. En ik vind bij deze opname de muzikaliteit die er vanaf springt. Daar word ik zo ongelooflijk enthousiast en blij van. En nu weet ik het niet zeker, want we hadden het er net over die verschillen in tempo in dat derde deel. Mijn herinnering hieraan is dat dit een noodtempo is wat zij spelen.
0: We zijn benieuwd.
1: Maar dan gaan we het horen en zou je zien dat het ongeveer hetzelfde is. Maar dat knettert en dat springt. En dat contrast dus tussen dat mooie, ingetogen, langzame deel en dan nu dat derde deel. Heerlijk.
0: Ja. Ik heb het bij het voorbereiden van deze uitzending zitten luisteren. Ik viel bijna van mijn stoel.
1: Oh, gelukkig.
0: We gaan beginnen met het deel, maar nu iets verder bij het trio.

0: We zien dat het ongeveer hetzelfde is. Maar dat knettert en dat springt. En dat contrast dus tussen dat mooie, ingetogen, langzame deel. En dan nu dat derde deel. Heerlijk.
1: Ja. Ik heb het bij het voorbereiden van deze uitzending zitten luisteren. Ik viel bijna van mijn stoel.
0: Oh, gelukkig.
1: We gaan beginnen met het deel, maar nu iets verder bij het trio.

0: Vera Betts en Anna Bijlsma met ensemble Larky Boudelli in 1990. Ja, en Vera is zo'n alleskunner. Mm. Klassieke stukken op authentieke instrumenten, hedendaags muziek, romantisch repertoire is ongelooflijk. Ze is nog steeds bezig, bijna 80.
1: Ongelooflijk.
0: Ze ziet eruit als 60.
1: Je hebt een levend spirit.
0: Ja, geeft nog steeds les op het Conservatorium van Amsterdam trouwens. Quirine, wat vind je van het gebruik van historische instrumenten?
2: Ja, mooi. Dat is even een hele gave toevoeging, vind ik. Ook dat transparante, maar ook daardoor eigenlijk de harmonieën die eigenlijk nog sterker naar voren komen. Zeker in het trio, dus in het tussendeel waar we mee begonnen, dat langzame deel. Dat is zo gaaf. Ook dat minder vibrato gebruiken, waardoor eigenlijk juist
0: heel spannend,
2: die kleuren veel, veel meer mengen en ook niet mengen. Dus dat vond ik heel gaaf. En toen waren we natuurlijk heel benieuwd naar het tempo van het hoofddeel.
0: En toen maakte jij een opmerking.
2: Toen maakte ik een opmerking. Dat is, nee, Wart zei, dat vind ik zo knap. En toen zei ik heel lekker ad rem, zei ik van ja, maar eigenlijk zou je dat niet moeten denken. Omdat je dan dus met iets bezig bent wat eigenlijk niet met muziek te maken zou moeten hebben in dit geval als het om Schubert gaat. En toen knikte hij geloof ik wel instemmend. Maar wat eigenlijk tempo is misschien niet eens. Wat ik een heel klein beetje mis, en dat heeft met het tempo te maken, is dat het toch, ik ben heel lang in Wenen, heb ik gewoond. En daar zit een bepaalde hangende, het zijn is daar wat hangend. En dat mis ik een beetje in dit tempo.
0: Het zijn is daar wat hangend. Sorry, nou, dat is alles even doordenken.
2: Nee, het is een beetje trage. De hele taal heeft iets hangends. Het kunnen een beetje zo, een beetje zeuren, mekkeren. En dat niet dat nou, maar ik geloof wel dat taal voor mij heel erg samengaat met hoe je iets speelt en hoe een componist het heeft gecomponeerd. Want taal is zo essentieel voor hoe je interpreteert, vind ik. Dus ik vind dat je taal altijd mee moet nemen in hoe je een stuk speelt.
0: Ook als je niet zingt en geen woorden gebruikt.
2: Ja.
0: Bedoel je?
2: Ja.
0: Begrijp je dat woord? kun je daarin meekomen?
3: Ik kan er wel in meekomen. Mag ik er iets anders tegenaan zetten?
0: Graag.
3: Ik vind bij dit soort stukken, bij muziek zo überhaupt, is het ook heel fijn om het in de tijd te zetten. 1828 in Wenen, 10, 15 jaar na het congres van Wenen. Europa is enorm aan het veranderen. Schubert als vernieuwer maakt muziek die zowel die donkere kant als de lichte kant van die periode. Na Schubert komt Johann Strauss in Wenen. Mm. Walsjes, scherzootjes, dreamcardsmaten, maar ook Bruckner. En ik vind in dit deel, hier hoor je al een beetje de oer-Bruckner komen. Er zit in dat trio van dat scherzo ziet iets donkers. En daarna komt weer dat opgewekte als het snelle stuk weer terugkomt. Schubert zit zo op de scheidslijn van twee periodes. En ik vind dat als je dat op deze manier speelt, met heel ingetogen dat trio. Mm-hmm. En dan weer terug met heel veel tempo en energie. Dat scherzo, dat je dat dan laat horen. Dus daarom hou ik heel erg van deze opname.
2: De energie vind ik ook fantastisch. Maar ik hou dan gewoon net iets van dat snel, maar net met terughoudendheid.
0: Ja. Dus snel, maar niet zo snel.
2: Ganz genau.
0: We zijn toe aan het laatste deel. Allegretto. En Quirine, je hebt voor dit deel een van de meest legendarische opnames van het kwartet meegebracht. Het Almanberg kwartet. Met ook weer jouw oud-leraar Heinrich Schief. Mm-hmm. En je wilde iets vertellen over een specifieke passage. Ja. We gaan natuurlijk een langer fragment draaien dan alleen die passage. Maar wat is het verhaal?
2: Nou, het verhaal is dat ik heb lang bij Heinrich Schief gestudeerd. Hij woonde, hij had een huis in Unterach am Attersee, dus in de buurt van Salzburg. Daar waren we als klas vaak. En hij hield niet zo heel van het Mozarteumgebouw, was toen ook nog het oude gebouw, heel lelijk. En dus hij gaf graag thuis les. Dus wij gaan als klas kwamen we vaak bij hem thuis. En daar logeerden we echt en daar aten we samen. Dus er waren ook van die avonden, met natuurlijk flessen op tafel, heel veel sigaretten.
0: Wat kon toen nog?
2: Ja, en toen kwam op een gegeven moment, waren er van die hele bijzondere momenten dat Schief emotioneel persoonlijk werd. En toen, ik weet natuurlijk de aanleiding niet waarom we hierop kwamen, maar het ging over ouders. En hij heeft altijd een hele moeilijke band gehad met zijn ouders en heeft daardoor ook een moeilijke band met ieders ouders, ook met mijn ouders. Dus wel eerst moest hij weten wat verband ik met mijn ouders had voordat hij mij aannam als leerling. Dat heeft hij me later ook verteld.
0: Zo.
2: Want hij wilde absoluut geen gepoeste kinderen.
3: Ja, ja.
2: Dus dat was heel leuk. Maar toen kwam het verhaal over inderdaad deze opname. En het fragment wat we straks dan horen uit het vierde deel. Heeft hij tijdens die opname gehoord dat zijn vader was overleden. Tijdens het opnemen van dit deel. En En Schief was een ongelooflijk sensitief mens, maar altijd ook wel met reserves en met een enorm panzer om zich heen. Maar hij was zo kwetsbaar. Hij had ook tranen in zijn ogen. En dat ga je nooit vergeten. Dus iedere keer als dit moment langskomt, als ik het zelf speel vooral, denk je dus aan dat moment bij hem thuis. En dat vind ik zo ongelooflijk mooi, dat muziek dus herinneringen zo verder kunnen dragen ook. Dat zal je, dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ook überhaupt ongelooflijk mooi dat hij dat vertelde, dat hij zich zo kwetsbaar opstelde. En het Alban Berg Quartet heb ik vrij dichtbij ook mogen meemaken. En ik had een hele, hele hechte band met Thomas Kakuska.
0: Dus ik ben primarius?
2: Nee, Altvielus.
0: Altvielus. Oh, sorry. Ja.
2: Dus ik ken ze gewoon goed. Ook de cellist veel meegemaakt.

0: Het Albanberg Quartet met cellist Heinrich Schief in het Allegretto uit het strijkquintet van Franz Schubert. Opname uit 1982. Wart, jij vroeg me net hoe oud de opname was. Waarom wil je dat weten?
1: Het klinkt echt tijdloos. Ja. Als je had gezegd dat het 10 jaar geleden was opgenomen. We weten dat
0: gekund,
1: het niet zo is,
0: he?
1: Maar had het gekund. En deze opname staat natuurlijk toch ook wel bekend een beetje als de toonaangevende opname. Althans, zo heb ik dat geleerd. In ieder geval dit kwartet ook. Ja. En ja, en het is nog steeds fantastisch.
0: Ja, ja, ja.
1: We hadden het net eventjes bij de derde deel over tempi en hoe ga je daarmee om. En ja, Quirin zei als voorkeur van ja, je moet het een beetje inhangen. Ja. Het moet niet vertragen, het moet niet te snel, maar je moet dat tempo moet landen of zo. Dat is het een beetje. En dat gebeurt hier prachtig.
0: Ja.
1: Het vertraagt niet, het versnelt niet. En je hebt het
0: beweegt echt.
1: Ja.
0: In het zelf.
1: Ja, en daar hou ik enorm van. En wat ik ook fijn vind, jij hebt natuurlijk je prachtige fragmenten uitgekozen hoor. Maar wat ik ook heel mooi vind, die fragmenten die je koos en het verhaal daarbij, gaat ook heel erg over de tweede solist, begrijp ik ongelooflijk goed. Maar wat ik bij deze opname prachtig vind, is dat Schief hier niet buiten speelt of niet de toonaangevende man is. Hè. Het is niet zo dat hij zijn stempel drukt, het is echt een quintet.
0: Ja, dat kan ook niet met Günther Pichler.
1: Ja, maar dat begrijp ik wel. Ja. Maar
0: toch.
1: Ja. Ja. En ik vind dat je daarom is het nog steeds zo prachtig. Ja. En zo, het is echt een quintet. Het is echt een geheel.
0: Het is echt een geheel. Ja.
1: En dat is best lastig.
0: Ja. Wart, jij koos voor dit laatste deel voor een Frans kwartet.
1: Ja.
0: En ik ben al jaren hun grootste fan. Het fantastische Quator Eben.
2: Oh, yeah.
0: Hier aangevuld met cellist Gauthier Capuçon.
1: Nou, daar heb je eens wat, hè?
0: Ja.
1: Want Capuçon, misschien kennen jullie hem beter, maar dat vind ik best... Dat is wel een ego.
0: Dat is een mannetje.
1: Dat is wel een mannetje. Fantastische cellist natuurlijk. Maar soms denk ik van, nou, het mag wel een stukje minder. En ik vind hier in deze opname... Ook dat ze daar hun best doen, dat hij zich echt aanpast aan Eben-kwartet. Maar ik ben benieuwd of jullie dat ook vinden.
0: Ja, we gaan luisteren.

0: En nu wil je in applaus uitbarsten en op je stoel gaan staan. Kator, ik ben met Renaud Capuçon in 2015. Ja, met die fantastische primaris Pierre Colombet.
1: Wat een persoonlijkheid.
0: Ongeëvenaard, vind je niet, Corinne?
1: Ja, dus heel, heel gauw. Heel eigen. Heel, heel overtuigend. En ook Gauthier. Hij kan het.
0: Ja, toch?
2: Ja, aanpassen hoor.
0: Ja. Niet te veel het mannetje waar jij bang voor was. Heeft hij het netjes gedaan?
1: Ik vind dat hij zich heel erg mooi heeft gevoegd. Maar hij kan het ook. Ik ken hem. Hij kan het heel goed. Ja. Hij kan prachtig spelen.
0: Wart, als je dit stuk in drie woorden zou mogen
3: benoemen. Drie woorden? Wat vraag je me nou?
0: Sorry.
3: Er
0: zijn eigenlijk geen woorden voor.
3: Het mooiste kamermuziekwerk.
0: Nou, daar laten we het bij. En daarmee zijn we aan het slot van deze uitzending. Wat een feest was het. En aan alle appjes te zien op de NPO Luisterapp denken jullie, lieve luisteraars, er ook zo over. Dankjewel. Quirine Viersen en Wart Koopmans voor jullie fragmenten en prachtige, leerzame, persoonlijke en mooie toelichtingen.
1: Graag gedaan.
0: Samenstelling en regie Marnix Bilderbeek en de techniek deed Luc van Dijk. Je kunt Discotable ook beluisteren als podcast en alle informatie vind je onder de kop uitgelicht op de website en daar kun je ook alle andere specials terugluisteren. Na 6 uur gaat Hans Smit in gesprek met Ted Bransen, voormalig artistiek directeur van het Nationale Ballet. Dit was een herhaling van het special van zondag 22 februari. En tot slot hoor je nog het eerste deel van het strijkquintet van Beethoven door het Nash Ensemble. Want Schubert adoreerde Beethoven en droeg zelfs zijn kist op Beethovens begrafenis. Fijne avond en tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week het Requiem van Mozart. En ja, er is altijd heel veel te doen over Mozart en Salieri. Maar hoe zit dat eigenlijk?
2: Hij heeft het niet gedaan. Er is nul bewijs dat Salieri Mozart naar het leven zou staan.
1: Dus bij deze hebben wij zijn naam weer in ere hersteld?
2: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand vielen er 34 doden bij een aardbeving in Japan. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen veel zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: Goedenavond, fijn dat je luistert naar Panorama Zondag, het programma waarin we wekelijks op reis gaan met een bekende gast. Vandaag een reis die we al eerder hebben gemaakt, want Panorama Zondag staat tot volgende week, 30 augustus, in de zomerstand. Je hoort 6 weken lang herhalingen van gesprekken uit het afgelopen seizoen waarin we ons 5-jarig bestaan vierden. 6 uitzendingen waar we extra goede herinneringen aan hebben. Vandaag de laatste herhaling. We gaan terug naar 5 april. Choreograaf Ted Brandsen was toen mijn gast. Op dat moment artistiek directeur van het Nationale Ballet. Inmiddels is hij op een galaavond begin juli uitgeluid door zijn gezelschap. Ted is met pensioen. Ik wens je veel luisterplezier.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
0: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag, het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld. En er is uiteraard ook veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag neemt, no pun intended, de zaken niet lichtvoetig op. Hij volgde zijn hart. Hij danste zich naar de top bij het Nationale Ballet, creëerde nieuwe werelden voor jong talent. Hij liet zich gelden als artistiek directeur bij het vermaarde gezelschap. Zijn loopbaan is er een om u tegen te zeggen en binnenkort ook gedag, want zelfs voor iconen is er een pensioenleeftijd. Mijn gast vanavond, Ted Brandsen. Fijn dat je er bent, Ted.
2: Dankjewel, fijn om te zijn.
0: Even de standaardvraag, hoe was je zondag?
2: Goed, maar ik kom net uit de voorstelling. We hadden een matinee van La Bayadère, de 7e in de serie. En dat was een hele goede voorstelling weer. Ik was heel blij.
0: Ja, het is een verhaal van een balletdanseres, een tempeldanseres. Hè?
2: Indiaanse danseres. Ja, het is een verhaal wat een ballet wat gemaakt is in 1877 door Marius Petipat, een Franse grote choreograaf in Rusland. Maar die was nog nooit in India geweest. Daar had hij wel een ballet gesitueerd. En dat, ja, dat doen we al heel lang. Mm-hmm. Maar toch vinden we ondertussen dat de stereotypen die daarin zitten en de fouten die daarin zitten niet meer kunnen. Omdat we gewoon beter weten.
0: Yeah.
2: Dus samen met Rachel Bozan en Kalpana Gurman en Priya Srinivasan, onze 2 Indiaanse dansspecialisten, hebben we een beetje andere blik op het libretto genomen. Rachel heeft er vooral voor gezorgd dat de choreografie zoveel mogelijk bewaard is gebleven en waar nodig sympathieke aanpassingen heeft gemaakt en wat extra dansen heeft toegevoegd, zodat de mannen ook wat meer te dansen hebben. Ja, een update naar onze tijd eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Meer naar de VOC-tijd ook is het gedraaid.
2: Ja, precies. In plaats van dat we kijken naar westerse dansers die dat doen alsof ze India's zijn, kijken we nu naar ons verleden. Hm. Want de VOC had handelsnederzettingen in Zuidoost-India.
0: Ja.
2: En hebben het daar geplaatst.
0: Ja.
2: En verder hoefden we het verhaal niet heel erg aan te passen. En de choreografie ook niet. Dus met een kleine ingreep is het toch een andere blik op een grote klassieker. En dat is iets wat we heel graag willen doen. Die grote klassiekers bewaren, maar wel op een manier dat het ook in onze tijd past.
0: Precies, ja, mee met je tijd. Je zat bij de voorstelling. Kun je dan gewoon ontspannen kijken? Of zit je dan toch in je hoofd van, hoe loopt dit?
2: Ontspannen kijken, dat is ik zit natuurlijk altijd wel met een bepaalde blik te kijken. Ik zit te kijken naar wat er niet goed gaat in eerste instantie. Maar ik kijk wel of ik geraakt word, of ik meegenomen word, of de dansers in staat zijn om iets over te brengen. En ik kijk ook naar hoe dat overkomt op een zaal.
0: Ja, ja.
2: En de ene keer werkt dat anders dan de andere keer. En soms weet je niet precies waar het aan ligt. Maar de magie van zo'n voorstelling is toch wel het mooiste wat je kan meemaken.
0: Ja, ja. Goed, we hebben vanavond onze eigen voorstelling. Je neemt ons mee op reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs een machtig schilderij van een wereldberoemd landgenoot. Maar ook langs een dansvoorstelling van iemand anders. Die put uit het verleden en muzikale klanken die in vertwijfeling brengen komen ook nog voorbij. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Ten Faber heeft uitgekozen. Hij koos voor muziek uit La Bayadère van Ludwig Minkus.

0: Een deeltje uit de eerste acte van La Bayadère. Je hoorde muziek van Ludwig Minkus, uitgevoerd door het English Chamber Orchestra onder leiding van Richard Banning. Ja, Ted Brandsen dus mijn gast. Fijn nogmaals dat je er bent. Ik ga wat biografische informatie over jou geven om mensen een beetje een idee te geven. Wie is dat ook, die Ted Brandsen? Geboren in 1959 in Korthoef. Dat is hier vlak om de hoek van de studio. Na het gymnasium krijg je een studiebeurs voor Amerika. Je blik is gericht op vakken als sociologie, geschiedenis, literatuur. Ballet staat niet op het lijstje. Maar in de States val je als een blok voor deze kunstvorm. Na je terugkeer zet je het plan op te studeren opzij. En ga je naar de Scapino Dansacademie. Begin jaren 80 begin je als danser bij het Nationale Ballet. Later word je freelance choreograaf. Vier je grote successen, ook bij andere gezelschappen. Een avontuur buiten de grenzen lonkt. Je vertrekt naar Australië. Na 4 jaar keer je weer terug. Je wordt adjunct artistiek directeur bij het Nationale Ballet. En niet veel later de baas. Onder jouw leiding ontstaat onder andere de Junior Company. Een springplank voor jonge dansers. Je wordt geridderd. Begin dit jaar benoemd tot Chevalier des Arts et des Lettres. Ongeveer de hoogste Franse onderscheiding die er bestaat. Met de Franse slag heb je er in ieder geval nooit van afgemaakt. En nu ben je begonnen aan de laatste loodjes. Ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Want na dit theaterseizoen wacht jouw pensioen. Maar hoe voelt dat eigenlijk? Kun je wel ooit met pensioen als choreograaf?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het voelt best...
0: Tijd om daarover na te gaan.
1: Ja, dat is... Nee hoor, ik heb allemaal plannen natuurlijk. Toen het voor het eerst ter sprake kwam, hè, pensioen... en dat betekent dus ook bij een gesubsidieerde instelling... dat je dus ook weggaat.
0: Moet echt weg, ja.
1: Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Dus ik was een beetje geschrokken en ik dacht... maar ik wil helemaal niet weg en dat kan helemaal niet.
0: Dat kan helemaal niet, hoezo?
1: Wat moeten ze
0: zonder mij?
1: Nee, dat niet. Eerder, wat moet ik zonder hen? Als ik dat niet doe, wat doe ik dan? Maar goed, het zat er natuurlijk wel aan te komen. En ik heb inmiddels reuze vrede met het feit dat ik over 3 maanden ga stoppen. Bij het Nationale Ballet. Maar ik ga wel andere dingen doen. En ik heb gelukkig ook wel andere plannen. En genoeg te doen de komende jaren. Maar wat minder fulltime, zal ik maar zeggen. Ja. Want dit vak en deze baan is wel 12, 13 uur per dag heel vaak. En dat vind ik ook niet zo erg dat dat niet altijd meer hoeft.
0: Ja, want dan hou je de leuke dingen over. En dan is het overleg met de ondernemingsraad en dat soort dingen. Dat hoeft dan niet meer.
1: Ja, dat vind ik nou een van de leuke dingen, eerlijk gezegd.
0: Dat zou ik ook zeggen hoor.
1: Nee, serieus. Ik kan heel goed opschieten met onze dansers. En ik heb zelf in de ondernemingsraad gezeten. Dus dat vind ik ook niet zo erg. Wat erger is, wat lastig is, is dat je als directeur nooit iedereen tevreden kan stellen. En ook... mensen vaak moeten teleurstellen. Dat zijn dingen die ik niet zo zal missen. Maar ja, het werk met veel mensen, zo'n grote organisatie leiden, dat is veel. En dat is op zich ook goed dat daar op een gegeven moment een jonger iemand de boel overneemt. En ik ben heel blij met mijn opvolger, Ernst Meisner, die nu de artistiek leider is van de Junior Company.
0: Ja.
1: En die, ja, ik vind hem ontzettend goed iemand. Dus dat vind ik heel fijn dat hij het gaat overnemen. En het DNA van het Nationale Ballet daarmee ook voortgezet wordt. Of tenminste bewaard wordt. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Er komt natuurlijk een moment dat jij dan de deur achter je dicht trekt. Of afgaat via het zijtoneel om in de sfeer te blijven. En dan komt er...

0: groot feest? Of gaat het met stille trom? Of?
1: Nee, dat niet. Er is een afscheidsgala op 2 juli. En dat is een verrassing. Ik weet niet wat daar gebeurt. Dat regelt Ernst met de rest van het team. 3 juli gaan we nog op tournee in Italië, naar een festival in Nervi. 6 juli is het afgelopen. En dan ga ik mijn dozen pakken en mijn kantoor ontruimen.
0: Zo gaat dat. Wij gaan straks naar jouw eerste kunstwerk. Een werk van Willem de Koning, of de Koening, zoals ze in Amerika zeggen. Wat je kent uit het Stedelijk Museum. Eerst muziek van Gabriel Fauré, de Pavane. En dat brengt jou, geloof ik, ook terug naar ongeveer dezelfde tijd waarin je dat schilderij tegenkwam. 14 jaar.
1: Ik denk zelfs nog rond de 12, 13, 14 jaar. En ik kan me ook herinneren waar ik het eerst gehoord heb. In Kortenhoef. Mijn opa was overleden. Mijn oma had die verhuurde de bovenverdieping. En Els, die werkte toen bij de VPRO. Die had een grote verzameling klassieke muziek. En die draaide dit, de Pavane van Fauré. En dat vond ik echt zo prachtig.

0: De versie voor koor en orkest van de Pavane van Gabriel Fauré. Limburg Symfonieorkest en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Ed Spanjaard. Ja, Ted Brandsen, de kleine Ted Brandsen, die luisterde naar de versie zonder dat koor erbij, maar niet min. Het is wel een beetje dezelfde muziek, toch?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Ja, ja. Je eerste kunstwerk, Ted, is een schilderij van Willem de Kooning dat in het Stedelijk Museum in Amsterdam hangt. En dat heeft de titel Rosy Fingered Dawn at Louse Point. Nou is het grappige dat zowel jij als ik allebei dacht dat het Louise Point was. Maar dat blijkt niet zo te zijn.
1: Nee, nee, ik weet niet of ik het altijd verkeerd gelezen heb. Ja. Maar misschien was het ooit wel eens anders beschreven. Maar
0: ja,
1: goed,
0: ja.
1: Het schilderij blijft hetzelfde.
0: Kun je het beschrijven?
1: Ja, het is een abstract werk uit begin jaren 60 met veel roze, geelachtige tinten. En het is vooral een explosie van kleur. En ik weet dat ik het toen, ik kan me nog herinneren toen ik denk 14 of zo was. Toen ik voor het eerst dat schilderij zag. Ik was in mijn eentje in het Stedelijk Museum, want ik had al best wel veel gezien in het Rijksmuseum, maar nog nooit zoveel moderne kunst. En ik kom die zaal in en ik zie dit en ik was echt helemaal betoverd.
0: Aha. Wat gebeurde er?
1: Echt een soort, alsof je adem inhoudt. En die, ik weet niet wat het was. Het is een connectie met vooral met die kleur en met de energie die daar uitstraalde. Een soort bovenwereldse, wereldse positieve pracht. Ik weet niet, het voor het eerst dat kunst me op zo'n manier kon raken.
0: Hmm.
1: En een abstract werk. Dat, ik ben ook wel vaker teruggegaan alleen om dat schilderij te zien. En dan ging ik alleen maar even 10 minuten daarvoor staan en dan weer weg. Want
0: ja, ja,
1: dat was dan genoeg. Ja.
0: De 14-jarige Ted, wat was het voor jongen?
1: Ik las veel. Ik hield van studeren. Ik vond het leuk op school. Ik had een leuke groep vrienden en vriendinnen vooral. Ik hield me bezig met de schoolkrant en met de leerlingenraad. Het was de midden jaren 70. Alles ging over vooruitgang, emancipatie, bevrijding en beter worden. En ja, die tijd van toch wel veel positieve gevoelens, dat was wel iets wat ik heel erg meemaakte.
0: Ja, ja.
1: En het idee dat de wereld nog niet zo helemaal perfect was, maar dat je er wel wat aan kon doen.
0: Hmm.
1: Dat was iets wat heel erg meespeelde ook in mijn opvoeding. Ja.
0: En dat beter worden, zat het ook in de opvoeding van streven, doorgaan, vooral het beste uit jezelf halen?
1: Mijn ouders waren, ik heb ontzettend lieve en leuke ouders. En die waren altijd ervoor dat je je best moest doen. Wat je ook koos om te doen. En mijn vader zei, als je al wil je putjeschepper worden, word dan een goede putjeschepper. Maakt niet uit wat je doet, maar doe het met je hele hart en doe het goed.
0: Mm-hmm.
1: En zit niet te zeuren.
0: Mm.
1: En niet een beetje. Maar je moet wel iets doen waar je echt wat voor voelt. Dus dat heb ik altijd wel meegekregen.
0: Ja, ja. Je was niet enig kind, hè? Twee
1: nee, ik had een jongere zus, die inmiddels is overleden. En ik heb een broer die jonger is. Mm-hmm. En die is er gelukkig nog steeds.
0: Ja, en ik heb wel eens gehoord dat het verhaal, dat hoe jouw ouders elkaar hebben ontmoet, dat het zo bijzonder was. Of,
1: Mijn ouders die kenden elkaar, die woonden in hetzelfde dorp, in Kortenhoef. En zijn zo'n beetje samen opgegroeid. En mijn moeder had meerdere zussen. Met wie mijn vader, die enigst kind was en zeg maar de most eligible young bachelor in het dorp. Hij was de vrijgezel waar alle meiden achteraan gingen. En hij is ook

0: met mijn twee tantes uit geweest voordat hij met mijn moeder uitging. En daar is hij mee getrouwd uiteindelijk.
1: Ja, zat echt de hoofdprijzen dus van het dorp.
0: Dat leek het, ja. Maar daar was ik niet bij natuurlijk.
1: Nee. Die jonge Ted, 14 jaar, die heeft nog een heel leven voor zich. Die groeit dan uit tot wat je dan nu bent. Een gerenommeerd choreograaf, leider van een groot gezelschap. Denk je nog wel eens terug aan het werk van de koning? Ga je er nog wel eens naartoe? Of?
0: Ja, zeker. Ja? Laatst was ik voor de tentoonstelling van Erwin Olaf in het Stedelijk. En dan ben ik toch eventjes gaan kijken of die er nog, of het nog is. Ja.
1: Ja, dat blijft een beetje dan toch de route.
0: Ja, dat is toch iets wat een soort kunstwerk wat je dan heel dierbaar is. En wat ook een impact blijft houden.
1: Ja, ja. En vaker dan naar het Stedelijk dan naar het Rijks, of ook?
0: Allebei. Allebei, zeker. En zeker het Rijks heeft zich al zo... Zeker de laatste jaren gebeuren er zoveel interessante dingen ook. Interessante tentoonstellingen, dingen die bij elkaar gebracht worden. Uit verschillende tijden, verschillende blik wordt geboden op onze historie. Dat vind ik interessant. Ja.
1: Haal jij ook inspiratie voor jouw choreografenwerk uit beeldende kunst?
0: Het vind ik moeilijker om dat te zeggen. Ik denk dat alles wat je ziet en meemaakt, kan je voeden als choreograaf of als iemand die iets creëert. En het is heel moeilijk dan terug te leiden tot bepaalde dingen. Ik bedoel, sommige balletstukken, daar is er heel duidelijk een soort relatie. En dan steel je wel eens wat. Of dan gebruik je wel eens wat van iemand anders. En dat is altijd zoals het mag.
1: Stelen mag,
0: dat zei Stravinsky ook. En dat zei Picasso ook. En dat heb ik van Hans Vermanen geleerd.

0: gaan kijken of die er nog, ja, of het nog, ja, is. Ja.
1: Ja, dat blijft een beetje dan toch de route.
0: Ja, dat is toch iets wat een soort kunstwerk wat je dan heel dierbaar is en wat, mm-hmm, wat ook een impact blijft houden.
1: Ja, ja. En vaker dan naar het stedelijk dan naar het Rijks, of ook?
0: Allebei. Allebei, zeker. En zeker het Rijks heeft zich al zo, zeker de laatste jaren gebeuren er zoveel interessante dingen ook. Ja. Interessante tentoonstellingen, dingen die bij elkaar gebracht worden uit verschillende tijden. Verschillende blik wordt geboden op, ja, onze historie. Dat vind ik interessant. Ja,
1: ja. Ja, ja. Haal jij ook inspiratie voor jouw choreografenwerk uit beeldende kunst?
0: Dat vind ik moeilijker om, mm-hmm, dat te zeggen. Ik denk dat alles wat je ziet en meemaakt kan je voeden. Als choreograaf of als iemand die iets creëert. En het is heel moeilijk dan terug te leiden, ja, tot bepaalde dingen. Ik bedoel, sommige balletstukken, ja, daar is er heel duidelijk een soort relatie. Mm. En dan steel je wel eens wat of dan gebruik je wel eens wat van iemand anders. Dat is altijd zoals het mag. Dat,
1: ja, stelen mag.
0: Stelen mag, dat zei Stravinsky ook. En dat zei Picasso ook. En dat heb ik van Hans van Manen geleerd.

0: Een avond in de schijnwerpers te zetten, schrijft Mirjam. Dank voor deze reactie. Leuk om te horen. Hè?
1: Wat lief. Ja, dankjewel.
0: Ja. Hey, we hadden het net over beeldende kunst als inspiratiebron. Dat is moeilijk meteen te duiden of dat erin zit. Of je daarmee als choreograaf iets kan. Muziek daarentegen, dat wel degelijk.
1: Absoluut.
0: Wij gaan straks naar je tweede kunstwerk, maar eerst muziek van Steve Reich. Een deeltje uit The Four Sections. Dat heeft wel degelijk jou geïnspireerd.
1: Dat was het eerste grote ballet wat ik in 1991 voor het Nationale Ballet maakte. En dat was ook meteen een soort doorbraakballet. Groot succes.
0: Ja, nou is ballet maken. Doe je dat dan met dansers in de studio? Of,
1: ja, maar dit ballet had ik wel. Die muziek had ik helemaal van tevoren uitgewerkt en geanalyseerd. Ik had hele diagrammen gemaakt van hoe ik. Want het waren allemaal verschillende groepen die op verschillende tijden op en af gingen. En verschillende bewegingen deden. Dus ik had een heel plattegrondje. Nou, verschillende. Een heel boekwerk had ik eigenlijk uitgewerkt voordat we hiermee de studio in gingen. En uiteindelijk maak je de bewegingen met die dansers.
0: Ja, ja. Ben je in de loop van de tijd ontspannender gaan werken? Want dit klinkt als heel erg controlfreakerig.
1: Ja, vind je? Ja. dat zit er sowieso wel in. Maar ja, ik ben wel minder rigide daarin geworden. Ja. Maar er zijn veel choreografen die wel op zo'n manier werken. Dus van tevoren echt een heel uitgewerkt schema maken. En dat kan zijn alleen maar patronen of muzikale op- en afkomsten. Mm-hmm. En er zijn choreografen, zoals Hans Vermanen bijvoorbeeld, die nooit iets vastlegden van tevoren en nooit iets op papier schreef, maar die het allemaal wel bedacht. Of tenminste, hij had altijd het einde van een stuk. En hij wist wat het kader was. Hij wist wat hij wilde zeggen en wat zijn beperkingen waren. En ik ben meer langzamerhand die kant op gegaan.
0: Terug naar het begin. Steve Reich.

0: Maria João Pires met een wals voor piano van Frédéric Chopin was dat.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Zegt de luisteraar in de NPO Luister-app. Wat ontzettend leuk dat Ted Brandsen te horen is. Zo'n lieve, inspirerende, warme kunstenaar die het Nationale Ballet naar grote hoogte heeft gebracht. Ik koester dierbare herinneringen aan hem. Dank om

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag met de herhaling van het gesprek dat ik op 5 april had met choreograaf Ted Brandsen, toen nog artistiek directeur van het Nationale Ballet. Vanaf volgende week, 30 augustus, zenden we weer nieuwe panorama's uit.
1: De London Symphony onder leiding van Michael Tilson Thomas met het deeltje Full Orchestra, die vierde deel uit de Four Sections van Steve Reich. Het eerste ballet van Ted Brandsen was hierop gebaseerd. Ik moet even denken aan de Sacre du Printemps, de première in Parijs, waar de dansers de grootste moeite hadden om precies de maat te volgen. Moet jij hierbij ook staan te stampen in de coulissen, of gaat het op een gegeven moment vanzelf?
2: Nee, dat gaat echt wel vanzelf. Ja. Nee, dat gaat. Ik zat in de zaal.
1: Je zat
2: bij de première, te bibberen.
1: Maar werd goed ontvangen, gelukkig.
2: Ja, ja.
1: Je tweede kunstwerk wat je hebt meegenomen, Ted, dat is jouw vakgebied, dans. Want je hebt het nieuwste werk van de choreografe duo Jess en Morgs meegenomen, Arena. Eerst maar eens, wie zijn Jess en Morgs?
2: Jess en Morgs zijn Jessica Wright en Morgan Wanneker Temple. Mm-hmm. Twee Engelse choreografen die als duo werken en begonnen zijn om dansfilms te maken eigenlijk. En zich steeds meer ontwikkeld hebben tot echt super interessante choreografen die video in hun toneelwerk ook integreren.
1: Ja.
2: Op een manier die ik heel interessant vind. Ik heb eerder werk van hun gezien wat ze gemaakt hebben in Engeland. En een van de dingen die ik met name bijzonder vond was hun versie van Coppelia voor het Scottish Ballet. En naar aanleiding daarvan heb ik ze ook gevraagd om een stuk bij ons te komen maken. Aha. Bij het Nationale Ballet. En dat wordt volgend jaar, februari 2027, Prooi heet het in het Nederlands. Een nieuw avondvullend werk met nieuwe muziek van Mika Carlsen, een Zweedse componist.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaat eigenlijk over, ja, ze noemen het zelf Nature Strikes Back. Wij hebben natuurlijk de natuur ontzettend veel aangedaan.
1: Ah, en ik begrijp wie de prooi zijn.
2: Hun inspiratie is ook Metamorfose van Ovidius. Waarin mensen langzaam veranderen in dieren, vogels in dit geval.
1: Ja.
2: Je kan de natuur niet eeuwig blijven ontluisteren. Want de natuur slaat een keer terug. En dat dreigt ons te gebeuren. Nou, het werk wat ik gezien heb van hun, Arena, hebben ze gemaakt bij bij het ballet van de Parijse Opera. Dat is een maand geleden of zo in première gegaan. In Palais Garnier, het grote theater in Parijs.
1: Ja.
2: En daar gebruikten ze ook video. En daar volgden ze eigenlijk een groep dansers waarvan die allemaal nummers hadden. Wat aan een competitie doet denken. Het was niet helemaal
1: een soort wedstrijdmarathon.
2: Een wedstrijdmarathon. Ja. Het deed ook denken aan de Hunger Games. Want er werd er dan één uitgekozen. En die werd ook gevolgd terwijl die door de gangen rende, door de foyer, dan weer terugkwam. Het was een mengeling van live actie, van vooraf opgenomen beeld.
1: Oh.
2: En van iemand die gevolgd werd met camera. En wat je op het toneel ziet. Het was een hele interessante interactie. Ik vond het super uitdagend en spannend.
1: Ja.
2: En dat zijn dus choreografen waarvan ik denk, daar wil ik echt meer van zien. Daar wil ik meer van meemaken.
1: En dan haal je ze naar Amsterdam.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Overigens het volgen van een danser met de camera, dat doet me dan weer denken aan Live van Hans van Maanen.
2: Precies. Dat is ook hun grote inspiratie geweest. Zij waren allebei studenten op de Central School.

0: Ballet in Engeland, in Londen. Toen ze live van Hans Vermanen zagen wat wij in Sadler's Wells Theater brachten. En dat was zo'n eye-opener. Dus dat is ook een grote inspiratiebron. Dat zeggen ze ook in alle interviews. Dat Hans... En dat vind ik ook zo mooi om dan te zien hoe een grote kunstenaar ook zijn, zijn sporen nalaat. En zijn legacy. Ja. Terwijl wat Hans gemaakt heeft in 1979... wat wij weer gaan doen over een paar weken in Theater Carré. Het komt terug vanaf 30 april... Alle voorstellingen zijn al uitverkocht, helaas. Voor jou, maar als je wil kunnen we nog wel een plaatsje vinden.
1: maar alle dat luisteraars, is zo, nee. Ja.
0: Dat is zo bijzonder om te zien wat iemand toen gemaakt heeft, bijna 50 jaar geleden.
1: Ja, misschien moeten we het even uitleggen, want Hans Vermanen, de cameraman van Hans, Henk van Dijk, die volgde Colleen Davis, die uit Carré de Amstel op en uiteindelijk ook de Magere Brug opliep. Hè?
0: Precies, en ze werd gefilmd terwijl ze alleen in die grote arena van Carré stond. En ze werd ook in close-up gefilmd. Je zag haar gezicht, haar mond, haar vingers. Alles wat je normaal gesproken als publiek niet van dichtbij ziet. En daarna ging ze naar buiten en dansen ze in de foyer met iemand. En dat was nogal niet zo'n aardige paradeur, denken we. Zij komt terug en dan doet ze de hand voor de camera. En dan zien we iets wat van tevoren is opgenomen en wat in de studio zich afspeelt. Dus je speelt steeds met wat je ziet. Prachtig. En wat je kan zien. Ja. Heel erg mooi gedaan.
1: Ja, het is heerlijk om zo verschillende media door elkaar heen te laten lopen. Even naar jouw carrière. Het was natuurlijk helemaal geen uitgemaakte zaak dat jij in de danswereld terecht zou komen. Je had die beurs voor Amerika. Je had totaal andere vakken zoals geschiedenis voor ogen. Wanneer viel het kwartje?
0: Ik werd door een vriendin, toen ik op college in Hamilton College zat, voor een jaar. En een vriendin van mij, die had me, daar was ik mee op een feestje geweest. En die zei, nou, volgens mij, ik had me nogal uitgesloofd daar. En ze zei, moet jij niet mee met mij naar balletles? Nou, ik deed niet aan al die Amerikaanse sporten. Er was een groot American football team natuurlijk. En baseball en hockey, ice hockey. En dat waren allemaal dingen waar ik toch niet mezelf in kon vinden. Dus ik dacht, nou, laat ik maar eens meegaan. En ik vond dat zo interessant. En ik vond die hele wereld van ballet ook zo boeiend. En
1: wat was dat? Wat trok je erin?
0: Dat je met een groep mensen in zo'n studio in een afgesloten wereld naar muziek luistert. En oefeningen doet die steeds hetzelfde zijn en toch weer anders. En dan heel langzaam iets probeert tot stand te brengen. En je lichaam ergens naartoe te brengen dat je iets kan uitdrukken met dat lichaam. En het was ook het besef dat dat een traditie is, of dat een kunstvorm is die al een paar honderd jaar oud is, en die van een op de andere generatie wordt doorgegeven. Dat was wel bijzonder om daar kennis mee te maken en opeens deel van zo'n levende historie uit te maken.
1: Ja.
0: En ik had een docent die zei, je bent eigenlijk laat, want ik was 18. En dat is de leeftijd waar bij ons, bij het Nationale Ballet, nu de dansers beginnen. En dan hebben ze al 8 tot 10 jaar training gehad.
1: Ja.
0: Hij zei, als je wil, en dat was toen anders, hè, dat was nog de jaren 70. En er waren niet zoveel jongens die dansten. Als jij wil en je gaat heel hard werken, dan kan je misschien nog wel professioneel danser worden. Dus ik dacht, ik ga het proberen.
1: Ja. Nou zeiden die ouders van jou altijd van, je vader zei, al word je putjeschepper, word dan ook de beste putjeschepper. Zei die ook nu, word danser, maar dan ook de beste? Of?
0: Nee, ze zei, toen ik belde, toen het hier midden in de nacht was en vertelde, ik weet nu wat ik ga doen en ik ga naar een balletschool. En mijn vader zei, oké, bel morgen maar terug, dat is heel fijn, het is 4 uur 's nachts. Ik had helemaal geen rekening gehad met het tijdverschil. Maar ze zijn altijd heel erg ondersteunend geweest. Ze zijn altijd heel erg supportive geweest. En toen ik begon met stukken maken, was dat ook iets waar ze heel trots op waren. En ze gingen ook mee. Mijn eerste buitenlandse optreden was toen ik voor het eerst voor een groep in het buitenland iets maakte, was dat in Istanbul. Ook niet waar je als eerste aan denkt. Maar er is een balletgezelschap wat ouder is dan het Nationale Ballet en 2 keer zo groot. Met 120 dansers. En daar had ik een stuk gemaakt in 1992. En mijn broertje was meegekomen de laatste paar dagen. En in de pauze zei hij, oh, er zijn nog wat mensen die je gedag willen zeggen. En toen waren mijn ouders daar.
1: Ach,
0: nou, dat vond ik wel zo ontroerend. Ja, die hebben me altijd gevolgd.
1: Ja. En hoe was dat om als 18-jarige dan...

0: een opleiding te gaan. Het is allemaal veel ervaren dansers van je eigen leeftijd.
1: Er waren in mijn klas waren 4 jongens die allemaal ook wat later begonnen waren. Er waren er 2 bij die net zoals ik ook op latere leeftijd waren begonnen. Ik ben de enige die echt bij een klassiek gezelschap is terechtgekomen. De anderen hebben, een paar van de anderen hebben ook nog wel gedanst. Meer bij de modernere gezelschappen. Het was een andere wereld. En ik heb me te pletter gewerkt de eerste paar jaar op de academie. Deed ik ook de beginnerslessen 's avonds om 7 uur mee. Omdat ik dacht, ik moet toch een beetje bijspijkeren. En het begin bij het Nationale Ballet, toen ik daar wonder boven wonder op het allerlaatste moment van het jaar was aangenomen. Nadat ik eerst 2 keer was afgewezen, werd ik in juni toch nog aangenomen. En die eerste maanden dacht ik, ze komen erachter dat ze een fout hebben gemaakt.
0: Imposter syndroom.
1: Dat heb ik heel lang gehad, ja.
0: Huh, ja. We praten straks verder over die voorstelling Arena van Jess & Mox. En ook nog over Hans Vermanen, uiteraard. Eerst muziek van Errol Garner. Misty, ook op jouw verzoek. Waarom? Gewoon mooi?
1: Ella, dat is toch wel een grote stem, ja.

0: Ja, ik zei Earl Gardner, Misty. Het ging vooral over om de stem van Ella Fitzgerald. Is het ook muziek die vroeger bij jou thuis werd gedaan?
1: Ja, Ella Fitzgerald was echt een favoriet van mijn vader. En van hem heb ik wel de liefde voor de jazz geërfd. Ja.
0: Heb je ook een instrument gespeeld eigenlijk? Niet?
1: Nee, nooit.
0: Nooit?
1: Nee. Dat zat er weer niet in.
0: Nee, hoeft niet hoor. Hey, we hadden het net over Arena van Jazz & Morgs. Je kijkt dus veel naar wat anderen maken. Om ze vervolgens, omdat je natuurlijk de leiding geeft aan een gezelschap. Maar ook aan een huis waar ook andere producties binnenkomen. Maar ook ter inspiratie denk ik. Zie je veel of niet?
1: Ja, maar het is ook vooral verbonden met het werk wat ik doe. Hè? Hmm. Ik kijk natuurlijk heel veel naar, ik ga veel op reis en ik zie andere voorstellingen. Niet zozeer ter inspiratie van mezelf als maker of als choreograaf, maar meer om te kijken wat er in de wereld is. En te zorgen dat wij ook als gezelschap de beste choreografen en de meest interessante nieuwe werken hier naartoe kunnen brengen voor ons publiek.
0: Is de concurrentie groot dan als je het in de wereld ziet? Van, er zijn natuurlijk veel grote gezelschappen die de beste mensen willen hebben. Hoe zorg je ervoor dat jij vooraan staat?
1: Je moet zorgen dat. Ik bedoel, ons gezelschap heeft natuurlijk een behoorlijk goed niveau en staat heel goed aangeschreven over de hele wereld. Dus mensen willen, choreografen willen graag met ons werken, in principe. Dus meer kijken of je daar tijd voor hebt en wanneer het inpast. En soms is het een beetje ingewikkeld om schema's op elkaar aan te laten sluiten. Maar over het algemeen lukt dat best wel. Ja, en het is wel zo dat er steeds minder choreografen zijn die. Het is altijd maar een beperkte groep mensen die voor veel gezelschappen werken. En ja, dat krijg je. Zo iemand als het werk van Hans Vermanen, wordt door heel veel gezelschappen uitgevoerd. En er is nou eenmaal niet zo ontzettend. Er zijn niet zoveel grote meesters die op dat niveau zulke meesterwerken kunnen maken.
0: Nee. Vorig jaar december is hij overleden. Mm. Hij was nog steeds min of meer betrokken bij het Nationale Ballet.
1: Zeker, zeer betrokken.
0: Ja. Wat is het gemis wat je voelt?
1: Ja, de vriendschap met Hans en het werken met hem heb ik ook tegen hem gezegd. Dat was het grootste cadeau wat ik in mijn carrière ooit heb kunnen hebben als artistiek directeur. Met zo'n kunstenaar samenwerken en ook zo'n persoonlijke vriendschap te kunnen hebben, dat is onschatbaar eigenlijk. En het verlies daarvan is ook heel groot. Voor mij persoonlijk, maar vooral ook voor het gezelschap en voor ons. Voor de mensen die bij ons komen. Hij heeft een enorm stempel gedrukt op de ontwikkeling van de dans en de ontwikkeling van de kunsten, niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. En dat gaat zijn werk zal doorgaan.
0: Ja.
1: Wat ik heel erg mis is zijn gewone aanwezigheid en de strengheid die hij af en toe kon hebben, maar vooral ook de lol die we gehad hebben. Want met Hans kon je enorm lachen. En hij had een hele scherpe blik op ons vakgebied. En kon heel goed door flauwekul heen prikken. En die bevestiging van hoe je naar dingen kijkt, dat mis ik. Mm.
0: Ja. Heb je veel van hem geleerd?
1: Ja. Veel geleerd om op heel veel verschillende dingen. Hoe je naar werk kijkt. Hoe je altijd onzeker zal blijven als choreograaf, als kunstenaar. Dat erbij hoorde. Ik kan me herinneren dat ik een stuk maakte voor het Nationale Ballet. Terwijl Hans, die was toen choreograaf bij het Nederlands Danstheater. En we kwamen elkaar in de kantine tegen. En hij zei, hoe gaat het met je nieuwe stuk, schat? Ik zei, nou, ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Zei hij, oh, dat heb ik ook. En dacht ik, maar jij bent Hans Vermanen. En jij bent wereldberoemd. Zei hij, oh, ik weet niet wat ik morgen ga doen. Maar schat, dat wordt niet beter. Dan dacht ik, oké, nou, dat is goed om te weten. Ja. Dat het zo blijft.
0: Ja. Ja. Je hebt ook wel eens gezegd dat je vooral in het begin van je carrière veel van hem hebt gejat. Met alle respect.
1: Ja. Net zo goed als Hans goed keek naar Stravinsky en naar Balanchine, keek ik heel goed naar Hans. En naar hoe hij zijn werk heeft gemaakt. En dan, ja, dan is jatten een goede uitdrukking om te zeggen dat je geïnspireerd bent of dingen gebruikt. En dat op een eigen manier weer toepast.
0: Ja, ja. Is het een groot voordeel als choreograaf dat je zelf die carrière als danser ook... Dat is misschien wel onmisbaar. Dat kan niet.
1: Onmisbaar. Ja. Onmisbaar. Ik bedoel, er zijn tegenwoordig choreografen die zelf niet gedanst hebben. Dat vind ik altijd lastig, want dat zie je altijd. En je ziet altijd een mooie, goede vormgeving. En dansers die zelf frases ontwikkeld hebben. En daarbij door een soort regisseur... op een bepaalde richting geduwd worden. Maar ik mis dan een handschrift en ik mis een kennis en ik mis een vakmanschap. En dat vind ik een gemis. Want het is een vak. Het is niet iets wat je zomaar kan doen als je dat nooit eerder gedaan hebt. En we hebben eens een choreograaf bij het Nationale Ballet gehad toen ik nog danste. En die zei tegen de dansers, just jump up and down and do that wriggly bit with your feet. Keep doing that. Entrechassis heet dat. Daar is een term voor. En dat kan je niet ongestraft 25 keer achter elkaar doen. Dat is veel te zwaar. Hij liet dat gewoon mensen doordoen. En daar hou ik niet van.
0: Nee. Dat begrijp ik inmiddels. Wat is jouw signatuur? Want Hans Vermaanen's ballet, die zijn herkenbaar. Je ziet dat wat hem tekent. Hoe is het bij jou?
1: Ik denk dat ik als choreograaf veel minder een uitgesproken signatuur heb gehad als Hans. Ik ben wel altijd heel muzikaal en helder in vormentaal. Helder te volgen ook. Ik heb in tegenstelling tot Hans ook verhalende balletten gemaakt. En dat zijn werken die je ook zonder dat je het programmaboekje gelezen hebt goed kan volgen. En waar je meegenomen wordt... In een soort ontwikkeling, in een dramatische ontwikkeling.

0: Amsterdam Sinfonietta, onder leiding van Candida Thompson, met het tweede deel uit het De Serenade voor Strijkorkest van Tchaikovsky. Ja, wat doe je zonder Tchaikovsky in het vak van de choreografie, denk ik. Hè?
1: Tchaikovsky is echt heel belangrijk geweest. En dit is een iconisch werk, Serenade, ook van Balanchine op Tchaikovsky. Mm-hmm. Wat we veel hebben uitgevoerd en nog zeker zullen blijven doen.
0: Ja. Wij hebben voor jou in de aanbieding muziek van componist Tarik O'Regan. Dat is op jouw verzoek.
1: Geweldig. Tarik is een componist. Ik heb, een jaar of 15 geleden voor het eerst iets van een bestaand werk van hem, Rai, gebruikt voor een stuk. En toen zijn we in contact met elkaar geraakt. En daar heb ik hem gevraagd om muziek te schrijven voor het ballet Matahari, wat 10 jaar geleden in première is gegaan. En er is een grote vriendschap uit voortgekomen. En ik vind het een super fijne componist, een interessante componist. Heel veel vokaalwerk geschreven. Hij heeft echt opera's geschreven en ook werk voor in opdracht van de Engelse regering, de eerste regering. Ik bedoel, grote dingen. En dus ook ballet. En ook een van de componisten die het interessant vindt om voor ballet te schrijven. Want dat is niet bij iedereen het geval. Een groot vriend, maar ook een groot muzikus.
0: Ja, dit is A Letter of Rights.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag met de herhaling van het gesprek dat ik op 5 april had met choreograaf Ted Brandsen, toen nog artistiek directeur van het Nationale Ballet. Vanaf volgende week, 30 augustus, zenden we weer nieuwe panorama's uit.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het werk van Tarik O'Regan het soort idioom is waar je als choreograaf mee uit de slag uit de voeten kunt.
2: Ja. Ja, ja. Ja.
1: Dit was daar. A Letter of Rights uit 2017. De Chamber Choir Ireland was dit. En het Irish Chamber Orchestra onder leiding van Paul Hillier. Wij vragen onze gasten ook altijd een voorwerp mee te nemen waar hij of zij een bijzondere band mee hebt. Ted, jij hebt een boek meegenomen. Wat is dat voor boek?
2: The Hair with the Amber Eyes. Waar ligt het eigenlijk?
1: Ja, waar ligt het eigenlijk?
2: En het is een boek, het is een boek van Edmund de Waal. Edmund de Waal.
1: Teun gaat even racen, want het ligt op de redactie.
2: Ja. Ja. Ja. Een boek van Edmund de Waal uit 2010, meen ik. En toen ik kan me nog goed herinneren dat ik dat voor het eerst las. Ik had erover gelezen in een recensie gelezen in de krant. En het is een boek, het is een zoektocht eigenlijk aan een familiegeschiedenis. Over, naar aanleiding van een verzameling Netsuke's. Netsuke is zijn van die kleine Japanse beeldhouwwerkjes. Mm-hmm. Eigenlijk wordt gebruikt als knopen. En zijn familie had daar een verzameling van. Hij heeft dat zelf geërfd, Edmund de Waal, van zijn oud-oom. Maar het is in de familie sinds het midden van de 19e eeuw. Mm-hmm. Edmund de Waal is een heel beroemde keramische kunstenaar. En zijn keramiek is in heel veel musea te zien. En ik heb hem ontmoet. En ik heb dit boek van hem gekregen. Nadat ik verteld had dat ik zo onder de indruk was van dat werk. Want dit was jaren later. Ik heb dit in 2010 gelezen. En het is een ongelooflijk inspirerende, niet alleen familiegeschiedenis, maar ook een geschiedenis van de hele 20e eeuw eigenlijk. Hmm. Maar aan de hand van die verzameling.
1: Ja, ja.
2: Het is een heel persoonlijk verhaal. En tegelijkertijd is het ook een heel groots verhaal. Een heel breed verhaal. Zijn familie, de familie Efrussi, was een hele rijke bankiersfamilie. Die uit Odessa kwamen oorspronkelijk. En in het midden van de 19e eeuw naar Parijs verhuisden. Daar kreeg een van zijn oud-ooms voor zijn huwelijk een verzameling van die Netsuke's cadeau. En deze zijn allemaal uit de 17e, 18e eeuw. Ja. En het verhaal van hoe die verzameling van de ene familielid op de andere werd overgebracht, tot ze in Wenen terechtkwamen, waar deze Joodse familie voor hun leven moest vrezen en door de nazi's achterna werd gezeten en een dienstmeisje dit in een schort heeft gewikkeld, al die stukjes, en gezorgd heeft dat ze niet in de nazi-handen zijn gevallen. Nou ja, dat hele verhaal, waardoor je dus al die zijpaden bewandelt. Ik heb er echt met tranen in mijn ogen in gelezen. En jaren later, in 2017, hebben wij samen met de Royal Ballet een werk gedaan, een co-productie gedaan van een werk van Engelse choreograaf Wayne McGregor. En daar heeft Edmund de Waal de toneelontwerp voor gedaan, de decors voor ontworpen.
1: Toen
2: kwam ik hem tegen bij die besprekingen en toen zei ik, wauw, ik heb jouw boek gelezen. Dat heeft mij zo geraakt. Want dat heb ik jarenlang aan iedereen die ik kende cadeau gedaan. En toen kreeg ik van hem dus dit exemplaar met een opdracht. Nou, dat is een zeer, zeer dierbaar bezit.
1: Ja, ja. Ik denk even terug. Ja, dat die ontmoeting met andere kunstenaars natuurlijk zeer inspirerend is. Ik denk even terug aan die 14-jarige Ted die met Willem de Koening staat in het Stedelijk. Stel dat hij kon praten. Stel dat hij was er nog. Wat zou je hem vragen over dat werk? Dat rosy-fingered dawn at Louse Point.
2: Wat zou ik hem vragen over dat werk? Ik zou vragen in welke tijd hij dat gemaakt. Ik zou, bedoel, het is moeilijk om aan kunstenaars te vragen, wat bedoel je ermee? Of wat ging er door je heen toen je dit maakte? Dat zijn allemaal van die vragen.
1: Ja, dat is niet zozeer wat ik bedoel, maar meer van
2: ik zou heel graag willen weten wat hij verder gedaan. Ik weet helemaal niet wat voor iemand waar hij was, eigenlijk. Edmund de Waal is iemand die heel Engels is. Heel beleefd. Wel opgevoed. Zachtaardig. Enorm erudiet. Enorm sociaal voelend. Een groot kunstenaar. En dat is dan heel bescheiden tegelijkertijd. Dat soort mensen ontmoeten is natuurlijk een enorm voorrecht.
1: Ja, dat begrijp ik.

0: Armas Meistert, piano en orkest Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit met Petrushka's Kamer uit Petrushka van Igor Stravinsky. Ja, hoe theatraal wil je het hebben, hè?
1: Geweldige muziek, toch?
0: Hier ja. Kun je gewoon, ik ben geen choreograaf, maar hier kun je gewoon meteen mee aan de slag. Zo klinkt het.
1: In mijn hoofd zit de versie die wij gedaan hebben van Fokine. Mm-hmm. Dat is de enige keer dat ik gevraagd heb om een rol te leren. En ik heb die rol van Petrushka, mocht ik meeleren, ik heb het nooit uitgevoerd. Mm-hmm. Want degene waarvan ik dan vervangen was, die was er de hele tijd zelf. Maar dat was wel een rol waarvan ik dacht, die zou ik willen doen.
0: Ja. Dat blijft dan toch kriebelen, ook al ben je choreograaf.
1: Ja, nou, dit was in de tijd dat ik nog danste. Okay, dus dat is lang, lang, lang geleden.
0: Ja, want sinds 2003 ben jij artistiek directeur van het Nationale Ballet. Ook een beetje als Edmond de Waal, hoeder van de kunst, hè? Van een stukje kunst, van een collectie.
1: Zeker. Ja, hoeder van het erfgoed wat we hebben. En dat is een grote taak om daar en een grote verantwoordelijkheid om daar zoveel mogelijk van overeind te houden en het zo goed mogelijk uit te voeren. Want dans bestaat alleen maar op het moment dat het wordt uitgevoerd. Mm-hmm. Je kan het niet als een boek wegzetten of als een schilderij ergens ophangen. Het moet elke keer opnieuw worden uitgevonden. Ja. Elke keer opnieuw door mensen worden gemaakt.
0: Ja. Als het weg is, is het weg. Dat is de fantastische fenomeen eigenlijk. Het is net als toneel. Het is er op het moment dat het er is. Daarna. Niemand heeft het er meer over. Althans, in de hoofd blijft het wel voortleven natuurlijk. Het Nationale Ballet is onder jouw leiding uitgegroeid tot een... we hadden het over die junior company. Allerlei initiatieven waardoor het stevig staat. In tegenstelling tot de tijd toen jij kwam. Het was het niet in zijn best te doen. Heb je er veel voor moeten doen en laten? Vooral laten. En misschien ook mensen moeten teleurstellen. En voorkeuren uitspreken en dergelijke. Vind je dat lastig?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb dat natuurlijk ook niet alleen gedaan. We hebben een heel team mensen. En ik heb al sinds 2003 ook samen met Rachel Beaujean, als nu adjunct artistiek leider en toen nog hoofd van de artistieke staf, hebben we heel veel samen gedaan. Zo'n groot gezelschap is inderdaad iets wat je langzaam opbouwt. En daarom is het ook niet zo gek dat mensen daar best wel wat langer aan de leiding blijven dan een paar jaar. Want ik heb wel eens gesprekken gehad met leden van de Raad van Toezicht bijvoorbeeld, die uit de corporate wereld komen. En daar is het heel gebruikelijk dat je elke 4 of 5 jaar wisselt. Nou, dat hoeft dus bij ons niet noodzakelijk. Natuurlijk heb ik ook veel moeilijke beslissingen moeten nemen. Mensen moeten teleurstellen. Ja. Maar vooral ook heel veel leuke dingen mogen doen. En het is iets opbouwen of iets creëren gaat nooit zonder slag of stoot. En dat is, dat weet je, dat kost bloed, zweet en tranen, et cetera. Ja. Maar daar moet je altijd aan blijven werken.
0: Ja. Rachel gaat ook weg.
1: Ja, Rachel gaat ook weg. En balletmeester Judy Myler Thomas, die mijn assistent was in Australië en teruggekomen is naar Nederland, gaat ook weg. Er zijn 3 van ons van dezelfde generatie van hetzelfde jaar. Die gaan tegelijkertijd weg. Maar er komt een hele goede nieuwe generatie die het weer over gaat nemen.
2: Panorama Zondag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: En met Ted Brands, artistiek directeur van het Nationale Ballet, als gast vanavond. Ted, we gaan naar jouw derde kunstwerk. Dat is muziek van Bach. Tenminste, daar ben jij van overtuigd dat het van Bach is. Dat is een beetje het verhaal, toch?
1: Nou ja, toen ik deze muziek hoorde en wilde gebruiken, stond het bekend en het staat nog steeds als een stuk van Bach. Maar het is eigenlijk een transcriptie van Bach. Door Bach, van een stuk van Alessandro Marcello, een Venetiaanse componist. En dit is een hobo-concert, mm-hmm. Wat Bach dus voor klavier heeft herschreven.
0: Ja, en wat betekent de muziek voor jou, deze muziek?
1: Deze muziek betekent veel, want het is een stuk wat ik gebruikt heb tijdens de coronaperiode. Toen we eigenlijk haast niks meer mochten en alleen maar online dingen kon doen. En dit was voor het eerst dat we weer met alle dansers in de studio konden zijn. En ik wilde toen een stuk maken als einde van een programma wat we online hebben gepresenteerd. En het heette Slot. En het begint met 1 danseres En die doet hele simpele balletoefeningen. En langzaam komt iedereen, we hadden inderdaad alle dansers, inclusief de junior company, komt bij elkaar. En het eindigt met een soort, ja, het is een ode aan de discipline van de dans.

0: Vigdingur Olafsson, een deeltje uit een concert voor klaversymbool van Johann Sebastian Bach, oorspronkelijk wellicht van Marcello. Maar we zeggen gewoon dat het van Bach is, omdat het zo waanzinnig... Ja, dat beeld wat jij net schetste van die danseres als enige in de ruimte en dan dat iedereen erbij komt, dat was natuurlijk... Dat is, dat is COVID ten voeten uit, hè?
1: Ja, dat was het. En dat was wel inderdaad de ongeveer de lastigste, moeilijkste periode die ik me kan herinneren uit mijn tijd bij het Nationale Ballet. En het was inderdaad, we hebben dat gedaan op het toneel. Een leeg toneel waar langzamerhand al die dansers bij kwamen. En het was, we hebben het later ook nog één keer in een live uitvoering gedaan met een volle zaal. En het, ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie. Want het gaat over die saamhorigheid. Ja. Het gaat over de toewijding die dansers hebben. Want dit is hoe je elke dag begint. Het waren ook echt de meest simpele oefeningen die je elke dag doet. Die elke danser over de hele wereld elke dag weer doet. Om iets tot stand te brengen wat vluchtig is en in 2 seconden weer verdwenen is. En ja, dat vind ik nog steeds ontroerend. Ja, ja. En het is ook zo, deze... Ja, ik heb natuurlijk voorrechten als danser. Dat ik elke dag begin je met pianomuziek. Elke dag hoor ik als eerste muziek. Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten. Ja.
0: De COVID-tijd was in een ander opzicht ook een belangrijke tijd voor jou. Want jouw ouders zijn allebei rond die tijd
1: overleden. Mijn vader is overleden vlak voor COVID begon. Dus die heeft het gelukkig niet hoeven meemaken. En mijn moeder die dementerend was en in een verzorgingstehuis zat. Die is overleden aan COVID.
0: Wow.
1: En de laatste maanden konden wij haar dus alleen maar vanuit de tuin van het verzorgingstehuis door het raam zien. En dan stonden we te zwaaien naar iemand die niet precies wist wie we waren. Dat was,
0: hartverscheurend.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Had die muziek die herinnering ook terug?
1: Ja, ja. Nou, daar moet ik niet te veel bij stil blijven staan.
0: Nee. Bach, deze dagen denken wij natuurlijk vooral aan de Matthäus. Mm. De troost die daar mensen daaruit halen. Haal jij troost uit muziek?
1: Ja.
0: Niet deze muziek, maar ook andere muziek?
1: Ja, ik bedoel, ik kan me een leven zonder muziek niet voorstellen, eerlijk gezegd. En in moeilijke tijden is dat ook één van de dingen die je bezighoudt. En overeind houdt eigenlijk. Ja, ja, zeker.
0: De Matthäus, die associëren wij natuurlijk allemaal met het lijdensverhaal, met het geloof. Speelt het geloof een belangrijke rol in je leven of helemaal geen rol?
1: Niet meer. Het is wel iets wat... Ik ben katholiek opgevoed. En tot mijn 14e, 15e ging ik ook elke week keurig naar de kerk. En toen op een gegeven moment, zoals dat met veel tieners gebeurt, wilde ik niet meer. En dat mijn moeder is altijd zeer kerkvast gebleven, mijn vader niet. Ik ga, als je op vakantie bent, altijd wel even een kerk binnen. Zal je herkennen.
0: Ja, ja.
1: En dan brand ik wel eens een kaarsje. Maar voor de rest, nee. Het idee dat, dat er iets groters is wat ons allen verbindt, dat idee is er wel. En ik denk dat we zoiets ook wel nodig hebben in ons leven. Dat er een grotere waarheid is dan waar we alleen zelf om draaien. Weet je, wat ons bindt met elkaar. En een soort spirituele eenheid vormen als mensen. Dat is iets wat ik wel belangrijk vind. En wat we in de wereld soms wel eens missen.

0: een van de dingen die je bezighoudt en, mm-hmm. en overeind houdt eigenlijk. Ja, ja, ja, zeker.
1: De Matthäus, die associëren wij natuurlijk allemaal met het lijdensverhaal, met het geloof. Speelt het geloof een belangrijke rol in je leven of helemaal geen rol?
0: Niet meer. Het is wel iets wat... Ik ben katholiek opgevoed. En tot mijn 14e, 15e ging ik ook elke week keurig naar de kerk. En toen op een gegeven moment, zoals dat met veel tieners gebeurt, wilde ik niet meer. En dat mijn moeder is altijd zeer kerkvast gebleven, mijn vader niet. Ik ga, als je op vakantie bent, altijd wel even een kerk binnen. Dat kan je herkennen, dat zal je herkennen.
1: Ja, ja.
0: En dan brand ik wel eens een kaarsje. Maar voor de rest, nee. Nee. Het idee dat, dat er iets groters is wat ons allen verbindt, dat idee is er wel. En ik denk dat we zoiets ook wel nodig hebben in ons leven. Dat er een grotere waarheid is dan waar we alleen zelf om draaien. Weet je, wat ons bindt met elkaar. En een soort spirituele eenheid vormen als mensen. Dat is iets wat ik wel belangrijk vind. En wat we in de wereld soms wel eens missen.
1: Ja?
0: Ja, ja, tuurlijk. Ik denk dat we in een tijd leven waarin het geloof van gezamenlijkheid en het belang van de ander en het met elkaar het moeten rooien op deze planeet, dat soms wel erg vergeten wordt. En als we zien wat er nu weer in de wereld allemaal gebeurt aan oorlog en ellende, om redenen die vaak helemaal niet te achterhalen zijn of die alleen maar zo bazaal zijn. Ja. Dat vind ik echt heel moeilijk om dat te begrijpen. Ja.
1: De muziek van de Cesaria Evora. Evora. Doen we je een plezier mee?
0: Cesaria Evora, ja.
1: Ja, die uitspraak van die ja. Dus dat doe je beter dan ik hier. wat betekent deze muziek voor jou?
0: Voor mij, zij is een soort... Cap Verde, ja, ja. En ze zingt het Portugees. Het is saudade.
1: Ja.
0: Dus dat soort nostalgie wat naar iets wat nooit geweest is. Of wat je misschien herinnert. Een soort onuitsprekelijk verlangen naar iets anders.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag met de herhaling van het gesprek dat ik op 5 april had met choreograaf Ted Brandsen, toen nog artistiek directeur van het Nationale Ballet. Vanaf volgende week, 30 augustus, zenden we weer nieuwe panorama's uit.
1: Petit pays, j't'aime beaucoup, werd het toch nog een beetje Frans. Cesaria Evora was dat, met een lied waar we Ted Brandsen, mijn gast vanavond in Panorama Zondag, een groot plezier mee doen. Saudage, het spreekt eruit. We gaan naar Down Under voor jouw 4e kunstwerk. Een werk uit Australië, dus om een beetje in de sfeer te komen. De didgeridoo van Stephen Kent.

0: Oh ja, dat ook nog het laatste woord. Deze Stephen Kent op zijn didgeridoo. Het Del Sol Quartet was al naar huis. Het eerste deel was dit uit het strijkkwartet Quambi van Peter Sculthorpe. Muziek die ons brengt naar een beetje het einde van de reis die wij gemaakt hebben met Ted Brandsen. Het einde van je culturele landschap. We eindigen met het kleurrijke werk van een Australische kunstenaar. Je moet me even helpen met de uitspraak. Emily Kame Knwari.
1: Emily Kame Nangware.
0: Nangware. Wie is zij?
1: Emily Kame Nangware is een van de grootste beeldend kunstenaars van de 20e eeuw. Maar dat wist ik ook niet toen ik haar werk voor het eerst zag. En dat was toen ik in Australië was, in 1998 denk ik. Ik heb 4 jaar daar gewoond. En ik denk dat het in Canberra was of in Melbourne. Ik kan me niet herinneren. In ieder geval een grote tentoonstelling in de National Art Gallery. En ik kwam binnen en er hing werk van Emily Kame Nangware. Gigantisch groot werk. Ik bedoel, zij heeft doeken gemaakt van 8 bij 3 meter. En het is eenzelfde soort overweldigende fysieke impact wat ook het werk heeft als je voor het eerst de Water Lilies van Monet ziet in het Museum of Modern Art. Of de Rothko Chapel, waarin je zoiets dat je dus helemaal in een kunstwerk stapt bijna.
0: Of de Koening.
1: De Koening, precies hetzelfde soort gevoel had dat. En dit was, ik wist helemaal niet wie zij was. En zij is ook, nou, ze was een kunstenares van Aboriginal origine. En in de eind jaren 70, precies eigenlijk, dat kwam ik pas onlangs achter, in 1977, toen ik begon met ballet, begon in Australië, in Utopia, zo heette de plek waar Emily Kame Nangware.
0: Utopia, ja.
1: Zo heette dat gebied. Ja. Daar begon een soort experiment. Er werd kunstonderwijs gegeven aan indigenous people. En er werden dus gebruik gemaakt van technieken die zij niet kenden. Mm-hmm. En Emily Kame Nangware was een van de eerste die daaraan meedeed. Samen met een hele groep andere mensen.
0: Ze was al heel oud, hè, toen?
1: Ze was toen in de 70. En ging batik maken. En op een gegeven moment had ze daar genoeg van. En is er, toen ze 79 of zo was, is begonnen met acrylschilderijen. Acrylverf en schilderijen maken. Mm-hmm. En ze heeft in de 8 jaar dat ze nog leefde ongeveer 3000 schilderijen gemaakt. Dus een enorme productiviteit. En een werk wat zo rijk is en zo gelaagd en zo totaal origineel. Terwijl als je het ziet, denk je, dat past precies in een kader van heel veel abstracte kunst. Of Japanse kunst. Of inderdaad, daar past het in, maar daar heeft zij geen enkele kennis van gehad.
0: Heeft het ook iets typisch Australisch of niet?
1: Het heeft iets typisch Australisch. Van al het werk wat zij maakte was geïnspireerd op de plek waar ze vandaan kwam. En de songlines.
0: De voorouders.
1: De voorouders, de tekens van het gras wat er groeide. Het voer voor de emus. Alles had te maken met natuur, met de plek waar het vandaan kwam.
0: Ja.
1: En dat heeft een werk gemaakt wat tegelijkertijd heel lokaal geïnspireerd is, maar universeel in zijn rijkwijde en in zijn impact.
0: Ja.
1: Voor mij heeft dat dus, het was een grootse ontdekking. En ik heb later nog wel eens gekeken of ik iets misschien kleins van haar zou kunnen kopen. En dan zit je meteen op 40.000, 50.000 euro. Dus het is een grote kunstenares die niet iedereen in onze westerse wereld in de kanon heeft staan.
0: Ja, ook fijn om als je daar zit. Want je ging daar naartoe omdat je even zat was volgens mij om in Nederland te zitten. Je wilde even weg.
1: Nou, dat was het niet per se. Ik kon daar. Ik was 7 jaar freelance choreograaf geweest en wilde wel eens wat vast hebben. En ik kon in West Australian Ballet de positie van directeur krijgen. Nee. In Perth. Ik wist niet dat daar een gezelschap was trouwens.
0: Een avontuur.
1: Maar dat was er. En dat was het avontuur. En ik dacht, als ik dan toch ergens iets ga proberen, dan maar lekker ver weg. Als het misgaat, dan weten ze dat hier niet eens.
0: Maar het ging niet mis. Het ging goed.
1: Het ging heel goed. Ja, het was een hele, hele bijzondere avontuur.
0: Maar ik wilde zeggen, mooi om daar ook
1: hoe geweldig is dat?
0: Eigen kunst daar ook te vinden.
1: Dat is toch dat was een enorm bijzondere ontdekking, ja.
0: Ja, ja. Zou je voor kunnen stellen dat over een tijdje, over 3 maanden, als je klaar bent bij het Nationale Ballet, dat zo'n avontuur nog een keer zou
1: zeker.
0: Australië?
1: Ja. Nou, Australië ergens niet. Anders. Ik ga ergens anders naartoe. Ja.
0: Iets dichterbij.
1: Ja? Ik heb een plek in Portugal waar ik naartoe ga. En van daaruit blijf ik van allerlei dingen doen. En ik ga ook terug naar Australië, want de nieuwe, net aangestelde directrice van West Australian Ballet was toen ik kwam, een 17-jarige jongste ballerina in de groep, is in tussentijd grote ballerina geworden bij de Australian Ballet, de hele wereld over geweest, terug in Perth. En net directrice geworden en heeft me gevraagd om terug te komen om mijn ballet Carmen, wat ik daar gemaakt heb, terug te halen.
0: Dat is fantastisch, toch?
1: Ja. Cirkel is weer rond.
0: En ik begrijp dat jij ook met dat positioning ballet, waar je mee in COVID-tijd bent begonnen, een soort overlegorgaan met allemaal andere gezelschappen, dat je daarmee doorgaat ook.
1: Ja, we hebben, en inmiddels heb ik run dat samen met Aziz Carrero, een Engelse van Portugese afkomst, die al in een eerder stadium artistiek leiders van verschillende balletgezelschappen uit de hele wereld bij elkaar heeft gebracht. Dat heb ik nu doen we dat samen. Daar hebben we ook nu een officiële stichting van gemaakt. In juni hebben we weer een bijeenkomst, een conferentie in Helsinki. We hebben in november er een gehad hier in Amsterdam voor Future Leaders in Ballet. Het is een organisatie die ervoor zorgt dat mensen uit de balletwereld met elkaar kunnen communiceren. Want daar bestaat geen platform voor. En dat gebeurt niet. En meestal ben je als artistiek directeur van een balletgezelschap de enige in het land eigenlijk. Mm. En je bent alle directeur van balletgezelschappen zijn danser geweest. En daarna misschien balletmeester of choreograaf geworden. Soms niet eens. En dan word je opeens manager van 100 mensen. En moet je van allerlei dingen doen. Daar heb je geen opleiding voor.
0: Dan kun je van elkaar leren.
1: En veel. Dat is het hele idee.
0: Ja. Nou, jij gaat je niet vervelen, denk ik.
1: Ik zeker niet, nee.

0: Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Stefan de Neve en Arthur en Lucas Jussen met het Larghetto, tweede deel uit het concert voor twee piano's en orkest van Francis Poulenc. En ook dit hoorden we net tijdens de muziek van Ted Brandsen, is balletmuziek.
1: Ja.
0: Je hebt het gebruikt. Althans nee,
1: ik niet, maar Christopher Willen heeft hier een ballet voor ons opgemaakt. Ja.
0: Ja. Nog een luisteraarsreactie die ik even wil voorleggen. John die zegt, ja, dit zijn toch met voorsprong de aardigste uitzendingen. Geen bestuurders of andere praatjesmakers, maar kunstenaars, schrijvers, mensen uit het vak, de klassieke muziek en het ballet. Onnozele en onhandige vraag misschien, maar is er met jazz iets te beginnen voor een choreograaf? En dan heb ik het niet over showballet, maar serieuze dans en jazz.
1: En dat is ook wel gebruikt. Ja. Ik heb zelf destijds in Australië ook muziek van Cesaria Evora gebruikt voor werk. Er zijn ook balletten gemaakt op jazzmuziek. Het is een moeilijker verbintenis, vind ik. Ook omdat jazz vaak half geïmproviseerd is. Het kan heel goed werken. Dus ja, is het antwoord.
0: Oké.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, Ted, we zijn er een beetje doorheen. Dank voor je mooie culturele landschappen waar we doorheen zijn gereisd de afgelopen twee uur. We werden met de 14-jarige jij gegrepen door een werk van Willem de Koning in het Stedelijk. We dansten met jou door heden en verleden aan de hand van het ballet Arena van Jess & Morks. Dat ons ook bracht op die dierbare vriend Hans Vermanen. We kwamen de troost tegen bij Bach en mijmerden over nog een heel kleurrijke toekomst met het werk van Emily Kamuning-Ware. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber.
3: Ja, beste Ted, voor jou heb ik muziek die past bij het moment en ook wel bij de seizoenen. Het is muziek misschien uit een bekende doos voor choreografen. Namelijk de Four Seasons Recomposed van de Duits-Britse componist Max Richter. En hij nam Vivaldi onder de loep en herschikte de noten met een verbluffend transparant resultaat. Eigenlijk een gestage opbouw in hele ijle nootjes. En de muziek heeft iets heel verlangends. En ook iets onvervulds, want de extase van de zomer moet nog komen. En ik vind de muziek toch ook heel sterk bij jou passen. Er is iets bijzonders aan de hand met die muziek, namelijk voor een vertrekkend artistiek directeur bij het Nationale Ballet. Want Max Richter doet eigenlijk iets heel bijzonders in die muziek. Het is in gelijke mate droevig en vrolijk, die lente. Dus vanwege het nieuwe begin is het vrolijk, maar vanwege het afscheid van het oude is het ook droevig.
1: Nou, wat mooi.
3: Daarom gaan we dat nu voor jou laten horen.

0: Daniel Hope op de viool bij Concerthaus Kammerorchester Berlin onder leiding van André de Ridder met The Four Seasons Recomposed Spring One van Max Richter. Het persoonlijk muziekadvies van Teun voor Ted Brandsen.
1: Dankjewel, Teun.
0: Je vond het mooi. Ik hoorde het.
1: Prachtig.
0: Ja, ja. Dank nogmaals dat je onze gast wilde zijn. Staat er een drukke week voor de boeg? Of?
1: We hebben nu even 2 dagen, heeft de groep even 2 dagen vrij, want we hebben net voorstellingen gehad.
0: Ja.
1: En we gaan door met voorstellingen en het voorbereiden voor de komende 2 programma's. Ik geloof dat we nog iets van 7 of 8 verschillende premières hebben de komende 3 maanden. Dus er is nog genoeg te doen.
0: Genoeg te doen. Een luisteraar die schrijft de dag. Goedemiddag, vanmiddag een prachtige uitvoering van La Bayadère bijgewoond. Ik val nu in het staartje.
2: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een terugblik op het Prinsengrachtconcert van 2015. Te midden van de bootjes op de gracht speelde pianist Alexandre Tarot met zijn vrienden een heerlijk Frans programma. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlak nabij Nuseirat, het vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Die beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen toen 34 doden. Het weer nog tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plezier.

Ja, dat blijft altijd schitterend. Het langzame deel uit het pianotrio nummer 2 van Franz Schubert. Live gespeeld door Antje Waidhaas, viool, Marie-Elisabeth Hecker, cello en Martin Helmpjen, piano. Pianotrio's van Schubert, deze. En later nog ook van Antonín Dvořák vanavond. Door dit drietal het concert van 14 juli jongstleden in het Pau Casals Auditorium in El Vendrell in Tarragona. En later vanavond, dan bedoel ik zo rond 9:30, iets voor 9:30. Maar eerst een concert door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van David Björkman. 12 augustus jongstleden in de Sint-Johanniskirche in Lüneburg. Met onder meer het klarinetconcert van Bernhard Henrik Kruzel, met als solist Alberto Álvarez García en de tweede symfonie van Robert Schumann. Maar het begon met een stuk van de Zweedse componiste Elfrida André. Dat was een echte pionier. Ze was de eerste vrouw in Zweden die een officieel diploma als organist behaalde. Ze kreeg een vaste aanstelling als organist van de kathedraal van Göteborg. Ze streed succesvol voor wetswijzigingen, zodat vrouwen in Zweden overheidsposities zoals organist of telegrafist konden gaan bekleden. En haar muziek kenmerkt zich door een hele heldere vormgeving en een hoge mate van vakmanschap. De concertouverture uit 1873, een van haar belangrijke orkestwerken. Het stuk weerspiegelt ook haar strijd om als vrouw erkend te worden in die 19e-eeuwse klassieke muziekwereld. Tijdens haar leven werd het werk nauwelijks uitgevoerd. Pas in 1998 verscheen er een moderne, gedrukte editie van de herziene versie. De concertouverture in D grote terts van Elfrida André door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van David Björkman.

begin van het concert in Lüneburg. 12 augustus jongstleden door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van David Björkman. Begin met de concertouverture in D-grote terts van de Zweedse componiste Elfrida André. 19e eeuwse Zweedse componiste, pionier. Eerste vrouw die officiële functie kreeg als organist. Iets wat je nu nauwelijks meer kan voorstellen. Daarna het klarinetconcert nummer 2 opus 5 van Bernhard Henrik Crusell. Ook wel bekend als het Grand Concerto. En dat is het meesterwerk van deze Fins-Zweedse componist en klarinetvirtuoos Bernhard Henrik Crusell. Gecomponeerd rond 1815 markeert het stuk de overgang van de klassieke tijd van Mozart en Haydn naar de vroege romantiek van Karl Maria von Weber. Crusell was zo trots op het stuk dat hij het in 1817 opdroeg aan tsaar Alexander I van Rusland. Ook liet de componist zich maar wat graag portretteren met de partituur van dit concert prominent in beeld. Vernieuwend was dat Crusell de klarinet bespeelde met het riet naar beneden. Dat beperkte de hoogste tonen, maar gaf het geluid een ongeëvenaarde warmte en dynamische controle. In Scandinavië wordt Crusell gezien als de belangrijkste componist voor Jean Sibelius. Het klarinetconcert nummer 2, opus 5, met als solist Alberto Alvarez Garcia. Verder natuurlijk het Zweeds Kamerorkest onder leiding van David Björkman.

het klarinetconcert nummer 2, opus 5 van Bernhard Henrik Crousel in de Sint-Johanneskirche in Lüneburg. 12 augustus, jongsleden. Alberto Alvarez García, klarinet, en het Zweeds Kamerorkest onder leiding van David Björkman. Concert dat besloot met de tweede symfonie van Robert Schumann. Met uitzondering van het zogenoemde liedjaar 1840 had Robert Schumann bijna uitsluitend voor de piano gecomponeerd. Maar in 1841, na aansporing van zijn vrouw Clara, waagde Schumann zich ook aan het symfonische genre. Hij publiceerde zijn eerste symfonie en schreef ook een tweede. De eerste schertsen van die tweede symfonie ontstonden in een paar weken tijd in december 1845, toen Schumann herstelde van een zenuwinzinking tijdens een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Aan Felix Mendelssohn schreef hij: pauken en trompetten schallen al geruime tijd door mijn hoofd, maar ik heb geen idee wat ervan zal worden. Nou, misschien horen we die gedachtenflarden wel terug in het fanfareachtige thema dat zowel aan het begin van de symfonie als in het scherzo en aan het einde van de finale klinkt. Pas in oktober 1846 slaagde Schumann de symfonie te voltooien. Aan een collega in Hamburg bekende hij dat hij bang was dat het publiek zou kunnen horen dat de symfonie was ontstaan in een periode waarin hij mentaal door een dal ging. Dit is muziek van licht en schemering, van zonneschijn en schaduw. Het eerste deel wordt beheerst door mijn worsteling. Het is grillig, boosaardig en ziekelijk. En ik ben bang dat mijn semi-invalide toestand in de muziek doorschemert. Al dus Robert Schumann over zijn tweede symfonie. Klonk voor het eerst in 1846 in Leipzig door het Gewandhausorkest onder leiding van Felix Mendelssohn. En hier door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van David Björkman.

0: klassiek, maar toch zo vers. Zeker in de uitvoering door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van David Björkman. De tweede symfonie, opus 61 van Robert Schumann. Die zo onzeker was over die symfonie. Omdat hij die schreef ten tijde van een zenuwinzinking. Of althans iets daarna toen hij daaraan van aan het herstellen was. En daarmee besloot het concert in de Johanniskirche in Lüneburg op 12 augustus jongstleden.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Zo is het maar net. Antje Whitehaas, viool, Marie-Elisabeth Hecker, cello en Martin Helmpjen, piano, kwamen samen en maakten samen muziek, speelden pianotrio's. 14 juli, jongstleden, was dat in het Pau Casals Auditorium in El Vendrell in Tarragona. In Spanje dus. Twee pianotrio's, eentje van Antonin Dvorak en het beroemde tweede pianotrio van Franz Schubert. Het begon met Dvorak, pianotrio nummer 4, opus 90, het zogenoemde Dumki pianotrio. Zo rond 1890 lachte het leven de Tsjechische componist

Antonin Dvorak toe. Het was een periode van huiselijk geluk. Intensief componeren in zijn vakantieoptrekje in het Bohemerwoud, te midden van zijn geliefde duiven, maar ook van nationale en internationale erkenning. Dvorak werd compositieleraar aan het Praags Conservatorium en in Engeland, waar hij al langer populair was, kreeg hij het eredoctoraat van de Universiteit van Cambridge. En dan die prachtige uitnodiging om naar Amerika te komen, om directeur van het conservatorium te worden daar, het nieuwe conservatorium in New York. Toch zei Dvorak juist in deze tijd: hoewel ik inmiddels in de grote muziekwereld ben ingeburgerd, blijf ik toch wie ik ben, een eenvoudige Tsjechische muzikant. Nou, woorden die we op een bepaalde manier terughoren in het zesdelige vierde pianotrio uit 1891. Hele persoonlijke compositie van Dvorak in dit genre. Een eenstemmig, ontroerend simpel begin. Wat we horen in het derde deel. Heel mooi voorbeeld van hoe Dvorak een eenvoudig lied, eenvoudige volksmuziek tot kunstmuziek weet te verheffen. Pianotrio nummer 4 van Dvorak. Antje Whitehouse viool, Marie-Elisabeth Hecker cello en Martin Helmchen piano.

muziekwereld ben ingeburgerd, blijf ik toch wie ik ben. Een eenvoudige Tsjechische muzikant. Nou, woorden die we op een bepaalde manier terug horen in het zesdelige vierde pianotrio uit 1891. Hele persoonlijke compositie van Dvořák in dit genre. Een eenstemmig, ontroerend simpel begin. Wat we horen in het derde deel. Heel mooi voorbeeld van hoe Dvořák een eenvoudig lied, eenvoudige volksmuziek tot kunstmuziek weet te verheffen. Pianotrio nummer 4 van Dvořák. Antje Whitehouse viool, Marie-Elisabeth Hecker cello en Martin Helmchen piano.

Het zogenoemde Dumki Piano Trio. Piano Trio nummer 4, opus 90 van Antonín Dvořák. Door Antje Weithaas, viool, Marie-Elisabeth Hekker, cello en Martin Helmpjen, piano. Op 14 juli jongstleden in het Pau Casals Auditorium in El Vendrell in Tarragona. Daarna een geliefd en beroemd pianotrio, het tweede pianotrio van Franz Schubert met het catalogusnummer Deutsch 929. Ook nog een opusnummer 100 en natuurlijk ook een toonsoort S grote terts. Gecomponeerd in november 1827, in de tijd dat Schubert ook aan die winterreizen werkte. Schubert noteerde achteraf dat het trio zeer in de smaak viel bij het publiek. Nou, jammer genoeg was bij het concert waarop dat gepresenteerd werd het stuk geen pers aanwezig. De aandacht ging in Wenen helemaal naar Niccolo Paganini, de beroemde violist die op dat moment in Wenen verbleef. Het tweede pianotrio van Schubert is met zijn ongeveer 50 minuten lengte een pianotrio van voor die tijd ongekende lengte. Het hoofdthema van het tweede deel is heel beroemd, in veel films gebruikt, waaronder Stanley Kubrick's Barry Lyndon uit 1975. Schubert droeg het trio op aan degenen die er plezier in zullen vinden, zo zei hij. Nou, die mensen waren er wel in Wenen, want het stuk was succesvol, werd goed verkocht. Ondanks Schubert's naderende einde horen we muziek die bol staat van levenslust. Alleen het langzame tweede deel. Daarin lijkt Schubert de kort tevoren overleden Ludwig van Beethoven te betreuren. Schubert die overigens niet kort daarna zelf zou overlijden en begraven werd in de buurt van het graf van Ludwig van Beethoven. Het beroemde tweede deel, Andante con moto, is geïnspireerd op een Zweeds volkslied, Se solen sjunker, zie de zon zakken. Gestage beweging in het ritme, waardoor de muziek blijft voortgaan als een bedachtzame wandeling. Maar eerst het eerste deel, dan pas het Andante con moto. Piano trio nummer 2 van Franz Schubert, Antje Weithaas, viool, Marie-Elisabeth Hekker, cello en Martin Helmpjen, piano.

Piano Trio nummer 2, Deutsch 929 van Franz Schubert. Op 14 juli jongstleden uitgevoerd in het Pau Casals Auditorium in El Vendrell in Tarragona, in Spanje, door Antje Weithaas, viool, celliste Marie-Elisabeth Hecker en pianist Martin Helmchen. En vanavond dus te horen in het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Straks na 11 uur VPRO's Vrije Geluiden met Annemaartje Lemerijs. Ik wens u nog een mooie avond verder.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
2: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
1: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Etje Verschuren met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In Gaza zijn 2 mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, onder wie een kind van 4. 7 mensen raakten gewond, melden Palestijnse bronnen. Onder meer een vluchtelingenkamp werd onder vuur genomen. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. In het zuiden van het gebied werd een Israëliër van 24 gestoken met een mes, waarschijnlijk door een Palestijn. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
11: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Vanavond vieren we een geboortedag, herdenken we een sterfdag. Ik heb een voorproefje van een nieuwe cd voor je. Ik begin met het verwerken van al jullie suggesties om nog te draaien komende maanden. Ik kwam iets tegen op Instagram en verder gewoon lekker veel mooie muziek. We luiden de nacht in met Lyra Auerbach, Lullaby.

De Almena zanger onder leiding van Maria Gundorina zong een lullaby van Lera Auerbach en opende daarmee onze nacht. En laten we maar gelijk beginnen met een klein feestje, want we vieren vandaag de geboortedag van de Oostenrijkse componist Ernst Xeneck. Op 23 augustus 1900 werd hij geboren en hij overleed in december 1991. Zijn eerste vrouw was Anna Mahler, jawel, de dochter van Gustav en Alma Mahler. Dat huwelijk hield geen stand. Maar Ernst ging behoorlijk wat stijlfasen door in zijn schrijven. Dan weer was hij helemaal vol van de jazz, dan van Stravinsky's neoclassicisme. Dan dook hij weer jarenlang in de klassieke principes van Schubert. Het levert in ieder geval een indrukwekkend oeuvre op. En ik kies voor nu maar weer heel ouderwets een persoonlijke favoriet. En dat is, hoe kan het ook anders, een pianostuk. Het tweede deel uit zijn 5 Piano Pieces.

Mikhail Korzev speelde het Andante uit Ernst Xeneck's 5 Piano Pieces. En Xeneck werd vandaag precies 126 jaar geleden geboren. Dus daar staan we even bij stil vanavond. Goed, net als veel van mijn generatiegenoten verdoe ik nogal wat tijd door doelloos op Instagram te scrollen. Maar dat op het eerste gezicht vrij loze tijdverdrijf hou ik toch met liefde in stand. Want ik ontdek daar ook allerlei nieuwe muziek. En afgelopen week zat ik toch wel weer even met mijn oren te klapperen toen ik deze stem tegenkwam.

De ongelofelijke stem van Avari Jashri Venugopal was dat met haar liedje Chasing the Horizon. En ze speelde samen met Victor Wooten en Hamilton de Hollanda. Ja, zo zie je waar een beetje scrollen op Instagram zo af en toe nog goed voor kan zijn. We vierden net al de geboortedag van Ernst Xenek, maar we hebben ook een sterfdag te gedenken. En dat is die van Juriaan Andriessen, de oudere broer van Louis Andriessen. Op 23 augustus 1996 overleed hij na een leven vol muziek. En wist jij dat zijn Il Discorso della Corona elk jaar met Prinsjesdag gespeeld wordt bij het binnentreden van de koning?

Die Juriaan Andriessen toch. Il discorso della corona, het Prinsjesdaglied, hier door het Nederlands Blazersensemble in een arrangement van Willem van Merwijk. En ik wil toch ook graag de andere kant van Juriaan Andriessen laten horen. Hij schreef ook muziek voor elektronica. Ja, en zijn avond teleporteert mij altijd direct naar een ander universum.

0: Abend was dat van Juriaan Andriessen, die vandaag precies 30 jaar geleden overleed. En dit stuk blijf ik zo fascinerend vinden. Met zoveel zorg voor elk kleine geluidje en een ijzersterke vorm. Hele fijne mix van herkenbaarheid en vervreemding. Vorige week doken we in de nieuw uitgebrachte albums. En gelukkig komen de komende tijd ook nog weer mooie nieuwe albums uit. En van één daarvan heb ik zowaar een exclusief voorproefje. Pianist Philip Rutgers maakt een album rondom de muziek van Satie. En dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend.
1: Ik heb het over mijn nieuw album, waar ik dus de muziek van Erik Satie gebruikt heb. En nou, misschien verwacht je een soort of liefdesverhaal met de muziek en zo, maar dat begon heel anders, want ik had contact met de producer van Sound Liaison, mein Label. En die zei von, ja, will je niet iets mit Erik Satie doen, Philipp? En ich sei, ja, okay. En ich was dann niet echt helemaal overtuigd en ging dus dann ein bisschen naar luisteren en vond het nogal melancholisch en ein bisschen hetzelfde. En ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar goed, dat was een beetje mijn eerste gedachte. En ja, en ik was heel erg bezig met rhythmische invullingen in de muziek en zat heel erg diep te luisteren naar de nieuwe plaat van Paul Cornish, een Amerikaanse Blue Note pianist. Nou, en op een gegeven moment wist ik niet meer verder en de vraag eigenlijk die mij bleef was van, pak ik gewoon Erik Satie een beetje als inspiratie en ga toch mijn eigen ding doen? En wat is dan mijn eigen ding? Ja, en dat voelde een beetje als de luie optie, waar ik ook niet precies wist wat ik mee moest. Dus heb ik gewoon besloten om de stukken echt in te duiken. Dat wil zeggen, gewoon de stukken oefenen en naar uitvoering te luisteren. En ja, en op een gegeven moment besefte ik wel, wauw, daar zitten toch echt hele toffe dingen in. Met name als je daar dieper in duikt en langer mee bezig bent. En toen begon ik dus enkele maten te selecteren die ik in een andere volgorde ging plakken. Om mijn eigen muziek te maken, her en der voegde ik wat eigen noten aan toe. En zo kreeg ik langzamerhand een visie van waar het heen moest. En ja, toen begon het heel leuk te worden en, ja, en de rest hoor je wel op de plaat. Dus heel veel luisterplezier daarmee. Doei!

En toen begon ik dus enkele maten te selecteren die ik in een andere volgorde ging plakken. Om mijn eigen muziek te maken, her en der voegde ik wat eigen noten aan toe. En zo kreeg ik langzamerhand een visie van wat heen moest. En ja, toen begon het heel leuk te worden en nou, in de rest hoor je wel op de plaat. Dus heel veel luisterplezier daarmee. Doei!

De bekende gymnopedie van Erik Satie in een bewerking van Philip Rutgers. Hier met Sun Myung en Omar Gofrain. En zij maakten een heel album rondom de muziek van Satie. En dit was dus een zeer exclusief voorproefje van dat album. Want dat komt pas op 11 september uit. Het heet Satie Picturing the Invisible. En we gaan dat natuurlijk allemaal lekker luisteren. En je kunt het ook live horen. En de speellijst vind je op de website van Philip Rutgers. Oké, zoals jullie weten zijn de laatste maanden van Vrije Geluiden bij NPO Klassiek ingegaan. En derhalve vroeg ik je vorige week welke muziek of componist of muzici er echt nog moeten klinken in deze aangename vrijplaats voor de soms wat meer uitzonderlijke muziek. En tot mijn vreugd kwamen er veel mooie suggesties binnen. Dus ik draai, zolang het nog kan, minimaal één keer per week zo'n suggestie. Blijf ze dus vooral ook sturen. Welke muziek moet er echt nog klinken bij Vrije Geluiden? Dat kan altijd in de NPO Luister-app. En anders naar vrijegeluiden@vpro.nl. En Jeroen vroeg om Journeyers van Kate Moore. En hij schreef daarbij: het leven gevat in 2 minuten.

Journeyers van Kate Moore door Eve van Breen en Eva Tebbe. En dit draaide ik op verzoek van Jeroen. En veel dank voor dat verzoek. Komende weken draai ik dus graag jouw verzoek. En dan zoeken we specifiek naar muziek die niet zo snel in andere programma's op deze zender te horen zou zijn. Want we maken nog even optimaal gebruik van de rafelige uurtjes aan de randen van de weekendavonden.

Contemplation van Henriette Renier door harpist Marleen de Bakker. En dit komt van haar vorig jaar verschenen album Mena. En Henriette Renier was componist en harpist. En ze componeerde zo'n beetje alleen voor haar eigen instrument. Af en toe aangevuld met andere instrumenten. Maar toch voornamelijk harp. En voor dat instrument heeft ze dan ook een hele belangrijke rol vervuld. En een schat aan repertoire nagelaten. Oké, ik opende dit uurtje Vrije Geluiden met muziek van Lera Auerbach en zij neemt ons ook verder mee de nacht in. Dit is Milking Darkness door Vera Koper. Ik wens je een hele goede nacht en heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
8: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
18: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu... Voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
21: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
20: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 24 augustus. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte die niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.